obscure 7-inch EP'tje op de Remako label uit Indonesië. En daarvoor nog de placebo klassieker Balek. We gaan terug naar Mali met die Moussa Doumbia.

Verkies present Taboulet Seigneur Rocheroy. De LP Belay is dit het nummer Kashama. Dadelijk terug naar Angola. Een LP van Henrik Lanyel. Het nummer Ngana Zambi.

Russia.

De band New Face van de LP Stratis is dit het nummer She's Dancing. En daarvoor nog Hindustani van Willem Kalu en het nummer Shagarnaho Sharapnaho.

nog één track voor dit blok van 30 minuten. En dat wordt andermaal de Capo Verde track van José Casimiro. Ditmaal de LP noemt Mensagem. En het nummer is La Mamaita Bem.

need food for it. Er was nog een idle meditation van Roots veteran Bicute, een van de tweede generatie toasters. En dat was in een Twilight Circus productie, geproduceerd door Ryan Mordus.

Er was natuurlijk een classic Augustus Pablo-productie. Hugh Mandel aan de vocals, toen nog een jonkie van zijn iconische album Africa Must Be Free by 1983 en de dub-variant. Back to Foundation Rockers met Twilight Circus en Brother Culture.

En omdat ons leven ook niet easy is, gaan wij er een uurtje vroeger uit, maar niet voordat we onze vorige rode draad nog eens laten passeren. En dat was Horace Andy. En die had het positief met Idle is Vital. Wij zeggen geen vaarwel en ook niet tot volgende week, want volgende week is het de kortste nacht. En dan zal Radio Centraal uitzenden vanuit Stormkop. Dus geen It's a Family Fair volgende week, maar wel over 2 weekjes. Tot dan.

Goedenavond. Beste luisteraars, het is de Hornjauwer op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We begonnen de uitzending met een nummertje van Paul, Safety Corridor. Een Amerikaanse punk, postpunk, electropunk groep. Safety Corridor van het album Pals uit 2023. En we gaan een optredentje aankondigen dat zeer erg de moeite gaat zijn. Namelijk niemand minder dan de Sparks komen naar de Roma. De broertjes Mail zijn tegenwoordig rond de 80. Toetsenist-programmeur Ron is van 1945 en zijn kleinbroertje Russell, de zanger, is van 1948. Maar het is verrassend hoe fris en hedendaags deze oude knarren nog klinken. De Sparks maken een soort eigenzinnige artrock die begin jaren 70 probleemloos aansluiting vond bij de glamrock-beweging en later al even naadloos aansloot bij de new wave. De Sparks zitten natuurlijk in het collectieve geheugen dankzij hun gigantische wereldhit This Town Ain't Big Enough for Both of Us uit 1974. Sparks zijn relevanter dan ooit. Na meer dan 50 jaar carrière staan de Californische broers opnieuw vol in de schijnwerpers. Als ultieme cultband die generaties blijft inspireren. Met hun unieke mix van scherpzinnige teksten, staccato synthlijnen en flamboyante zang bewandelen ze al decennia een eigen compromisloos pad langs glam, artrock, synthpop en alles daartussen. Van hun iconische doorbraak met This Town Ain't Big for Both of Us tot recente internationaal bejubelde albums als The Girl Is Crying in Her Latte blijft Sparks verrassen en vernieuwen. Hun invloed op de popmuziek is nauwelijks te overschatten. Live zijn Sparks een belevenis strak, theatraal en onweerstaanbaar eigenzinnig. Een concert als een scherp gesneden popopera met humor, drama en bravoure te bewonderen op zaterdag 29 augustus in de Roma. En we gaan dat natuurlijk illustreren met een nummertje van Sparks. Eentje uit 1982, de titelsong van hun album Angst in My Pants.

Sparks doen het in hun broek en in de Roma op zaterdag 29 augustus. En zoals steeds heb ik weer een paar albums bij, promo-albums, om te bespreken. En het eerste heet Swatlovot. Het is in het Pools, dus ik weet niet of ik het juist uitspreek. Swatlovot is een glasvezel in het Pools. En de band die het op de markt bracht heet Rot. R-O-D. En Swatlovot is het afscheidsalbum van Rot naast vier nummers van de electro-folkband uit Wejherowo, Polen. Bevat het album ook solo-nummers van de drie individuele bandleden. Drie bandleden mogen elk twee nummers bijdragen aan Swatlovot. 33 minuten duurt het album, wat het totaal dus op 10 tracks brengt. Deze drie bandleden zijn Han Solo, producer en voorheen verantwoordelijk voor de elektronica in de band. Loki of DN, verantwoordelijk voor de traditionele instrumenten. En Kichi, zang en bas met zijn nieuwe project R.I.P. Ondanks dat de nummers op verschillende tijdstippen, locaties en met verschillende methoden zijn opgenomen, klinkt het album verrassend coherent en dit is ongetwijfeld te danken aan de gedeelde inspiratie uit de heidense traditie, de folklore en de Noorderse ka uit Polen, iets wat alle bandleden erkennen. En we gaan er eentje laten horen, Portelabend van het album Swatlovot van Rot, uitgekomen dus op het Poolse label Zoharum.

Rot met de Portelabend. Een Poolse electroband met volkinvloeden. Rot werd opgericht in 2012 met de bedoeling een brug te slaan tussen moderne muziek en de inheemse Poolse muzikale traditie. De release van Swartlowot markeert het einde van een hoofdstuk in de carrière van de bandleden en dient ook als een soort introductie tot het werk waar elk lid zich momenteel individueel mee bezighoudt. Het album schakelt moeiteloos tussen ritmische tracks van de volledige band en meer atmosferische, experimentele solonummers. Die veelzijdigheid vinden we ook terug in de instrumentatie, want naast elektrische klanken en gitaar maakt men dus ook graag gebruik van volkinstrumenten zoals nikkelharpa en viool. Met zijn meer stemmige vrouwelijke zang doet de knappe openings- en titeltracks van Swartlowot me denken aan Tom Tom Club en hun song, aan Tom Tom Club, dus die van Rudy Rapping Hood. En nu gaan we dus dat eerste nummer draaien, gevolgd Swartlowot, de titelsong, gevolgd door, u kan het al raden,

We bespreken het album Zwartlewot, glasvezel in het Pools, van de Poolse band Rot. Juist verschenen op het Zoharum-label uit Polen. En we draaiden het titelnummer Zwartlewot, gevolgd door Wordy Rapping Hood van Tom Tom Club, omdat ik vond dat het er wel wat aan deed denken. En nu dan terug naar het album Zwartlewot. De titelsong hebben we dus gedraaid. En wat staat er zo nog op? Portelabend hebben we ook al gedraaid. En dan staat er nog Wole op. Ik verkies betekent dat in het Pools. En Portelabend en Wol of Wole, hoe spreekt het ook uit in het Pools, klinken vervolgens als in het Pools gezongen dark electro met een mannenstem, elektronica, gitaar en volkinstrumenten. Gwatch! Is dan weer Pools voor nagel en dat is dan weer een instrumental met viool.

Gwatch, nagel in het Pools. En dat was het voor wat betreft het eerste deel van het album, dus de echte groepstracks, gemaakt door de hele band. Vier nummers van de complete band. Vervolgens mogen de individuele groepsleden elk hun eigen ding doen. Elk bandlid krijgt twee nummers toebedeeld. In totaal zo'n 6 à 8 minuten. Het is zo'n beetje het concept van het Pink Floyd album Uma Guma uit 1969, mocht u dat kennen. De bijdrage van groepslid DN heette 3005-2022 en 0303-2023 en die zijn vermoedelijk genoemd naar de datum waarop ze werden gecreëerd. Deze instrumentale composities klinken meer ambient dan de groepstracks en gaan zelfs richting Berlin School. En we gaan er eentje laten horen, 3005-2022.

een solo bijdrage van een van de leden van Rot DN, namelijk. Ook Han Solo draagt twee instrumentals bij, Aurora en Music, terug wat meer ritmisch en uptempo. En R.I.P. tenslotte is het project van zanger-bassist Slavomir Kitschy en klinkt met de nummers Lesny, Wout en Mieski Stad weer als dark electro met Poolse zang. Het sluit het best aan bij het Rot hoofdproject, maar met een meer occult ritueel kantje. Het album kwam digitaal uit en op cd in een six-panel ecopak in een editie gelimiteerd op 200 kopietjes op het Poolse label Zoharum dus. En dan gaan we nog Mieski draaien van het project R.I.P. Dat dus ook staat als bij de solo tracks van het Schwat Lovot album van Rot. Mieski.

En dat was dan het laatste nummer van Rot Enfin, van een van de zijprojecten die mee op het Zwart Lovot album staan. En ik heb hier nog een album bij. Een promo-album dat mij werd opgestuurd om te reviewen. Malibu Remote Club met Sun Palms. En dat is een instrumentaal synth-project Malibu Remote Club, uitgegeven door het onafhankelijke Griekse synth-label Werkstatt Recordings. Het album ademt een nostalgische, elektronische sfeer die sterk leunt op retro-futurisme, lofi elektronica en vroege synthesizer-esthetiek. Het project en het album zijn bovendien zeer duidelijk beïnvloed door lounge en exotica. Ik heb het wel voor exotica. Exotica is nogthans niet direct een genre dat je zou associëren met een New Wave fan. Persoonlijk ontdekte ik het genre dankzij de Antwerpse surfband The Jokers, die in 1964 een gigantische nationale en internationale hit scoorden met het instrumentale gitaarnummer Taboo. Pas jaren nadat ik dit nummer leerde kennen, en ik zag de band trouwens live in de jaren 2010, het Werkhuis in Borgerhout was dat, pas jaren later dus ontdekte ik dat Taboo een cover was van een Latijns-Amerikaanse, of een Cubaanse song uit begin jaren 40. En ik ontdekte Arthur Lyman, wiens uitvoering uit 1958 de melodie wereldwijd beroemd maakte. En dit was ook de versie waarop de Jokers waren zowat de Shadows van Antwerpen-Linkeroever, waarop dus de Jokers zich baseerden voor een surfrock wereldhit. Deze Arthur Lyman nu was in de jaren 50 een van de vaders, samen met Les Baxter en Morton Denny, van het exotica genre. En alvorens we beginnen aan de nummertjes van Malibu Remote Club, een moderne interpretatie, electro-interpretatie van het exotica genre, gaan we nu eerst eens Taboo draaien in twee versies. De versie van Arthur Lyman uit 1958 en de versie van The Jokers van Linkeroever uit 1964. We beginnen met Arthur Lyman, Taboo, met twee O's. De versie van The Jokers, Taboo, is met OU. Maar eerst dus Arthur Lyman met Taboo.

En we horen dus achtereenvolgens Taboo door Arthur Lyman in 1958. En de versie van The Jokers, zo'n beetje The Shadows van Antwerpen Linkeroever uit 1964. En dit als inleiding tot Malibu Remote Club, die zo'n beetje een hedendaagse synthwave versie maken van het exotica genre. Malibu Remote Club dus. En hoewel Malibu Remote Club hoofdzakelijk opereert binnen de moderne lofi, synth en retrowave scene, vertoont het album Sun Palms overduidelijke invloeden van deze klassieke exotica stijl uit de jaren 50. Achter Malibu Remote Club schuilt een anoniem, onafhankelijk synthproject zoals gebruikelijk binnen genres als synthwave en aanverwante genres als vaporwave en chillwave, kiest de maker of makers er bewust voor om de persoonlijke identiteit geheim te houden. Door geen gezicht of bio aan de muziek te koppelen, blijft de focus volledig liggen op de nostalgische klanken van de synthesizers. Het past ook perfect bij het mysterieuze aspect van de muziek. We gaan er eentje laten horen van het album Sun Palms, dat eind vorig jaar verscheen. Oceanic Coast.

Oceanic Coast van Malibu Remote Club. De essentie van Arthur Lyman's Exotica was het creëren van een ontsnapping naar een gefantaseerd tropisch paradijs voor mensen die thuis op de bank zaten. Een soort loungy soft jazz met exotische elementen. Malibu Remote Club doet exact hetzelfde, maar dan met een retro-futuristische synthwave twist. Malibu Remote Club grijpt de bus terug naar de sfeer van oude Hawaii-platen, Hollywood soundtracks en tropische cocktailbars, maar maken die volledig met elektronische instrumenten. Malibu Remote Club is dus in feite een moderne elektronische kleinzoon van Arthur Lyman, Les Baxter, etc. De titels van de nummers weerspiegelen perfect de cinematografische en tropische retro-vibe van het project. Nummers zoals Oceanic Coast, Guatemala 6 en Panama Business gebruiken geografische tropische namen om de luisteraar mee te nemen naar een dromerige filmische fantasiewereld. Titels als Dos Lagunas, Martini en Coke en Kissing in Paradise en natuurlijk de albumtitel Sun Palms vervolmaken de droom over het tropische paradijs. Kissing in Paradise gaan we nog eens laten horen.

Dat was nogmaals Malibu Remote Club met Kissing in Paradise. Dezelfde tropische esthetiek waar Arthur Lyman vogelgeluiden, kabbelende golven en exotische marimbas gebruikte, vertaalt Malibu Remote Club naar de 21ste eeuw. De akoestische percussie van Arthur Lyman en consorten is vervangen door analoge drumcomputers en de vibrafonist heeft plaatsgemaakt voor warme, dromerige synthesizers. De vibe blijft echter identiek, ontspannen, zomers, mysterieus en heel erg lounge. Moving Glass gaan we nog eens laten horen.

Lounge Industrial, of hoe moeten we dat noemen? Moving Glass was dat van Malibu Remote Club. Het album Sun Palms is een compacte, snelle opeenvolging van korte instrumentale nummers. Met 15 nummers in slechts 30 minuten duren de tracks op 1 na tussen de 1 en de 3 minuutjes. De soundscape roept beelden op van zonovergoten kusten en vintage droomlandschappen, gecombineerd met een melancholische ondertoon. Denk aan oude Polaroid-foto's of VHS-tapes met beelden van een tropisch strand met hagelwit zand en een azuurblauwe zee, waar vakantiegangers cocktails drinken in hun hangmat tussen twee kokospalmen. Zoiets. Abbreviation of the Red Corallis gaan we nog eens draaien. Malibu Remote Club van een album Sun Palms nog eens.

U luistert toch altijd naar de Honey Hour op Radio Centraal 106.7 FM. En we zijn bezig aan de review van het album Sun Palms van Malibu Remote Club, uitgekomen op het Griekse Werkstatt Records. Opvallende tracks op dit moderne exotica synthwave album zijn Roller Girls, de vlotte opener die direct de toon zet voor een nostalgische rit. Oceanic Coast is een dromerige, vloeiende track die doet denken aan een autorit langs de kustlijn bij zonsondergang. Kissing in Paradise klinkt als een romantisch synth-intermezzo. Guatemala Sex en Panama Business zijn nummers die door hun ritmes en titels hinten naar spionagefilms en exotische soundtracks uit het analoge tijdperk. Martini en Coke is een ontspannen, loungy nummer dat perfect past bij de clubesthetiek van de projectnaam.

Panama Business was dat van Malibu Remote Club. En wat staat er zo nog op het album? Techstatic is dan weer een meer minimalistische en mechanische track die de rauwere lofi-kant van Synthwave opzoekt. Moving Glass en The Enterprise of Melting Panama zijn nog extremer en hebben een experimenteel industrieel randje met een soort korrelige ruis. Hier komt The Enterprise of Melting Panama.

The Enterprise of Melting Panama. Mijn favorieten op dit album Sumpon van Malibu Remote Club heten Dos Lagunas, het hevigste, meest beatgerichte elektronummer, en vooral Hypnagogia, de mooiste en meest dromerig mysterieuze synthwave track. Het zijn uitschieters en tevens elkaars tegenpolen en we gaan ze nu achter elkaar draaien. Eerst Dos Lagunas en dan Hypnagogia.

Dat was achtereenvolgens Dos Lagunas en Hypnagogia van Malibu Remote Club. Voor wie curieus is naar instrumentale retro-futuristische synthwave en minimalistische elektronica met markante exotica en lounge-invloeden, is dit album Sun Palms van Malibu Remote Club, verschenen op het Griekse Workshat Recordings, echt een aanrader. Dit klinkt in elk geval heel origineel. En ik wil hier graag de termen synth, exotica en tiki wave introduceren. En dan sluiten we dit hoofdstukje af met nog één nummertje van Malibu Remote Club om het af te leren: Tribus Volcanicas.

Uit Frankrijk, die vorm met Slave Sex van het album Corpus Delicti 2 uit 1991 en geremasterd.

Holy Orange, Always on My Mind van het album The Black Noise uit 2012. Uit Duitsland komen die mannen en de volgende komen uit Zweden, de gothic rock van Dr. Arthur Krause, met Inhuman Liberty van het album Before and After uit 2004.

Fields of the Nephilim, Last Exit for the Lost van de Revelations compilatie uit 1993, een Britse groep. En Seraphim Shock is een Amerikaanse groep die wat meer richting gothic metal gaat. After Dark is dit van het album Red Silk Vow uit 1997.

1940 zag Bruno van het klooster op de Mount Saint Benedict op Trinidad een oude Engelse dame aan de kant van de weg liggen. Naast haar lag een vlindernet. Ze was bewusteloos, maar nog niet dood. Broeder Bruno droeg haar naar een nabijgelegen pension waar ze een kamer had genomen. Daar stierf ze aan de gevolgen van een hartinfarct. Haar naam was Margaret Fontaine. Ze was ongehuwd en 79 jaar oud. Weldra bleek dat ze een testament had gemaakt waarbij ze aan het Kessel Museum in het Engelse Norwich vermaakte 22.000 vlinders uit alle werelddelen. Keurig opgeprikt en geëtiketteerd in 10 mahoniehouten vitrines. Een kist van Japanse lakwerk, degelijk verzegeld en voorzien van een hangslot. In het testament was bepaald dat deze kist niet voor 15 april 1978 geopend mocht worden. Toen die termijn was verstreken, werd duidelijk waarom Margaret Fontaine deze datum gekozen had. In de kist bevonden zich alle dagboeken die ze vanaf haar 16e jaar tot kort voor haar dood had bijgehouden. Het eerste was ze 100 jaar voor 15 april 1978 begonnen, op 15 april 1878 en daarna had ze in meer dan een miljoen woorden al haar vreugde, verdriet, verlangens en vooral haar obsessies neergeschreven in een mooi regelmatig handschrift. Duidelijk bleek dat zij haar hele leven geobsedeerd was door twee levende wezens, mannen en vlinders. Door veel tijdgenoten werd ze daarom als gek beschouwd, maar ze was misschien alleen maar te vroeg geboren. Margaret Fontaine kwam in 1862 ter wereld als tweede kind om oudste dochter in het gezin van de Anglicaanse geestelijke John Fontaine. Een groot deel van haar jeugd bracht ze door in South Acre, een dorpje in de buurt van Norwich. De familie Fontaine was welgesteld en talrijk. Margaret had 2 broers en 5 zusters en omdat haar moeder uit een gezin van 14 kinderen kwam en haar vader 9 broers en zusters had, was ze de tel van haar ooms, tantes, neven en nichten al jong kwijtgeraakt. Toen haar vader in 1877 overleed, betekende dat voor het gezin geen financiële ramp. De kokkin, de dienstbode, de tuinman en de Duitse... En de Duitse gouvernant hoefde niet ontslagen te worden. Maar het nagelaten kapitaal was niet groot genoeg om de 8 kinderen ook nog een ruime toelage te geven. Gelukkig was er in de schatrijke oom Edward. Gelukkig was er die schatrijke oom Edward. Deze stierf kinderloos en bleek toen bepaald te hebben dat uit het rendement van zijn vermogen dat beheerd moest worden door een ander oom, de geslepen zaakman John Lowes, Margaret en haar broers en zusters, een niet onaardig jaargeld moest worden uitgekeerd. Dat zou Margaret de vrijheid geven om haar heel leven te blijven jagen op mannen en vlinders.

Er is in haar dagboeken bijna geen bladzijde te vinden waarop ze niet over een of andere man spreekt. In haar twintige jaren wordt ze verliefd op vele mannen. En daar schrijft ze ook enorm uitgebreid over. Een priester, bezette mannen, mannen van een muzikanten, van een harmonieorkest, een dokter. Ze gaat vele malen naar de kerk en ontmoet vele dronkaards enzovoort. Het vlinderachtige waarmee Margaret in het vervolg van de ene man naar de andere fladderde, is waarschijnlijk het gevolg van dat litteken. Dat litteken verwijst naar zij die omging met dronkaards en toch verliefd werd. Zij was gek op mannen, maar ze vertrouwde hen voor geen cent. In 1895, ze was toen 33, schreef ze, een trouwe goede man te mogen liefhebben. Dat voorrecht is mij voor altijd ontzegd. Het heeft geen zin er anders over te denken. Ik zal zoveel mogelijk plezier zien te krijgen van de slechte mannen die ik ontmoet. Dat wil zeggen dat ik tot de rand van de afgrond zal gaan zonder mij erin te storten. Een jaar later werd haar het hof gemaakt door een Italiaanse baron, die mij had doen inzien dat de vrije liefde beter was dan het heilige huwelijk. En dat zij, die door trouwbeloften aan elkaar geketend waren, spoedig verzadigd raakten van elkaar en gedoemd waren om de rest van hun leven te zitten kleumen bij de uitgedoofde kolen van hun gebluste hartstocht of anders door het breken van hun gelofte schande en schaamte over elkaar en hun kinderen zouden brengen. Ik erkende dat vrije liefde beter en dikwijls ook zuiverder was. Alleen niet met hem. Dat schreef ze in 1896, wel wetend hoe haar tijdgenoten dachten over vrouwen die er zo'n mening op nahielden. En het gewonder was dat ze niet wilde dat het geheim van haar dagboeken voor haar dood zou worden onthuld. Maar in welke mate bracht zij de vrije liefde ook in praktijk? Dat blijft in haar dagboeken verhuld in vage toespellingen. Zeker is dat ze in elk hotel of pension waar ze vertroefde, een groot deel van haar leven zou ze reizend doorbrengen, met elke man die niet al te onaantrekkelijk was, een flirt begon. Yes, hell yeah. En dan gaat het verder over haar romantiek met mannen. Het is dan ook niet minder geschreven dan door een man. Vreselijk. Het schijnt dat zij de situaties goed aankon en het leuk vond als de mannen die zij eerst had aangemoedigd, beteuterd, terugdeinzend voor een gespeelde verontwaardiging waarmee zij haar kuisheid verdedigde. Zo liet hij zich eens, het was in Palermo, door een oude professor, s'avonds meenemen naar een park. Mijn onverzadigbare ijdelheid was weer een sterker dan mijn weerzin, herkende ze. In een donker hoekje liet ze zich door de grijsaard haar zuchtelijk kussen op mijn wangen, oren, ogen, nek, maar niet op mijn mond. Thuisgekomen voelde ze zich bezoezeld en waste zich een kwartier lang. De volgende ochtend kwam de professor met een ruikertje weer zijn opwachting maken en ze vertelde hem over de goede wasbeurt die ze zichzelf gegeven had. Met zeep, vroeg hij schaapachtig.

Vlinders vangen was in de 19e eeuw onder leden van de hogere sociale klasse, vooral in Engeland. Een wijdverbreide liefhebberij. Het is goed dat dat nu niet meer het geval is, maar het is een misverstand dat de vlinders door de verzamelaars werden gemarteld. Ze werden niet, zoals veel wordt gedacht, levend opgeprikt. Dat zou hun immers hun vleugels onherstelbaar hebben beschadigd. Met eter werden de vlinders direct, nadat ze voorzichtig uit het net waren gehaald, pijnloos en snel gedood in ruime stopfles. Thuis werd ze dan verder geprepareerd en bij soort en variëteit gerangschikt in de verzameling. Vanaf 1891 gaan vlinders een steeds prominentere rol spelen in Margaret Fonteyn's dagboeken. Duidelijk is dat ze haar liefhebberij steeds serieuzer is gaan opvatten en tenslotte door entomologen over de hele wereld werd erkend als een vooraanstaand vlinderkundige. Hell yeah! Toen publiceerde ze ook regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en dikwijls werd ze uitgenodigd voordrachten te houden op entomologische congressen. Naarmate haar collectie groter werd, ging ze steeds meer gericht zoeken naar zeldzame exemplaren in afgelegen streken, eerst in Europa, later ook in andere werelddelen. Dat betekende dat ze vaak lange, moeilijke tochten moest maken door onherbergzame gebieden, soms met een gids die natuurlijk weer niet kon laten haar oneerbaar voorstellen te doen. Tussen 1891 en 1901 bracht ze een groot deel van het jaar door in Zuid-Europa. Italië, de Balkan, Griekenland, plichtgetrouw, ging ze altijd naar alle historische en artistieke bezienswaardigheden. Maar steeds trok de natuur haar meer aan dan de cultuur. Rome vond zij bijvoorbeeld een somber oord. En in Florence geraakte ze niet in vervoering door de kunstschatten, maar door het landschap dat de stad omringt. Ik kwam bij een huisje waar een paar kleine kinderen een beetje angstig naar mij en mijn vlindernet staarden. Het uitzicht hier was onbeschrijfelijk mooi. De lucht was betrokken, maar dat vergrootte het effect van een toevallige bundel zonlicht op de witte glanzende stad Florence beneden mij. Een prachtig contrast met de purperen donkere heuvels in de verte. Ik ging zitten op een met gras begroeide helling en probeerde een schets te maken, maar veel verder dan de omtrekken van de bergen kwam ik niet. Een schitterende oranje vlinder vloog voorbij. Bij het Komenmeer logeerden ze in een kleine herberg waar het 's avonds altijd vrolijk toeging. Maar 's morgens was Margaret steeds vroeg op. Voordat de anderen beneden waren, was ik al een stuk de berg opgeklommen naar een plek waar een beetje bruisend langs de rotsblokken omlaag stroomde. Een uitverkoren plaats voor vlinders. De ochtenden op de berg waren onvoorstelbaar verrukkelijk en harmonieus als een prachtig oratorium. Een oratorium is een spektakel. En in de warme, donkere avonden flitsten vuurvliegjes over het meer, terwijl op de andere oever de klokken van de kapelletjes tingelden en bootslieden op de steiger zacht zongen in hun klankrijke taal. Wat was het heerlijk zo vrij te kunnen leven en overal heen te kunnen trekken. Maar het leven was natuurlijk nog heerlijker als je haar vreugde kon delen met een leuke man. Op Sicilië was dat het geval. Daar werd ze door een entomoloog voorgesteld aan een jonge Italiaan, Signor Amentia, die alles afwist van de vlinders op het eiland. Veel gelukkige uren brachten ze samen door, zwervend door de heuvels rond Messina, onder een glorieuze blauwe hemel, en de vlinders konden niet luchthartiger zijn dan wij. Als twee kinderen jaagde ik en deze donkerogige jongen achter de prachtige Charcex Lasius. Soms zaten we onder een olijfboom en dan scheen het of de hele wereld, de bloemen, de zonneschijn en de vlinders alleen voor ons geschapen waren. Hij was een echte vlinderkameraad, bereid toe te geven aan al mijn grillen en steeds zijn hele vangst aan mij te geven. Pandora's, een vlindervariëteit, verdrongen elkaar bij de goudsbloemen of fladderden sierlijk over de varens. Dan begonnen we weer aan de afdaling, langzaam en geleidelijk langs een andere weg, warm en dorstig naar de jacht en verlangend naar de plaats waar, zoals we wisten, een bron uit de rotsen stroomde.

Natuurlijk werd Aminta verliefd op Margaret en ook al was zij 11 jaar ouder dan hij en ook zij kon wel een vonkje liefde voor deze man voelen, maar zij durfde niet verder te gaan dan wat kussen onder de olijfbomen. Vooral ook omdat hij haar had gezegd geen voorbehoedsmiddelen te willen gebruiken. Dat was, meende hij, niet zo'n zaak. Ik heb nooit geweten dat de hartstocht van mannen zo'n mengeling kon zijn van tederheid en grofheid. Dat een vrouw in 1896 die het soort kwesties zo openlijk met een man durfde bespreken, was wel heel uitzonderlijk. Bla, bla, bla. Ja, dus toch wel... Ik heb dit boek ooit gekocht en gelezen. En dan vond ik dit deel... Ik vond haar wel cool. En ook fijn om een intake te hebben in zo haar leven als entomoloog. In 1800. Als vrouw. Ik vind het alleen super vervelend hoe gefocust de hele tijd is op haar liefde, liefdesleven. En, maar ja, zij schrijft daar zelf ook de hele tijd over in haar dagboeken, blijkbaar. Maar er zijn gelukkig stukken die ik heb aangeduid die wel de moeite zijn. Voor gewoon puur voor de voor het nerd onderwerp. Zij was wel echt een natuurliefhebber. Bon, waar was ik? Even was Margaret in twijfel of ze van het vlindervangen wel haar levensdoel moest maken. Een zangleraar in Milaan, signor Guadagnini, had haar gezegd dat ze een goede sterke stem had, waar veel van te maken was en dat een zangcarrière allerminst uitgesloten was. Ze geloofde hem en bleef lessen bij Guadagnini nemen. Als het noodlot wil dat ik mijn zwervend leven in de bergen, mijn wereld vol bloemen, vlinders en zonneschijn, moet opgeven om voor het voetlicht te gaan staan, zo zei het. Maar toen zij weer eens een middag zwervend door de heuvels had doorgebracht, waar de wilgen hun tere schaduwen over het pad werpen en de leeuweriken zingen, wist ze dat ze niet wilde ontwaken uit deze zoete droom om terug te keren in een wereld vol hartstochten. Ze nam afscheid van Guadagnini en liet zich die avond zorgeloos bedwelmen door de wijn. En dan nu een kleine interlude door... Een muziekje dat ik heb gekozen. Maar ik vind het even niet typisch.

Ik weet niet, voor mensen die Radio Centraal niet kennen, we zijn gesitueerd op een boot. Dat is zo aan linkeroever. Daar heb je een groot schip, zwart met witte zeilen. Dus elke keer als we hier naartoe moeten, moet je dan al je spullen over zo'n hangbrug meesleuren. En dan gebeurt dat wel eens dat je USB-stick of je platen of zo in het water laat vallen. En ik denk dat dat nu het geval is, want ik vind mijn plaat niet meer terug. Want wij doen enkel analoge dingen. Dus voilà. Dat is nu de kwestie. Dus in tussentijd ga ik een nerveus deuntje opzetten. Maar dat is niet erg, want dat is echt... Dat is handmade. Dus...

In Engeland leerde ze op haar 35e jaar fietsen. Een aardige kunst die nu bedreven wordt door heel het zwakke geslacht, oud zowel als jong. Ook een andere nieuwe kunst maakte zij zich meester. Fotograferen met een Kodak boxcamera. Dat alles maakte het reizen nog boeiender toen zij in 1898 met haar zuster Rachel op de fiets van Nice naar Venetië reed. Al op de eerste dag legden de dames een afstand van 100 kilometer af. Geen geringe prestatie als men de lange wollen rokken, de zware fietser en de slechte, meestal ongeplaveide wegen in aanmerking neemt. Een fiets vormde in het vervolg een vast onderdeel van Margaret's bagage als ze per boot of trein de wereld introk. Ook de camera bleef haar trouw vergezellen en de kiekjes die ze ermee maakte, plakte ze in haar dagboeken. Die eigenlijk geen dagboeken meer waren, maar meer een kroniek van haar leven. De aantekeningen die ze soms dagelijks, soms met grotere tussenpozen maakte, werkte ze aan het eind van het jaar uit tot een doorlopend verslag dat in feite meer een terugblik was dan een actuele registratie van gebeurtenissen. In 1901 was Margaret tot de conclusie gekomen dat de vlinderpopulatie van Europa haar niet veel bijzonders meer te bieden had. In Hongarije had ze de uiterst zeldzame Roxalana kunnen bemachtigen. Ondanks de grote moeite die het haar kostte om zich de man in wiens huis ze logeerde, de bejaarde dokter Popovic, van het lijf te houden. Oké. Hoe weinig snappen de vriendinnen van mijn moeder die mijn verzamelingen kon bekijken van de problemen die deze kleine beestjes mij hebben opgeleverd. Daar ving ze ook op een hoge bergtop een schitterend exemplaar van P. Climene. Bij Alcellera in Italië slaagde ze erin een zeldzame variëteit van Apatura ilia te verschalken door met een mengsel van honing, rum en suiker dat ze op de boomstammen smeerde, dronken te voeren. Interesting. Ze had zelfs samen met Amenta op Sicilië een nieuwe variëteit van Argimenis ontdekt. Maar uiteindelijk konden de vlinderjacht in Europa geen verrassing meer opleveren. Nieuwe vlinders voor haar collectie kon ze slechts vinden in andere werelddelen. Dus boekte Margaret Fontaine passage naar Beirut.

Tegen het einde van mei kwamen ze met de trein aan in Damascus. Daar werd ze van het station gehaald door de gebroeders Qoaoum, de eigenaars van het Orient Hotel waar ze zou logeren. En aan hun jonge neef Khalil Nehmi. Nehmi bood Margaret zijn diensten aan als dragoman, tolk en gids, wil dat zeggen. En aangezien het voor een Europese vrouw in deze Oosterse wereld nagenoeg onmogelijk was om onbegeleid rond te lopen, nam ze hem tijdelijk in dienst. Er zou bij Margaret veel opvallen aan Nehmi, zoals zijn hartstochtelijke manier waarop hij iedere ochtend haar hand kuste, de bosjes bloemen die hij steeds voor haar meebracht, de familiaire schouderklopjes die hij gaf als een vlinder had gevangen en de intense manier waarop hij soms naar haar keek. Toen keek ik op een avond toevallig op terwijl ik in het hotel zat te eten. Nehmi was in de eetzaal omdat hij zijn neven vaak hielp met bedienen. Ik zag hem aan de andere kant. Het verstrik staan, starend naar mij en opeens besefte ik dat mijn dragoman verliefd was op mij. Oké, ik kan het boek niet meer aan. What the fuck? Je wilt gewoon weten. Ik wil gewoon. Waarom vond ik dat een goed boek? Wauw, oké. Het was lente in de bergen, in de dalen en in de stralende lucht en de vreugde van het leven waren overal om ons heen. We waren sterk en vrij, de bekrompen wereld was heel ver weg en deze man hield van mij. Arme Khalil, die overal werd veracht omdat hij maar een arme Syriër was. En alleen de domme conventies was een verdwaasde, onnatuurlijke wereld, trachtte onze vereniging te beletten. Een simpele grot in de rotsen of later wat dicht struikgewas zou in het vervolg ons toevluchtsoord zijn. De wereld zou de hechtheid van onze band nooit willen herkennen en daarom mocht de wereld niets weten. Oké. Sorry. Dit is...

0: Dat moesten we gewoon opnieuw testen, want wie had die pitch nu zo traag gezet? Wie? De micro van mijn gast. Is dat nu Dago Minidisc, de micro?
1: Er staat een rood klevertje.
0: Vooruit.
1: En dat rode klevertje is corresponderend met de rode klevertjes op de microfoon voor mij. Het leven is mooi. En het wordt steeds mooier.

zegt men? 1963. Alsjeblieft. 1963. Het plaatje Elten, dat na de Tweede Wereldoorlog door Nederland geannexeerd was, wordt teruggegeven aan Duitsland. 1 januari ook, ook in Nederland, wordt de wet vreemding landbouwgronden ingetrokken en ontstaat een vrije grondmarkt. Ook op 1 januari 1963. Veel dorpen in de zuidwesthoek van Friesland laken geïsoleerd door zwaar sneeuwval. 13 januari. In Togo pleegt oud-premier Nicolas Gruniczki met de hulp van militairen een staatsgreep. President Sylvanus Olympio komt hierbij om het leven. 14 januari. Eerste landing door de Mission Aviation Fellowship op de Butapashi Airstrip aan de Boven-Suriname rivier. 15 januari. De Noordzee bevriest gedurende meerdere dagen.

0: Mission Aviation Fellowship op de Peter Post Airstrip aan de Boven Suriname rivier. 15 januari. De Noordzee die bevriest gedurende meerdere dagen. 18 januari. De Elfstedentocht van deze winter is legendarisch vanwege de barre omstandigheden en wordt gewonnen door Reinier Papping. 22 januari 1963. President de Gaulle en bondskanselier Adenauer ondertekenen het Frans-Duitse vriendschapsverdrag. Voortaan zullen beide leiders elkaar elk half jaar ontmoeten. 6 dagen later, 28 januari, Frankrijk wijst de Britse aanvraag en voor het lidmaatschap van de Europese Economische Gemeenschap af. Nederland en België beleven de koudste winter van de 20e eeuw. Deze winter begint met onderbrekingen al in november 1962 en duurt tot in maart. Net als in 1922 rijden er auto's over het IJsselmeer. Januari. De Britse spion Kim Philby vlucht naar de Sovjet-Unie. 8 februari. In Irak komt bij een bloedige staatsgreep de baatpartij.
1: Grey morning light through Venetian blinds. Every conversation leaves me wondering. Read between the lines. My friends all have secrets they're desperate to hide. But in this postmodern world, we just let it ride. The tension builds with every scene, everyone's flawed, nothing's as it seems. Living in my HBO reality where all my relationships come with gravity, facing moral dilemmas constantly. Sometimes I float above the drama way down below, levitating past the problems I just don't want to know. The camera follows as I soar across the sky, just another surreal moment as I fly so high. Then I rise up and fly away.

0: quite casually. I smirk in the writer's room when no one's around. Write myself out of corners when my plot gets too profound. My dialogue's too clever by half. My critics call it genius as I play for the cheap laughs.
1: Legerofficieren loopt de Kennedy Mars. 15 februari, de 10e aanslag op generaal de Gaulle. 17 februari in Graft treden Art Schenk en Kees Verkerk voor het eerst tegen elkaar in het strijdperk. Maart de 3e. Noord-Korea richt Korean Central Television op, waarmee dat land voor het eerst een staatsomroep heeft. 5 maart, begin opstand der braven in Hollands Geweld. Boeren weigeren heffingen te betalen voor het landbouwschap. Ontruiming van 3 boerderijen leidt tot rellen. De Boerenpartij, onder aanvoering van Hendrik Koekoek, wint mede hierdoor veel stemmen. 8 maart, de Arabische Socialistische Baathpartij van Michel Aflak neemt de macht over in Syrië. 21 maart, de gevangenis van Alcatraz voor de kust van Californië wordt gesloten. 21 maart als ook, de Nederlandse bisschop Beckers veroorzaakt een zin.

Amerikaanse staat Alabama. 11 april. Paus Johannes XXX111 publiceert de encycliek Pacem in Terris. 19 april. De Belg Aurel van den Driessen verslaat Abebe Bikala en wint de marathon van Boston. Mei. 2 mei. Het Nederlands voetbalelftal verslaat in een oefenwedstrijd regerend wereldkampioen Brazilië met 1-0 door een doelpunt van Piet Petersen. 8 mei. In de halve finale van de Europa Cup verslaat Benfica Feyenoord met 3-1. Duizenden supporters reizen per schip naar Lissabon om de wedstrijd te zien. 12. De toekomst.

aftreding van de eerste vrouw in het Belgische leger. 15 mei. De Mercury MA-9 wordt gelanceerd met aan boord Gordon Cooper. 25 mei. Oprichting van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. 31 mei. In Haarlem wordt de taverne De Waag geopend. Kobi Schreier en Ronnie Potsdammer zullen er een internationaal centrum voor volkslied kunst maken. 3 juni. Paus Johannes XX111 sterft in Vaticaanstad. 4 juni. De Britse minister van Defensie John Profumo treedt af wegens zijn relatie met callgirl Christine Keeler.

Kalker, Justine Keeler, die tevens een verhouding had met Sovjet-diplomaat Ivanov. 11 juni, de boeddhistische monnik Thich Quang Duc laat zichzelf verbranden als ultiem protest tegen de vervolging van boeddhisten in Zuid-Vietnam. 5 monniken in het buitenland zullen dit voorbeeld volgen. 11 juni, inschrijving van de eerste 2 zwarte studenten aan de University of Alabama, wordt urenlang tegengehouden door de gouverneur van Alabama, George Wallace, met de actie Stand in the Schoolhouse Door. Maar president John F. Kennedy heeft de nationale garde van de staat onder federaal gezag geplaatst en laat deze de toegang forceren. 12 juni in Mississippi wordt de burgerrechtenstrijder Medgar Evers bij zijn woning doodgeschoten. 11 juni 1963, lancering van de Vostok 5 met aan boord Valery Bykovsky. 16 juni, lancering opnieuw, maar dan van de Vostok 6. Met aan boord Valentina Tereshkova voor een gezamenlijke vlucht met Vostok 5. Tereshkova wordt daarmee de eerste vrouw in de ruimte. 21 juni, als opvolger van Paus Johannes XX111 wordt Giovanni Battista Montini uitgeroepen tot paus in Vaticaanstad. Hij neemt de naam Paus Paulus V1 aan. 24 juni, de stichter van de staat Israël, David Ben-Gurion, treedt af als premier en trekt zich terug in een kibbutz. Hij wordt opgevolgd door Levi Eskol. 26 juni, president Kennedy bezoekt Berlijn en brengt zijn verbondenheid met de gedeelde stadtotuiting Ik bin ein Berliner.

scènes bij Detmold Duitsland komen 38 Belgische parachutisten om bij een vliegramp. 30 juni, tot gelegenheid van 100 jaar. Kitty Kotti wordt in Paramaribo het standbeeld Kwaku onthuld. Het beeld stelt een weggelopen en weer gevangen genomen slaaf voor, die het symbool zal worden voor de drang naar vrijheid. Juli. 17 juli 1963 in IJmuiden wordt voetbalclub SC Telstar opgericht na een fusie tussen VSV en Stormvogels. 26 juli. Skopje wordt getroffen door een aardbeving. Meer dan 1000 mensen overleven het niet en er zijn rond de 4000 gewonden. 26 juli, de eerste geostationaire satelliet, Syncom 2, treedt in werking. Augustus 1 augustus.

5 augustus. Het verdrag dat atoomtesten verbiedt, wordt gesloten. De Partial Test Ban Treaty. Gemeente Zelfkant, dat na de Tweede Wereldoorlog door Nederland geannexeerd was, wordt samen met de meeste andere geannexeerde gebieden teruggegeven aan Duitsland. 8 juli augustus. In Engeland wordt een trein beroofd met een buit van 2,6 miljoen pond sterling. En dat heet dan de Great Train Robbery. 11 augustus, bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Ronse, verslaat op de finish de Belg Benoni Beheit zijn kopman Rick van Looy. 28 augustus, Martin Luther King spreekt zijn I Have a Dream toespraak uit tijdens een nationale betoging voor rassengelijkheid te Washington, bijgewoond door ongeveer 200.000 zwarten en blanken. 30 augustus, Philips introduceert de Compact cassette, het cassettebandje met bijhorende speler. 1 september, september 1963, in België worden de taalwetten die al sinds 1873 gestemd werden van kracht. De taalgrens verdeelt het land in een Nederlands, Frans, Nederlands-Frans en Duits taalgebied. Voor de wijzigingen van de provinciegrenzen in verband met de taalgrens kan u meer te weten komen als u instemt.

12 augustus Porsche toont het model 911 aan het publiek op de autosalon van Frankfurt. 15 augustus in Birmingham, Alabama, komen bij een bomaanslag op een kerk 4 zwarte meisjes om het leven en worden 20 anderen gewond. De daders komen uit de gelederen van de Ku Klux Klan.

proclamatie van de Federatie Maleisië. Deze bestaat uit Malakka, Singapore, Sarawak en noordelijk Borneo. 18 september in de Poolse stad Gorzów noteert het stadion Slowacki een record aantal bezoekers, 120.000, tijdens de Europa Cup wedstrijd tussen Górnik Zbrzeze en IFK Austria Wien. 5 oktober, op de dag van de strijdkrachten, kondigt de Indonesische minister van Oorlog Nasution de confrontatiepolitiek tegen Maleisië aan. 29 oktober, in Nederland is flink geoefend met de vrije loonpolitiek. Werkgevers en werknemers berekenen de stichting van de arbeid een loonakkoord. Dit historisch compromis zal leiden tot de loongolf. 31 oktober, de Italiaanse automerk Lamborghini gaat van start met een prototype. 1 november, bij een militaire staatsgreep wordt de 5 Vietnamese president Ngo Dinh Diem vermoord.

Not that much.

We'll be right back.

eerste talkshow presentator op de Nederlandse televisie in zijn programma Voor de Vuist Weg. 8 november 1963. In een ingezonden brief in het Nieuwsblad van het Noorden waarschuwt de Groninger ingenieur Willem Eiborg voor bodemdaling ten gevolge van de gaswinning. 2063. De herziene Rijnvaartakte treedt in werking. 22 november. De Amerikaanse president John F. Kennedy wordt vermoord. Hij wordt tijdens een rijtour in Dallas doodgeschoten. 23 november, de eerste aflevering van de Britse science fiction serie Doctor Who verschijnt op BBC 1. De aflevering zal een week later herhaald worden, omdat de meeste kijkers vooralsnog afhaken in verband met de moord op president Kennedy een dag eerder. 24 november, Lee Harvey Oswald, de vermoedelijke moordenaar van John F. Kennedy, wordt vermoord door Jack Ruby. Hij wordt dood.

2 december 1963. Het Indonesische leger arresteert op Seram meneer Chris Sumokil, president van de opstandige Republiek der Zuid-Molukken. Hiermee eindigt na 13 jaar de guerrillaoorlog. 12 december, de onafhankelijkheid van Kenia wordt uitgeroepen. 19 december, première van de Nederlandse documentaire film Almon van Bert Haanstra met medewerking van Simon Carmichelt. 31 december, België draagt de vliegbasis Chievres over aan de United States Air Forces in Europe. Dan, wat waren de hits van die periode in 1963? De volgende platen: Alain Barrière, Elle était si jolie, Angelo Biondi met Buona Notte Bambino, Anneke Grillig, Simeroni des Leben kan schön sein, Paradiso en Surabaya. En dan Bobby Riddell, Loop de Loop, Die Regento Stars, O Donna Clara, Biddy Holly, The Brown Eyed Handsome Man, De Carmela Corin, Surabaya, Chris Montes, Let's Dance, Chubby Shaker, Limborak, Cleve Richard, Bachelor Boy, Lucky Lips, Summer Holiday en Next Time. Dan Connie Francis, Barcarolle in de Nacht en Paradiso, Dionne Warwick, Anyone Who Had a Heart, Sir Elvis Presley, You, the Devil in Disguise in Return to Sender, Eddie Gnamorni, Blame the Bossa Nova, Fitch Domino, There Goes My Heart Again, Freddie Quinn, Gesungen, Kom Bald Wieder, Geert Timmerman, Bloemen van Tahiti en Ik Heb Eerbied Voor Jouw Grijze Haren. Helen Sepp.

Queen for Tonight. Die Imke Marina. Las, Mijn Heers, Nicht Vlijnen en Surabaya. Shaky Van Dam. Hand in Hand, kameraden. Johnny Halliday. Tis Tendris en Ace. Johnny Tinder. Lou Blue. Kyo Sukamoto Shikoyaki. Julia Clark, de Monsieur. Rita Nijs, de Safinado. Rob de Nijs, de Lords, Ritme van de Regen. Rocco Renate, Buona Notte Bambino. Zuriru Show, Dominique. Dikke Skates, Rhythm of the Rain. Jumping Jules, Aris Western Woman. Shadows, The Atlantis. De Tahiti Timurai van Winnie Winnie. Trini Lopez, If I Hit a Hammer, In This Land Is Your Land. Vera Lynn, The Land of Your Hope and Your Glory. Willeke Alberti, Spiegelbeeld. Willeke en Willeke Alberti, Zij Rimastasha Sola. Wim Sonneveld, Het Touwtje. Jumping Shoes, Aris Wasserwoman.

literatuur zijn de prijzen ook van 1963. Nou, de prijzen van de Griekse schrijver Georgos Seferis ontvangt de Nobelprijs voor de literatuur. Ina Potier-Bakker ontvangt de Tollensprijs. Je hebt hier ook nog de publicaties in de Engelse taal in 1963. The Very Next Time, er zijn twee essays van James Baldwin over en tegen racisme. Het boek wordt in 1963 voor het eerst vertaald in het Nederlands door Oscar Timmers en uitgegeven door Bruna. In 2018 verschijnt een nieuwe vertaling van Niet door water, maar door vuur. En deze vertaling is van Harm Damsma. Armageddon van Leon Uris en Sean Le Carré, The Spy Who Came In From The Cold. De publicaties in de andere talen. Die Nacht van Lissabon van Erich Maria Remarque. Bericht uit Dynamaals, roman van Simon Vestijk. Lexico Familiare van Natalia Ginsburg. De eerste Nederlandse vertaling van J.H. Klinker Poters voor verschijning 88 bij Meulenhof. Lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, lokaal, loka

0: fading away. America, America is killing its youth.
1: Wie is er ook allemaal niet? Born in januari 1963. Zijn er vier op de 1 januari geboren. René Eier, een Nederlandse voetballer. Alberico Evani, Italiaanse voetballer. Kahit Ölmüş, de Nederlands-Turkse acteur. En Luc Wienans, een Belgische schrijver, overleden in 2023. Op 2 januari is Bianca Bonelli, een Nederlandse zangeres, geboren. Op 3 januari Jeroen Smit, Nederlands bedrijfskundige en journalist. Op 4 januari zijn er maar liefst 5 mensen geboren. Philip Dickmans, Belgisch bisschop van het Braziliaanse micro.

11. Januari is Ferran Lust, Nederlandse acteur, geboren. 14 januari, Steven Soderbergh, de Amerikaans filmregisseur. En 15, Ewald Engelen, een Nederlands financieel geograaf, politicus, publicist. 16 januari, Han Polman, Nederlands politicus en bestuurder. 18 januari, Ed Brown, de Amerikaanse ondernemer en autocoureur. 18, Carol McCoy, Brits zanger. 18, Vera Powell, Nederlands voetbalcoach. 19 januari, John Bercow, Brits politicus. 21 januari, Goedele Liedjes, Vlaams seksuologe en televisiepresentatrice. 24 januari, Patricia Gumare, Vlaams actrice. 24 januari, Arnold van der Leijden, Nederlands bokser. Nog in 1963, 25 januari, Suzanne Kleeman,

0: Ik kan u bij de Turkse voetballer en voettrainer. Op 2 februari Eva Cassidy, de Amerikaanse jazzzanger is. Op 3 februari is Jordan Anderson, een Noorse voetballer en voetbalcoach. Op 3 februari Chapelle Leuven, de Zweedse journaliste en politica. Op 3 februari ook Arthur van Dijk, Nederlands politicus en bestuurder. Op 4 februari Andres Espinosa. Is een Mexicaanse atleet. Ook op 4 Kevin Westerman, Amerikaans gitarist. En op 5 Connie Meijer, een Nederlandse wielrenner. En 6 Josep Maria Bertemu, een Spaans voetbalbestuurder. En op 6 Ralf Brudel, Duitse roeier. Betty van Steenbroek, Belgische atleet. In een Lolo Ferrari, de Franse danseres. In een pornoactrice. Jutini Philip Glensje, de Britse acteur. In Jutini heb je ook Hans Heusing, een Nederlandse voetballer. Je 11, Max Aardema, een Nederlandse politicus op PVV. In zo'n 11 februari is José Baquero.
1: Een uur later is er veel gebeurd.

En uiteraard nog de wegjaagplaats. Daar wordt volop voor geadverteerd. Het is de laatste nieuwe van Boards of Canada. Inferno. En ja, het is gewoon scheid.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar Radio Placenta. Het is lang geleden dat ik nog in de studio heb gezeten. En we gaan vanavond praten over de ruimte. Ofwel eigenlijk mijn thesis, mijn onderzoek. Waar ik 2 jaar lang aan bezig ben geweest. En dat is ook heel veel tijd in beslag heeft genomen. Nu, de ruimte, wat bedoel ik daar juist mee? Velen denken misschien meteen aan de ruimte als de extraterrestrial space. En daar gaat het grotendeels over. Maar het gaat eigenlijk ook breder over ruimte in het algemeen. En ook de connectie met de aarde die daar is. En nu, als we denken aan ruimtevaart en zo verder, en aan de ruimte als, als buitenaards fenomeen, dan is dat eigenlijk denk ik een domein dat voor veel mensen admiratie en excitement opwekt. Het is gevuld met van alle mysteries en supermooie hemellichamen. En dat is ook niks nieuws, hè. Sinds al in eeuwenoude culturen zijn we steeds heel gefascineerd geweest over de sterrenhemel en alles daarin. Het was eigenlijk pas in de jaren 50... dat mensen officieel de ruimte in zijn geweest en dat ook hebben gemarkeerd als de provincie van de mensheid. Of, als mijn taalgebruik soms een beetje stroef klinkt, is dat omdat mijn thesis in het Engels is geschreven en omdat eigenlijk ook het meeste discours over de ruimte in het Engels eigenlijk gevoerd wordt. Dus space as the province of mankind klinkt misschien bekender in de oren. En dat was eigenlijk natuurlijk tot stand gekomen door de geopolitieke strijd tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En dat heeft door die rivaliteit tussen die twee is er heel veel technologische ontwikkelingen gebeurd die dan uiteindelijk ook hebben geleid tot dus de mensen die in de ruimte zijn geweest. Nu, waar mijn thesis een beetje over gaat, of waar ik ook vandaag over wil spreken, is dat dus dat hele narratief rond de ruimte en ook de praktijk die daaraan verbonden zijn, zeker vandaag de dag met tech-biljonairs zoals Jeff Bezos en Elon Musk, die eigenlijk een geprivatiseerde toekomst van de ruimte voorop zetten, dat eigenlijk gegrond is in kolonialisme, in imperialisme, en dat dus ook vandaag de dag eigenlijk koloniale praktijken op aarde in stand houdt. En misschien eerst en vooral dat ik even wil nog een beetje kaderen van waaruit mijn interesse hierin is gekomen. Dat was eigenlijk dat ik in Amsterdam was met een vriend van mij, Benjamin. We waren naar het Stedelijk Museum geweest. En daar was een documentaire van Jonas Staal over Ascension Island, of Empire's Island, zoals hij het noemt. En dat is eigenlijk een eilandje in de Atlantische Oceaan, waar Jeff Bezos en Elon Musk een technocratie aan het uitbouwen zijn, of al uitgebouwd hebben. En waar ook bepaalde onderzoeken rond Mars worden uitgevoerd. En dat was een heel interessante documentaire, omdat dat eigenlijk de soort imperiale en koloniale geschiedenis van de eiland in kaart heeft gebracht. Dus eigenlijk vanaf de 14e eeuw of zo, dat eiland dus eigenlijk een soort van de
ja, van het Britse imperium een soort, ja, een post was waar dan van alles op werd getest, ook geterraformd en zo. En dat was eigenlijk, toen ik die documentaire zag, besefte ik pas de link tussen ruimtekolonisatie of ja, ruimteverkenning en kolonialiteit of kolonialisme en imperialisme. En ben ik daar pas eigenlijk dieper onderzoek over gaan doen, omdat ik ben als kind opgegroeid met een hele grote fascinatie voor de ruimte en alles wat daarmee te maken had. Ik had ook een papa die daar super gepassioneerd over was. Ik was vastberaden om sneller te kunnen gaan naar de snelheid van het licht. Ik wilde alles weten over event horizons, over kwantumfysica en zo verder. En dus ja, dat was eigenlijk toen voor de eerste keer dat ik daar echt bij stilstond en daar dus ook meer over ben gaan lezen. En het werd mij eigenlijk heel snel duidelijk dat binnen de literatuur, zo binnen de ethische literatuur over ruimteverkenning en over ruimtekolonisatie en zo verder, dat er wel veel diverse aspecten werden behandeld. Zoals, ja, even, wie mag er eigenlijk mee naar de ruimte? Gaat dat nog steeds een geprivilegeerde groep zijn? Of wat doen we bijvoorbeeld met de resources die we extracten van de maan of van asteroïden? Gaat dat wel gelijk verdeeld worden op de aarde? Hoe zit het met labor rights op Mars? Hoe zit het met feministische reproductierechten op Mars, et cetera? Heel veel verschillende van die soort gedachte-experimenten. Ook hoe moeten we omgaan met vervuiling van planetaire ruimtedebris. Maar wat mij opviel, was dat er eigenlijk heel weinig gezegd werd over hoe dat ruimte op zich eigenlijk geconceptualiseerd werd en hoe dat die conceptualisering van de ruimte als een soort verwege grens die veroverd moet worden door de mensheid en waar wij eigenlijk grondstoffen van moeten gaan ontginnen en waar de mens een soort zich moet vestigen en een nieuwe generatie moet uitbouwen en zo. En, hoe heel die conceptualisering van de ruimte eigenlijk super hard gegrond is in kolonialisme en vooral in territorialiteit. Dat aspect was voor mij heel onderbelicht. En dus daar heb ik dan ook mijn thesis over gedaan, over eigenlijk die connectie tussen aardse territories, buitenaardse buitenaardse territories en hoe dat daar die imperiale en koloniale logica eigenlijk verder gezet wordt en hoe die ook met elkaar gelinkt blijven. Nu, mijn thesis is ook extreem lang, dus ik ga ook niet proberen om heel mijn thesis hier uit te leggen en zeker alle filosofische concepten en zijpaden en alles daarin. Maar het is wel, denk ik, interessant om dit ook een beetje in gewone mensentaal aan het licht te brengen, omdat dat iets is dat heel weinig mensen bij stilstaan. En ik merk zeker ook in mijn vriendenkring of de mensen die ik ken die bezig zijn met of die heel activistisch bezig zijn, ecologisch, sociaal, et cetera, dat die eigenlijk vaak niet willen bezig zijn met de ruimte, juist omdat dat zo hard geassocieerd wordt nu met Elon Musk, met Jeff Bezos, met eigenlijk allerlei zaken die niet interessant zijn, zeg maar, of allee, die gewoon heel problematisch zijn. Waardoor dat, heel veel mensen die kennen reflex hebben van we moeten gewoon focussen hier op aarde. Al die ruimte bullshit, laat dat maar achterwege. Maar dat is eigenlijk dus voor mij super interessant dat ik dat heb. Ik ben niet de enige die dat heeft aangetoond. Maar dat ik wel inderdaad zo'n soort link heb van je kunt die twee ook niet los van elkaar zien. Dus wat er zich in de ruimte afspeelt, is
ja, gebaseerd op wat er hier op de aarde afspeelt en vice versa. En dus het is wel heel belangrijk om hier wel degelijk over na te denken en mee bezig te zijn. Goed, ik ben even aan het denken. En aangezien ik even ga denken, ga ik ook een liedje afspelen. Het is Laila Space Love.

Goed, ik heb beslist dat ik nog even duidelijker wil maken wat juist de soort de objectieven zijn voor Jeff Bezos en Elon Musk, aangezien misschien niet iedereen daar even familiair mee is. Maar dus ja. Elon Musk en Jeff Bezos hebben allebei een private space company. Elon Musk heeft SpaceX en Jeff Bezos heeft Blue Origin. Ze zijn allebei opgericht in de vroege 2000 jaren en bestaan is ongeveer 20 jaar. En sinds de oprichting van hun bedrijven of zo, zal ik maar zeggen, is ruimteverkenning steeds meer geprivatiseerd. En dus dat is belangrijk om te weten, omdat dat daarvoor dus heel hard staatsgedreven was. Maar dus nu eigenlijk steeds meer geprivatiseerd. En dat is belangrijk om te weten, omdat heel veel van de wetgeving rond ruimteverkenning en alles dat daarmee verbonden is, gebaseerd is op staten. En dus dat heel veel van die private actors dus daar zo onderuit komen eigenlijk. En dus van alles kunnen gaan doen zonder dat ze daar eigenlijk legaal voor afgestraft kunnen worden. En nu, wat is het doel van Elon Musk? Elon Musk wil eigenlijk settler kolonies op Mars eigenlijk uitbouwen. Die wil eigenlijk, in zijn woorden, de mensheid een interplanetary species maken eigenlijk. Die wil het licht van bewustzijn naar de sterren brengen. Dat is toch wat hij zegt. En hij wil graag ook een technocratische samenleving uitbouwen. En ja, ik heb nu geen definitie van technocratie, maar losjes gezegd houdt dat in dat eigenlijk technologie een soort van de ster is van de maatschappij en dat er experts zijn die dus aan de leiding zijn, dus zo experts zoals ingenieurs dan die eigenlijk aan de macht zijn, omdat zij het beste weten hoe die technologie werkt. Dat is ongeveer het idee. En Jeff Bezos, die wil eerder een soort ongelimiteerd kapitalistisch groeisysteem, een soort interlinked star. Ik weet niet. Allemaal floating soort kolonies rond de aarde, terwijl dat de aarde dan nog steeds soort van het centrum blijft van de mensheid of zo. Dus het is eigenlijk een manier om de soort eindige grondstoffen die we hier hebben op aarde te overstijgen door de grondstofontginning eigenlijk te verplaatsen naar de ruimte en daar soort kolonies met werkers te zetten die dan de grondstoffen aanleveren aan de aarde en zo verder. Dus dat is eigenlijk eerder Jeff Bezos zijn doel. Dus hij ziet dat als een soort groene oplossing voor de klimaatcrisis. Dat was dus even in een notendop de doelen, de ideologieën van die twee biljonairs. Wat ook nog belangrijk is, denk ik, om uit te lichten, is ik heb al in het begin gezegd van dat ik die link tussen kolonialisme en imperialisme en dan elke ruimteverkenning wil maken. En voor sommige mensen klinkt dat misschien intuïtief, voor sommigen klinkt dat misschien vergezocht. Ik zou graag eigenlijk twee quotes van Donald Trump, voorlezen. Die eigenlijk expliciet gaan over ruimteverkenning, omdat dat heel erg duidelijk maakt welke soort taal er gebruikt wordt. Dit is uit 2020.
In reaffirming our heritage as a free nation, we must always remember that America has always been a frontier nation. Now we must embrace the next frontier, America's manifest destiny in the stars. En dan in 2025 heeft hij gezegd: Our ancestors crossed the vast ocean, strode into the unknown wilderness and carved their fortunes from the rock and soil of a perilous and very dangerous frontier. They chased our destiny across a boundless continent. It is our turn to make America's destiny into our own hands and begin the most thrilling days in the history of our country. With God's help, over the next 4 years, we are going to lead this nation even higher, and we are going to forge the freest, most advanced, most dynamic, and most dominant civilization ever to exist on the face of this earth. We are going to conquer the vast frontiers of science, and we are going to lead humanity into space and plant the American flag on the planet Mars and ever far beyond. Nu dus Trumps invocatie van termen zoals final frontier, taming the wilderness, manifest destiny, etc. Toont hoe expliciet eigenlijk die link tussen kolonialisme en ruimteverkenning wordt gemaakt. En nu, je kunt argumenteren, hè, Trump is niet representatief voor de hele wereld of zo, of voor ruimteverkenning in het algemeen. Maar dat blijft niet alleen bij Trump. NASA bijvoorbeeld gebruikt ook vaak termen die gelinkt zijn aan kolonisatie. Bijvoorbeeld in de namen dat het kiest voor space shuttles. Zo namen zoals Columbia, Discovery, Endeavour, Enterprise. Dat zijn nog steeds termen die heel hard gelinkt zijn aan die soort manifest destiny. En een soort mythes van het heldenverhaal van de brave American settlers of zo. En dus in die zin is dat eigenlijk al gewoon op basis van taal duidelijk dat de imperialistische legacy of zo eigenlijk niet wordt ontkend, maar wordt bevestigd. En dat is ook natuurlijk heel duidelijk in het feit dat ruimtekolonisatie op zelf is dus ook al gewoon, dat wordt ook al gewoon kolonisatie genoemd. En het is ook duidelijk dat daar, zeker in de visie van Elon Musk, die zo permanente settlements wilt maken op Mars, dat daar settler kolonialisme gewoon wel de inspiratie voor is. En dat wordt verder gezet. Maar nu is het argument van allemaal goed en wel, die gelijkenissen, maar het is wel een feit dat er in de ruimte geen leven is, geen mensen zijn. Dus is dat ook een argument dat er gemaakt wordt. In de literatuur van ruimtekolonisatie is niet koloniaal, want er is gewoon geen leven om te koloniseren. Dat is eigenlijk een claim die ik ook in mijn thesis natuurlijk ga aanpakken, ga behandelen. Nu ga ik die even nog bevriezen, ik kom daar sowieso nog op terug. En ten tweede, een argument dat ook wordt gemaakt, is dat ruimtekolonisatie vooral in een soort neoliberale context of libertaire ideologie wordt geplaatst. Omdat het dus nu zo hard gedomineerd wordt door eigenlijk privébedrijven zoals SpaceX en Blue Origin. Dat zijn dus die twee argumenten. En het is denk ik belangrijk om die in acht te nemen. Om te begrijpen dat inderdaad het niet gewoon een soort zwart op wit duidelijke replicatie is. Maar ik ga nu toch ook al een beetje aantonen of uitleggen waarom ruimtemissies, waaronder ruimteverkenning, maar ook ruimtekolonisatie,
Waarom had die eigenlijk toch verstaan moeten worden binnen de context van kolonialisme? En belangrijk hierin is eigenlijk, zoals ik al zei, de territorialiteit en hoe dat eigenlijk land of ruimte wordt geconceptualiseerd.

Europese kolonisatie in de, vanaf de 15e eeuw eigenlijk, dat daar twee hoofdvormen van kolonialisme waren. Enerzijds settler colonialism en anderzijds extractive colonialism. Nu, ik ga dat ook zo kort mogelijk houden, maar dus settler colonialism refereert vooral naar, of refereert naar het vorm van kolonialisme waarbij dat de kolonisatoren eigenlijk blijven en eigenlijk het land van dat al bewoond was door bevolkingsgroepen eigenlijk gaan bezetten en die inheemse bevolkingsgroepen gaan uitroeien, gaan eigenlijk onderwerpen, ook die hun taal en zo verder elimineren. Dus eigenlijk daar is een heel groot aspect daarvan is de cultuur elimineren, de mensen elimineren, om eigenlijk toegang te krijgen tot het land en dat dus zelf te kunnen gebruiken voor rijkdom. En dan hebben we ook nog dus extractive colonialism. Dat is dan eerder waarbij dat, kolonies eigenlijk gebruikt worden voor grondstoffen. Dus je kunt denken aan bijvoorbeeld België en Congo. Dat is een voorbeeld daarvan. Dus dat eigenlijk het land zelf wordt niet bewoond door de kolonisatoren permanent, maar wordt eigenlijk gebruikt voor grondstoffen te ontginnen. En dat heeft natuurlijk ook een heel groot, dat transformeert ook natuurlijk het land zelf en de relaties die de inheemse bevolking heeft tot het land. En dat is dus het belangrijkste hier is dat eigenlijk door kolonisatie kolonisatoren eigenlijk de betekenis van land en de relaties die mensen hadden tot land hebben getransformeerd naar een relatie van bezit, van eigendom en eigenlijk van een soort hiërarchische verhouding waarbij dus de mens los staat van de natuur en daar controle over krijgt. En dat is belangrijk om te beseffen, omdat voor de inheemse bevolkingsgroepen die op dat land leefden, dat die eigenlijk een totaal andere relatie hadden tot het land, dat veel meer wederkerig was. En dat ook dus meer gebaseerd was op een relatie hebben tot het land zelf. Nu, hoe is dat relevant in de context van de ruimte? Nu sowieso eigenlijk de manier waarop dat er naar de ruimte wordt gekeken, of toch naar planetary bodies in de ruimte, is heel gelijkend op hoe dat, de Europese kolonisatoren keken naar land tijdens kolonisatie. Dat we daar inderdaad vooral naar kijken naar, als een manier van rijkdom en macht te verwerven. En niet echt om een relatie mee te hebben. Of als je kijkt bijvoorbeeld de maan, daar wordt dan nu over gediscussieerd van wie mag er resources extracten, hoe gaan we dat minen. Met Mars, van we kunnen die terraformen, we kunnen hier kolonies bouwen, we kunnen daar dan zoveel geld van uitmaken of zo verder. En dat is dus al één ding. Het is ook belangrijk om dat te begrijpen, omdat dus die transformatie van land die die Europese kolonisatoren hebben gemaakt, heeft er ook voor gezorgd dat land gezien werd als een soort dood, levensloos object. En dat eigenlijk ook niet zo vanzelfsprekend is, omdat dat dus voor de inheemse bevolkingsgroepen is land eigenlijk een levend, dynamisch, ding is zelfs een fout woord, maar dus iets levend en dynamisch waar
constant relaties mee worden

aan gegaan en dat nooit statisch is of dat nooit kan bezit worden. En in die zin, als je dus vanuit dat perspectief ook kijkt naar de maan, is de maan helemaal niet een dood object, maar eigenlijk ook iets levend, dat ook agency heeft, dus ook elke soort ziel is misschien al een beetje zweverig om te zeggen, maar dus wel leven bezit of zo, of levend is. En in die zin is het dus ook al moeilijker om dan te beweren dat er geen kolonisatie kan plaatsvinden, omdat vanuit dat perspectief de maan eigenlijk zelf ook leeft en dus ook wel gewoon gekoloniseerd kan worden. Ik besef echt zo nu dat het heel... hoe zeg ik dat? Heel ambitieus is van mij om te proberen om dit uit te leggen op de radio. maar dat is een goede oefening. Er is ook precies iemand aan de deur, dus ik ga even open doen. Zo. En nu... Ik ben aan het denken... ik wil eigenlijk meteen overgaan op de link tussen... kolonialisme op aarde en de ruimte om nog meer te verduidelijken hoezeer dat ruimte, exploratie en de ruimtekolonisatie en zo niet los kunnen gezien worden van een koloniale context. Hoe ga ik dat doen? Ik ga dat doen aan de hand van een heel concreet voorbeeld, een case study van Mauna Kea. Omdat dat eigenlijk toont hoe dat de ruimteindustrie rechtstreeks afhankelijk is nog steeds van inheems land voor ruimteonderzoek te kunnen doen. Ik ga heel kort even de situatie van Mauna Kea uitleggen. En dan gaat dat ook duidelijker worden hoe dat juist verweven is met elkaar. Mauna Kea is eigenlijk een berg in Hawaï. Dat is ook eigenlijk de grootste berg op de wereld als je dat meet van eigenlijk onder de zee tot de piek. En dat is ook een vulkaan. En voor de inheemse bevolking van Hawaï, de Kanaka Maoli, is dat ook niet alleen gewoon een berg, maar dus ook hun ancestor, hun relative, en dus ook een deel van de gemeenschap eigenlijk. En daar is heel veel controverse rond geweest voor toch wel bijna een soort twintigtal jaar of zo. Of eigenlijk al langer. Maar het is ongeveer 10 jaar lang echt heel veel in de media geweest. Omdat er dus plannen waren, of eigenlijk beter gezegd nog steeds zijn, om een telescoop te bouwen op Mauna Kea. En niet zomaar een telescoop, maar eigenlijk de 30-meter telescoop, wat een extreem grote telescoop is. Dat heeft voor heel veel weerstand gezorgd bij de inheemse bevolking. En dat toont ook eigenlijk een spanning tussen de westerse kijk op leven, op land en de inheemse kijk op land. En ook de relatie dus tot de ruimte die daar is. En voordat we verder gaan, ga ik even een... Nee, ik ga nog eerst... Sorry. Ik ga nog eerst een beetje meer context geven. In 2013 kreeg de Universiteit van Hawaï eigenlijk dus een toestemming om de telescoop te beginnen bouwen. En...
ja, waarom is die, wordt die plek eigenlijk zo begeerd door wetenschappers of door de ruimteindustrie? Is omdat Mauna Kea eigenlijk een heel ideale omstandigheden heeft om die telescoop te plaatsen. Dus er is heel weinig lichtvervuiling, maar ook vervuiling van auto's en zo verder. Dus er is eigenlijk supergoeie zicht. En ja, in 2013 kregen ze dus een toestemming om die te beginnen bouwen. Maar daar heeft dus veel weerstand opgewekt bij de inheemse bevolking, omdat ze dus de berg zelf niet zomaar zien als een berg, maar dat dat dus ja, deel is van de gemeenschap. En dat er eigenlijk al jarenlang andere telescopen gebouwd zijn geweest op Mauna Kea, zonder eigenlijk toestemming aan de inheemse bevolking te vragen. En dat heeft gezorgd voor heel veel vervuiling. Er waren ook steeds beloftes dat dat zou bijdragen aan de economie. Dat was eigenlijk nooit het geval. Dat zou bijdragen aan ja, progress, aan vooruitgang. En dat dat dus het land eigenlijk productiever zou maken en zou bijdragen eigenlijk aan de grootste missie van de mensheid om leven te vinden in het universum. Want, dat heb ik misschien nog niet gezegd, maar dus die extreem grote telescopen, die ja, kunnen bepaalde dingen laten zien die wij nog nooit hebben kunnen zien in het universum, om dus elk soort van de oorsprong van leven op aarde ook beter te begrijpen. En die telescopen worden door astrobiologen heel belangrijk geacht voor hun onderzoek. En dat wordt dus heel hard ook geprezen of zo. Ik denk, zeker binnen astrobiologie is de zoektocht voor ja, leven en de oorsprong van leven is een van de belangrijkste dingen. Zoals ik al zei, is er dus heel veel protest gekomen van de inheemse bevolking. En hebben zij eigenlijk in 2014 de toegang tot Mauna Kea eigenlijk geblokkeerd. Hebben ze daar kampen opgezet, hebben ze daar liederen gezongen, elk in verzet voor Mauna Kea eigenlijk te beschermen. En dus voor we verder gaan, ga ik even een lied laten horen dat ze hebben gezongen daar.

Dus iets dat ook eigenlijk heel belangrijk is om te weten. Want ik zeg van ja, de ruimteindustrie is nog steeds afhankelijk van inheems land en zet dus eigenlijk kolonialisme verder. Is ook om te begrijpen dat bijvoorbeeld in Hawaii, dat eigenlijk ja, daar settler kolonialisme door de Verenigde Staten nog steeds gaande is, nog steeds in leven is en dat eigenlijk een illegale occupatie is, een soort militaire occupatie van de USA. En dus dat elke soort ja, bezetting van land, dat begrepen moet worden binnen een settler-kolonialist-context. Amai, dat is even een tongue twister. Dus wat er ook interessant is, is het discours dat daar rond is geweest. Vanuit verschillende berichtgevingen werd er een soort narratief verteld dat die ja, inheemse bevolkingen, dus die Kanaka Maoli, dat die eigenlijk anti-science zijn, dat die ja, eigenlijk leven in het verleden, dat dat primitief is en zo verder. En dat, ja, dat de ruimtewetenschap gewoon neutraal en objectief is en gewoon bijdraagt aan een soort ja, objectieve vooruitgang van de mensheid. En dat het dus eigenlijk irrationeel is om daar tegen te zijn. En dit narratief is eigenlijk heel problematisch. Ja, één ruimtewetenschap, net zoals eigenlijk elke andere wetenschap, is niet zomaar objectief, is altijd geladen door waarden, door, ja, door verschillende omstandigheden. Nu, dat is ook nog een heel ander aspect waar we niet in kunnen duiken vandaag. De soort values binnen wetenschap en hoe dat bepaald wordt, ook door koloniale aannames vaak. Daar kan ik helaas niet over uitweiden. Maar dus ja, het feit dat de soort ja, die objectiviteit van ruimtewetenschap wordt gepropageerd. Is wel problematisch, omdat het dus eigenlijk gewoon sowieso niet echt objectief is. En ja, ook omdat het eigenlijk de kennis van de Kanaka Maoli zelf probeert uit te wissen en probeert te verplaatsen met een westerse, ja, westerse kennis of westerse inzichten. Ik word hier een beetje afgeleid door de geluid, al die gepraat achter mij. Bon. Maar ja, de directeur, sorry. Ik kan niet goed focussen als er mensen aan het praten zijn. Wat er in ieder geval ook gezegd wordt door de Kanaka Maoli, is dat zij niet tegen de wetenschap zijn, maar dat zij zijn tegen het soort ja, destructie die genormaliseerd wordt onder het mom van objectiviteit. En het feit dat hun eigen kennis eigenlijk niet serieus genomen wordt en wordt weggezet als backwards, als irrationeel en zo verder. En dus ja, er wordt ook vaak een soort narratief gepropageerd van ja, de inheemse bevolking kan toch gewoon samenwerken op de berg om samen dan onderzoek te doen met die telescoop en zo verder. Maar dat gaat eigenlijk voorbij aan het punt of zo van dat ja, of ik kan het eigenlijk, ik heb een quote die dat eigenlijk gewoon beter verwoordt. Ze zeggen eigenlijk van the problem is not one of access to the field of astronomy, but how Western law, science and the state together control the ways humanity is imagined in the first place.
Dus het is niet zozeer van, hey, we moeten meer kansen geven om geïntegreerd te geraken in die westerse wetenschap en mee te doen of samen allemaal gezellig samen te werken aan die telescoop. Maar zo van, welke ideeën zitten er eigenlijk achter het soort doel om leven te vinden in het universum, terwijl het eigenlijk het leven van de inheemse bevolking, maar ook van de dieren die op die berg leven en zo verder, in gevaar brengt eigenlijk met het bouwen van die telescoop. En dan ben ik mijn draad kwijt. dus dat zeggen ze ook van, het is eigenlijk zelfs gevaarlijk om mee te gaan in zo'n narratief van, we kunnen allemaal samenwerken. Omdat die onderliggende aannames die er zijn, eigenlijk heel op een heel subtiele wijze worden verder gezet. En dat het dus eigenlijk zelfs gevaarlijk kan zijn, volgens de Kanaka Maoli, om daarin mee te gaan. Omdat je dan eigenlijk wordt opgevoed of opgeleid in een soort denkkader dat eigenlijk je eigen bestaan en je manier van leven in gevaar brengt of zo. Nu, super gek genoeg, is de tijd al bijna om en ik ben echt nog nergens waar dat ik zou willen zijn. Maar ik denk dat ik toch al een beetje heb kunnen duidelijk maken dat, dat ruimtekolonisatie niet zomaar losstaat van kolonisatie op aarde. En dat dat dus zowel eigenlijk in de manier waarop dat land wordt geconceptualiseerd als een levensloos object dat we kunnen gebruiken voor eigenlijk economische doeleinden om te bezitten als vorm van macht, ook op politiek vlak. Dat er eigenlijk ook zo verder wordt gezet in de ruimte, in de verhouding tot de ruimte. En ook dat dus het niet alleen een soort conceptuele parallel is, maar dat er ook effectief materiële praktijken zijn op aarde die nodig zijn om ruimteonderzoek mogelijk te maken. En dat die praktijken zelf eigenlijk kolonialisme op aarde verder zetten. Iets dat ik ook nog niet heb gezegd, wat ook wel belangrijk is. Hè, want bijvoorbeeld met de case van Mauna Kea is het duidelijk dat soort settler kolonialisme verder zet. Maar die telescopen zelf eigenlijk, die gebouwd worden, die hebben natuurlijk ook mineralen nodig om gebouwd te worden. Die grondstoffen die daarvoor nodig zijn om die telescopen te bouwen, die worden gemined ook in een inheems land. Dus bijvoorbeeld mineralen zoals bauxiet, lithium en zo verder, nikkel, kobalt, die zijn extreem disproportioneel aanwezig in dus inheems land. En dat wordt dus ook daar geëxtraheerd. En dus op die manier wordt er ook extractive colonialism verder gezet op aarde voor de constructie van telescopen, maar ook andere space technologies, satellieten, sensoren en zo verder. Dus nu, dit is echt letterlijk, denk ik, 10% of zo van mijn thesis. maar ik hoop dat er misschien toch al gewoon mensen zijn die een beetje nu meer interesse hebben gekregen in dit onderwerp en inzien dat dat echt heel onze wereld eigenlijk, dat er overal in elke hoek
kolonialisme te vinden is en dat dat heel hard wordt voortgezet. En ook dat, ja, dat de connectie tussen de ruimte en de aarde, dat dat heel belangrijk is om door te hebben. En dat er ook wel echt... daar ga ik dan ook in mijn thesis veel verder op in, welke alternatieven er zijn. Ik ontwikkel ook een decoloniaal en land-based alternatief voor ruimte, ethiek en ruimteonderzoek. Maar daar kan ik dus nu ook niet op ingaan. Helaas, helaas, helaas. Nu denk ik dat ik nog ga eindigen met een nummer. En dan zie ik jullie binnenkort terug. Dank je om te luisteren.

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook wat aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt heeft nog maar pas zijn deuren gesloten of verdient zich al een nieuw festival aan, dat zich dan wel helemaal concentreert op de Hafabra. We hebben het natuurlijk over het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, ook wel eens de Olympische Spelen van de blaasmuziek genoemd. We besteden daar vandaag in de komende weken aandacht aan. Een van de optredens, zij het dan niet bij de wedstrijden, wordt daar verzorgd door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen. Behoren ze nu met een kort werk van Carl Nielsen, Dance of the Cockerels for Windband.

Dance of the Cockerels for Wind Band. Een compositie van Karel Nielsen in een bewerking van José Schijns. Het werd gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen onder leiding van kapelmeester Yves Segers. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade is in aantocht. Op 9 juli aanstaande vindt de opening plaats. Er zijn zoals steeds ook Belgische deelnemers aan dit festival. Al valt het op dat we die dit keer bijna uitsluitend moeten gaan zoeken bij de brassbands en de fanfares. In tegenstelling tot eerdere edities is er slechts één Belgische deelnemer bij de harmonieën. Maar daarover later meer. We brengen nu enkele composities gespeeld door de korpsen die al eens eerder hebben deelgenomen aan dat festival en dat nu weer doen. Als eerste wordt dat Fanfare Kempenbloei uit Achel met een werk van Bert Appermond. The Adventures of Baron Munchausen. In deze verhalen beleeft een knotsgekke baron allerlei fantastische avonturen. Zo kan de baron op kanonkogels vliegen, verder rijden op een in tweeën gehakt paard, hongerige wolven binnenste buiten keren of zichzelf aan de eigen vlecht uit een moeras trekken. Of deze figuur echt heeft bestaan is koffiedik kijken. Al is het wel zo dat deze verhalen grotendeels gebaseerd zijn op internationaal circulerende volksvertellingen, ook bekend als leugenverhalen. En er bestaan vandaag nog zo'n verhalen die iedereen geloofwaardig doorvertelt, maar eigenlijk gefantaseerd zijn. Nu noemen ze dat urban stories.

The Adventures of Baron Munchausen, een compositie van Bert Appermond. Het werd gespeeld door de fanfare Kempenbloei uit Achel, onder leiding van Ivan Meilemans. Zij verdedigen hun kleuren in Kerkrade op 26 juli in de concertdivisie. Een andere deelnemer in Kerkrade is de fanfare De Werkmanszonen uit Riemst. U hoort ze nu met een werk van de Vlaamse componist Stijn Aartgeerts, Ignition. Ignition betekent ontsteking, en dat is in deze compositie duidelijk te merken. Het is een spannend werk dat de kracht van menselijke ontdekkingsreizen naar de ruimte symboliseert. De muziek begint met een ritmisch en opzwepend motief, dat de opwinding van een raketlancering weerspiegelt. Cornetten en trombones nemen het voortouw, terwijl de kracht van de raketmotoren tot leven komt. Na de ontsteking verandert de muziek in een snelle, opzwepende melodie, die de raket naar de ruimte brengt. Het langzame deel dat daarop volgt schetst een prachtig beeld van onze planeet bekeken vanuit de ruimte. Aansluitend kondigen de cornetten en de trombones de terugreis naar de aarde aan met een herhaling van het openingsthema. Ook die terugreis is duizelingwekkend, wat uitmondt in een triomfantelijke finale wat de thuiskomst van de ruimtevaarders voorstelt.

Ignition, geschreven door de nog jonge Vlaamse componist Stijn Aartgeerts. Het werd gespeeld door de fanfare De Werkmanszone uit Riemst, onder leiding van Yves Wuits. De Werkmanszone treden in Kerkrade aan op 18 juli. Zij doen dat in de eerste divisie. In diezelfde eerste divisie en ook op dezelfde dag tekent de muziekvereniging De Leienzone present. U hoort ze nu met een compositie van Peter Graham, Gelfors. Voor Gelfors van Peter Graham moeten we naar Ierland. Muziek wordt in Ierland, zoals bekend, hoog in het vaandel gedragen. Daarop dieper ingaan zou ons veel te ver leiden, zodat we ons best beperken tot hun grootste shows zoals Riverdance en Lord of the Dance. Tegen die achtergrond kreeg Peter Graham de opdracht om Gelfors te schrijven. Een driedelige suite van Ierse volksdansen. De nadruk werd daarbij wel gelegd op de verschillende kleuren en afwisseling binnen het moderne blaasorkest.

en met Gale Force van Peter Graham in een bewerking van Luc Vertomme en gespeeld door de muziekvereniging De Leizone uit Desselgem, besloten we voor vandaag onze eerste blik richting Kerkrade. Tijd nu voor ons intermezzo. En dat wordt verzorgd door Donovan met Colors. En daarna door de koningin van de Portugese Fado, Amália Rodrigues, Barco Negro.

Het intermezzo werd vandaag verzorgd door Donovan met Colors en daarna door Amalia Rodriguez met Barco Negro. Terug naar de Hafabra met een compositie van Thomas Dos. Thomas Dos zoekt voor zijn composities regelmatig inspiratie bij natuurverschijnselen, waarop hij dan verder bouwt. Zo kennen we hem onder andere van Alpina Saga, waar de avonturen van een bergwandelaar centraal staan. Iets gelijkaardigs vinden we ook terug in zijn compositie The Scent of the Forest. Dit verhaal gaat over wandelaars die in de herfst of winter verdwalen in de mist. Een zekere Ursula von Windeck verschijnt dan ten tonele om hen terug op de weg te helpen. Ursula blijft daarna een tijdje staan en verdwijnt uiteindelijk in tranen. Pas toen later een verdwaald meisje haar bedankte voor haar hulp, werd Ursula van haar vloek verlost en vindt ze rust.

Dat was The Sand of the Forest, een compositie van Thomas Doss. Het werd gespeeld door de harmonie Ypriana uit Ypres, onder leiding van Nico Logge. De poëzie voert ons vandaag nogmaals naar Pierrette Coffray. Verder horen we nog gedichten van Paul Sanne, Avery Bertrand Inacunda en Charlotte van den Broek. Voor de muzikale omlijsting zorgen het jeugdkoor Cœur de Jeunes Filles aux Voix Similaires de l'École de Musique d'Lyon. En dat is een koor afkomstig uit Athene. Verder ook nog het kinderkoor Cantokinis uit Ligno, Oostenrijk. Uit ons land begroeten we het jeugdkoor Shalom uit Waregem en het kinderkoor de Orgelpijpjes uit Heverlee.

Punk. Ik hoor als bij donderslag, geen hamerige klop van Thor, nee. Ik hoor een bedweterige bijl uit de 7e eeuw. Punk. Die klieft in het levende vlees van de gewijde eik. Punk. Het hout scheurt, de druïde treurt. De deur naar Taranis gaat dicht. De stam die er stond, die hemel en aarde verstrengelde, zwicht. Punk. Domus demoniorum. Pralt een baardige man met bisschopsstaf. Huis van demonen, de boom is buit van het boze. Punk. Ontworden wortels van het kwaad, missioneert de man in lang gewaad. Securis fac opus tuum. Pijl, doe je werk. Eik, je wordt kerk. Bunk, bunk, bunk, pataboom, plof.

zuurstof. Uitgeademde lucht bevat nog 18% zuurstof. Nog goed dus om in te ademen. Ik kan dus dezelfde moleculen zuurstof inademen die Paul van Ostaja ooit uitademde. Of de beroemde Friese dichter Gijsbrecht Japix in 1666. Paul van Ostaja had TBC, Japix stierf aan de pest.

Ik denk aan verwelkte dode rozen die vergaan zijn. Had je die aan haar gegeven, dan had je geen spijt. Daden kan je niet terugwinnen. Daden kan je niet terugwinnen. Liefde voelt aan als een oppervlakkig motief. Relatief en subjectief. Wie man is, denkt aan traditie. Wie vrouw denkt aan relaties. Vandaag is alles breder, omdat wat we normaal vonden anders is in de realiteit. Leef en laat leven. Niemand denkt aan de mens. De mooiste creatie complex in haar relaties en in haar zijn. In de werkelijkheid zijn we dement. We vergeten graag onze grootste pijn, martelen onze geest met vergane gebeurtenissen. Het verleden voelt aan als een gemis. Op het heden werkt het als een mooi effect, als de olie die op het water drijft. Ik denk aan verwelkte dode rozen die vergaan zijn. Had je die aan haar gegeven, dan had je geen spijt. Daden kan je niet terugwinnen. Daden kan je niet terugwinnen.

De grote en de kleine slangengodin. Hartleers en heupwiegend. De hele nacht hebben de grote en de kleine slangengodin de woestijn geharkt. En elke nacht opnieuw, eeuwenlang, kammen ze terwijl wij slapen voor ons de schimmen uit de aarde. Opgejaagd door het rakelen, schieten over de zandrug beschaduwde rimpelingen. Alsof iets in de bodem, zaaiklaar en bar, zichzelf voortdurend achterna zit. Het rilt onder de hoge zon. Het vraagt om bescherming van een kwaadwerend amulet. Beschavingen later zal men, wanneer de godinnen in ongeloof en krom gewerkt in een museum staan, hun borsten onbedekt laten. Hun taak afdoen als het bezweren van slangen en iets met vruchtbaarheid.

poëzie bracht ons vandaag eerst een gedicht van Pierrette Coffré. Zij wordt stilaan een vertrouwde figuur in dit programma en deed dat vandaag met Boenk. Paul Sanne kwam daarna aan bod met Zuurstof. Avery Bertrand Inacunda bracht een gedicht onder de veelzeggende titel Daden kan je niet terugwinnen. En Charlotte van den Broek tenslotte pakte uit met De Grote en de Kleine Slangengodin. Voor de muzikale omlijsting zorgde eerst een Grieks jeugdkoor. Zij zongen een anoniem werk dat Epne Po Pernes Ta Petja als titel draagt, als het goed is uitgesproken. Het kinderkoor Kantokinis uit Lingenau bracht een compositie van Sandra Milliken. If I Open the Door. Het jeugdkoor Shalom uit Waregem pakte uit met een gospel van Michael Noem. Didn't It Rain. En het kinderkoor De Orgelpijpjes uit Heverlee tenslotte hield het bij een Vlaamse traditional. Ik zag Cecilia komen. De instrumentale bijdrage werd uitgevoerd door de brassband Buizingen. Zij speelden een compositie van Mikhail Glinka, Ruslan en Ludmilla. We begonnen dit programma met een werk gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen. We doen nogmaals op hen beroep. Dit keer met een compositie van David Gillingham, With Heart and Voice. With Heart and Voice begint met een gevoel van terughoudendheid en bezorgdheid. Doorloopt daarna een scala aan emoties en zwelt uiteindelijk aan tot een vreugdevolle viering. Volgens David Gillingham is er geen betere manier om iets te vieren dan met ons hart en onze stem. Zoals u zult horen, opent dit werk subtiel. Zachte houtblazers en spaarzame percussie creëren een fragile atmosfeer waarin de eerste thema's opduiken. Een lyrische fluitsolo vormt een contrapunt, waarna de eufonium, de saxofoon en de horens zich daarbij voegen, voordat een krachtige fanfare het geheel overneemt. Na een dissonante, dynamische overgang volgt een plechtige verklaring van de universiteit, die overgaat in een fugeachtige, hectische passage, wat symbool staat voor zowel uitdagingen als vooruitgang.

With Heart in Voice, een compositie van David Gillingham. Het werd gespeeld door het Groot Harmonieorkest van de Gidsen, dit keer onder leiding van Steven Verhaert. We hebben nog één werk klaar liggen waarbij de horen de hoofdrol speelt. Piccola Fantasia per Corno da Caccia. De componist is Niccolo de Domenico. Over hem is eigenlijk weinig geweten. Al heeft Gaetano Donizetti, een Italiaanse componist die leefde in de eerste helft van de 19e eeuw en bekend stond als toonaangevend voor de bel canto operastijl, veel invloed op hem gehad. Die invloed was er trouwens ook op andere componisten, waaronder zelfs Giuseppe Verdi. Het enige dat wel vaststaat is dat Piccola Fantasia per Corno da Caccia tot stand kwam in het jaar 1866. Blijkbaar waren fantasieën in die periode populair in Napels. Al geraakten veel van die composities niet verder dan een auditie, waarna ze in de vergetelheid verdwenen.

En met Piccola, Fantasia per Corno da Caccia besloten we voor vandaag ons programma. We zeggen graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag in het gezelschap van Radio Centraal.

Goedemorgen. Welkom bij de Noordmacho op Radio Centraal 106.7 FM, www.radiocentraal.be, DAB Plus of via de podcast van Noordmacho. Dit is de Noordmacho met vandaag. Iets heel speciaals.

Wauw, iedereen is nu wel wakker, denken wij. Dus tijd voor een ochtendelijke cocktail van een nieuwe dichter voor ons programma. Jean-Paul de Zutter, mens van zeven zeeën, zeiler en ook veelvuldig creator van teksten. Vandaag mengen wij hem met vijf eenheden. Wake up en smell de koffie, twijfel, balletjes aan halve prijs, schaduw, takeaway. En muzikaal wordt hij omlijst door het Schelle Octet van Amsterdam en Suma.

Het was het lawaai, ergens buiten dat de ochtend raakte. Maar het was het geritsel van een broodzak dat mij wakker maakte. Het koken van het water, het kletter op een fornuis. Iemand zette koffie, ergens in een vroeger huis. De voetstappen op de keukenvloer klonken als een dans. Van de tafel naar de kast, zonder vaste cadans. Ik wist niet dat ik dat miste, dat geluid. Dat werd gemaakt, dat stille bewijs van iemand die je voor is en de ochtend al heeft aangeraakt.

Je twijfelt aan de koffie, aan het kraken van de vloer, aan de stilte die blijft hangen tussen wat je zegt en wat je ooit bezwoer. Je twijfelt aan de zon of ze het nog meent als ze je kust op je stille mond en op de glimlach die je hebt geleend. Je twijfelt aan het heden en aan het beeld dat zegt ik doe mijn best, maar al jaren onderhandelt met het verleden. Je twijfelt aan je handen, of ze de woorden wel kunnen dragen die je erin wil leggen. Of je niet te vaak zwijgt, wanneer je beter iets zou zeggen. Je twijfelt aan de weg, je twijfelt aan de flow. Zelfs als de spiegel terugkijkt en zegt, ik twijfel niet aan jou.

Er waren balletjes in tomatensaus aan halve prijs. Dat vond ik verdacht. Verse dingen worden snel een probleem. Iemand kneep in een avocado alsof die wilde weten of ze emotioneel beschikbaar was. Ik begreep dat. Ik heb ook vaak te zacht gereageerd wanneer in mij geknepen werd. Boven de kassa hing een bord, lokaal geteeld. Mooi, ik ook. Geen import, geen drama. Gewoon van hier, in de buurt. Met correcte openingsuren aan de uitgang hing de automatische deur niet direct open. Ik bleef staan en dacht, zie je wel, zelfs de deur moet nadenken voor ze mij laat gaan.

Ik bleef zitten. Wacht op bestek. Leg mijn handen naast het bord. Klaar voor een liefde die je niet kunt krijgen, tenzij je er beleefd genoeg om vraagt. De ander staat al recht, jas half aan, telefoon in de hand, nog wat lust voor onderweg. Honger als zin in iets warms, om even niet te moeten voelen hoe koud je zelf geworden bent. De tafel was gedekt met onzekerheden. Een glas voor de hoop en een stolp voor wat niet gezegd mocht worden. Take away. Geen saus aan jouw handen, geen vlekken op het witte linnen van je vrijheid. En ik bleef zitten. Met twee borden, één rekening en die belachelijke stem in mij die steeds weer vraagt, is alles naar wens.

U hoorde achtereen volgens Marissa Anderson en Corliewit, Anadol en Marie Klok, Rentrée à la maison in Listen Records met Annalisa in het mooie Duits. Een tweede cocktail van René van Dinsen, die was hier 2 weken geleden, maar we hebben nog wat archieven van zijn hand. Hij heeft 1, 2, 3, 4, 5 ingrediënten bezorgd en die heten De Tijd Kruipt, Epis, Achheden, Lach en Mededeling van Algemeen Nut. En wij gaan hem mengen met Steve Reich en Pat Metheny in hun Electric Counterpoint One Fast.

De tijd kruipt. De tijd kruipt als een kind, onbeholpen. Of als roep in de woestijn, klauwend zand zonder graven. De tijd grijpt, de tijd stort, de tijd keilt, de tijd trekt. De tijd stuit en herbegint.

Achheden. Ach wee, ach heden, we zijn weer verleden. Vergeten, vergoten, onverdroten, verlaat en verloor het terugspoor. Ach wee, ach heden, vanzelf zijn alle zeden verankerd en omstanderd, verkankerd. Schouder ophalend, moed verlatend, marsen we door. Ach wee, ach heden, vast komt een verlosser met loper aanlopen. Hij dicht alles open, ontslopen, verzorgt aan onze zorgen. Wij denken dat we wachten, maar leven voort naar morgen.

Episch. Het episch verhaal van jou en mij. We waren ooit samen, maar dat is voorbij.

lach. Beziede huizen als tenten, barakken. Kwetsbaar, wankel, tijdelijk, vergankelijk. Beziede straten als paden, loopgraven. Vergraafbaar, te verbuigen, weer een straatplan en duigen. De etalages als kampen. De snackbars als rampen, de draaideur als barricade. Beziede planeet als maar een wereld, met maar een mensheid. En wie weet wat dan? Maar ik bezie jouw lach en zeg je dat je tanden kunnen vergaan en je mond schrompel kan rimpelen en je ogen in kunnen vallen en zelfs jij er niet meer zou kunnen zijn. Maar die lach, die overleeft wellicht zelfs mij.

mededeling van algemeen nut. Geachte heer / mevrouw, het verheugt mij u te mogen mededelen dat vanaf heden de productie der verzen en gedichten door aangescherpte regelgeving eenvoudiger en tegen lagere kostprijs kan verlopen. Nu de regelgeving het als onwenselijk stelt dat het woord zin heeft. Al is het voor de grammatica fanaten een gruwel gebleken dat een punt nu helaas ook ontbreken zal.

lucht leek goed gemutst. Ik wilde wat liggen in het gras met de geur van grond om tegenwind te vinden voor wat ophoopt in het hoofd. Maar regen sprak me tegen, ik heb me met de gedachte getroost. Ach, het is hoe een leven loopt.

Leuke muziekstukjes van No Name Shadow Man featuring Saba, Spino en Felix, DJ Average Joe en Remember the Time. Toch nog een cocktail in de maak hier, ja, van Koenarin en Poet Wrong Part 1, die gemengd wordt met Tennessee, The Wordsmith en Bring Back Our Girls.

politiek nomade van Maelstrom, Exil de Nozivres, Tanisha de Wordsmith opnieuw met Dangerous Women, en Anadol en Marie Klok, die hadden we daar straks ook al eens, nu met Symposium en de leuke jazz van Andy Hay en Smoke. Wil u ook uw werk aan bod laten komen in de Nooit Nooit Show? Schrijf het, neem het op, luister er zelf naar en pas als u tevreden bent van de kwaliteit, stuur het dan naar nooit_nooit@icloud.com en wie weet komt uw werk aan bod in een van de volgende Nooit Nooit Shows. Saloni bisela tin fama sawer.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
2: Oh, jawel. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal, het wekelijks actualiteitenprogramma 5 na 12, of redactietijd. Vier dingen op het menu vandaag. Ik ga eerst bellen naar Laurens Liesenborgs. Precies een maand geleden zat hij hier in de studio. En die is daarna nogal hals over kop vertrokken naar Oost-Congo. Hij hoort bij het Tropisch Instituut en die zijn daar ebola aan het indammen. Dan bel ik met Denisa Kassa. Die hoort bij de grootste Albanese milieuverdedigingsorganisatie over de Trumpiaanse plannen met dat eiland dat ze daar zogezegd ontdekt hadden. Hè? Stel u voor zich dat ze hier ook iets komen ontdekken. En dan is er nog een bijdrage van Leen, een interventie over hoe het is om in een rolstoel te zitten, dakloos te zijn, geen papieren te hebben en dan in onze toffe stad te moeten overleven. En dan bel ik nog eens met Pascal de Bruyne van de Odyssee Hogeschool. Die heb ik vorig jaar ook al gebeld, eigenlijk over hetzelfde thema. Namelijk over het Europees Migratiepact. Dat was toen in de maak en dat is er dan deze week is dat goedgekeurd. Dus we gaan eens even met hem checken of dat daar dan sinds vorig jaar nog dingen aan veranderd zijn. En gewoon even overlopen waar het over gaat, want u bent dat natuurlijk ondertussen helemaal vergeten. Voilà. Een muziekje terwijl ik bel naar Laurens Liesenborgs.

0: Goed, ik heb ondertussen Laurens Liesenburgs gebeld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een maand geleden zat jij gezellig hier in de studio en dat is nu wel helemaal anders. Jij bent dan de dag na je ons interview heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uitgeroepen in verband met de ebola-epidemie. En jij bent dan de week daarop of zo vertrokken, zeker, hè?
1: Ja. Inderdaad, eind mei vertrokken. Eerst naar Kinshasa en dan toen een week moeten wachten om dan uiteindelijk van Kinshasa naar Bunia, naar het oosten van Congo, te kunnen doorreizen. Momenteel ben ik inderdaad in Bunia, in Ituri-provincie, helemaal in het oosten.
0: Ah ja, dat is het epicentrum, zullen we maar zeggen. Hè?
1: Ja. Hier zijn veruit de meeste gevallen, momenteel inderdaad.
0: Ja, eerst even over ebola. Dat is blijkbaar een rivier.
1: Ja, dus dat is een rivier. En dat virus is vernoemd naar die rivier. Dat is een rivier die ligt vrij dicht bij waar het virus voor het eerste keer ontdekt is geweest. Men is ontdekt trouwens geweest mede door een Belg, Peter Piot, samen met Congolese en Amerikaanse onderzoekers. En zij dachten dat het niet te vernoemen naar het land of de provincie waar dat virus gevonden was, omdat dat
0: stigmatiserend,
1: ja. Stigmatisatie. Ja, inderdaad. Ze hebben dus het ingenieus idee gehad om dat naar een rivier te vernoemen. En dus voilà, sindsdien spreken we over het ebola-virus.
0: Ja, en ontdekt dus voordien kregen mensen dat niet? Is dat was het iets dat dan wel bij dieren voorkwam? Of?
1: Wel, het is eigenlijk niet omdat het voordien nooit beschreven was of ontdekt dat het nooit is voorgekomen. Hè. Dus dat virus is ontdekt in een uitbraak in het Noord-Centraal Congo in 1976. Maar naar alle waarschijnlijkheid zijn er voordien ook al kleinere ebola-epidemieën geweest. Dus het is zeker niet omdat een virus voor de eerste keer ontdekt is dat het sindsdien nooit voorkwam. Dus we moeten daar voorzichtig mee zijn. Het is de eerste keer dat het gedocumenteerd werd.
0: Ja, voordien ging dan gewoon iedereen daaraan dood, want het is wel super besmettelijk, hè?
1: Voordien was er dat vermoedelijk kleinere uitbraken in meer heel afgelegen gebieden van het regenwoud. Je moet weten, Centraal-Afrika is een regio die heel veel verschillende ziektes kent. Hè, en is heel veel verschillende epidemieën. En vermoedelijk zijn er vroeger al ebola-epidemieën geweest voor de jaren 70, maar werd dat misschien toegeschreven aan een epidemie van gele koorts, dat soms er wel gelijkaardig uit kan zien, of andere onbekende ziekten.
0: Ja.
1: Het is pas sinds de laatste decennia dat we echt die ziektekiemen heel goed in kaart kunnen brengen. Hè, en die virussen enzovoort heel goed kunnen karakteriseren.
0: Ja, zoals vroeger alles hier het kwade oog was. Zo, ja. Voor mensen
1: ja, zeker. Ja.
0: Ik las ergens, kun jij dat bevestigen ontkrachten, dat de ebola waarschijnlijk ook via vleermuizen op de mens is gekomen? Dat las ik ergens.
1: Ja, dus ebola is eigenlijk... het ebola-virus is een zoonotisch virus. En dus dat betekent dat een virus is dat in een dierreservoir circuleert. En een zoonotische ziekte, dat zit in dat dierreservoir, maar af en toe springt dat over van dier naar mens. En kan dan zo via mens tot mens overdracht kleine of grotere uitbraken veroorzaken. En het ebola-virus, men is daar nog niet 100% zeker van, maar naar alle waarschijnlijkheid zit dat in vleermuizen. En is wat wat we noemen het dierreservoir, dus waar dat virus zijn normale habitat heeft, zijn dat inderdaad vleermuizenkolonies. En dus af en toe kan dat virus overspringen van een vleermuis direct naar de mens toe. Als bijvoorbeeld de mens in aanraking komt met uitwerpselen van een vleermuis, misschien dat voedsel besmet is met uitwerpselen van die vleermuizen. Maar ook heel vaak gebeurt dat via een andere diersoort eerst. Bijvoorbeeld die vleermuizen besmette apen. Die apen... kolonies krijgen ook een kleine epidemie. Die apen sterven en mensen in gebieden waar er grote hongersnood heerst, bijvoorbeeld, jagen op die apen. Jagen ook zo op zieke apen en besmetten zichzelf zo. En zo kan dat virus soms overslaan van dier op mens.
0: Ah ja, want ik vroeg mij af, Met corona en met COVID was het ook een vleermuis. En dat, blijkbaar werden die daar dan opgegeten of zo? Of herinner ik mij dat fout? Want ik vroeg mij af, ik weet dat er zoiets is als bushmeat. En dat is gewoon ieder beest dat je kunt vangen. Ik vroeg mij dus af of vleermuizen daar dan ook gegeten worden. Maar dat hoeft niet per se.
1: Ja, nu ben ik wel... Bij corona was dat niet het geval, hè. Maar bij corona zijn dat... Ja, we weten, kijk, vleermuizen zijn echt een groot reservoir aan virussen. En vleermuizen zijn ook ongeveer een vijfde van alle zoogdiersoorten. Trouwens, ongeveer een vijfde van alle zoogdiersoorten zijn vleermuizen. Dus vleermuizen zijn heel wijd verspreid, komen geen heel grote getallen voor. Zijn dus ook zoogdieren, dus zijn biologisch relatief dicht bij de mens. Veel dichter dan bijvoorbeeld vogels of reptielen. En die leven ook in heel grote kolonies, dicht bij elkaar. Maar tegelijkertijd kunnen zij grote afstanden afleggen. Bovendien hebben ze een heel speciaal immuunsysteem dat hen wat resistent maakt tegen heel veel virussen.
0: Maar ze dragen ze wel. Maar ze dragen ze dus wel, ja.
1: Absoluut. Dus vleermuizen zijn dragers van heel veel virussen, worden daar zelf niet zo ziek van. Maar zijn echt de broeihard van virussen. En dus heel veel van die virussen die epidemies veroorzaken, vaak beginnen die bij vleermuizen. Maar heel vaak gaan die dan bijvoorbeeld eerst naar een ander dier overspringen en dan, om dan bij de mens te komen. Maar bijvoorbeeld hier, zeker in delen van Centraal-Afrika, nogmaals, dat komt vooral ook door een grote armoede, zijn mensen inderdaad vaak noodgedwongen ook om vleermuizen te eten. Dus je kan zeker rechtstreeks besmetten door het jagen op vleermuizen. Dus dat gebeurt zeker wel.
0: Ja, en de situatie is daar sowieso moeilijk natuurlijk, want zit jij nu in het gebied dat door de rebellen wordt gecontroleerd? Of ja, rebellen?
1: Nee, en daar is ook wel een beetje een misvatting over. Dus momenteel is de uitbraak van ebola gaande in 3 provincies. Het meeste aantal gevallen zijn momenteel in de Ituri-provincie, dat is ook waar ik zit. Dat is wat meer in het noorden. En ten zuiden daarvan heb je Noord-Kivu en Zuid-Kivu. En eigenlijk het gebied dat gecontroleerd wordt door de M23-rebellen ligt in Noord- en Zuid-Kivu.
0: Ah, ja.
1: Dat zijn delen van die 2 provincies. Die rebellen, de M23-rebellen, die zijn niet actief in de Ituri-provincie. Dus de Ituri-provincie is niet in staat van oorlog, om het zo te zeggen. Maar wat je hier wel hebt, is dat er heel veel kleinere milities actief zijn, bandieten, bendes actief zijn. Er is ook een grote groep wat anarchistische moslimrebellen die hier actief zijn. Het Oegandese leger is hier ook redelijk actief en het Congolese leger. Dus er is wel wat conflict, maar het is niet officieel in staat van oorlog zoals dat bij het Noord- en Zuid-Kivu het geval is.
0: Ja, en hebben jullie daar last van? Of heeft iedereen zoiets van, die mensen zijn hier noodzakelijk werk aan doen en die moeten boven alles beschermd worden door iedereen?
1: Zo eenvoudig is het zeker niet. Momenteel, Bunia is relatief rustig, is relatief gespaard van geweld. Maar het is niet zo dat mensen hier, zeker voor buitenlanders bijvoorbeeld, de poorten wagenwijd openzetten en dat altijd wordt beschouwd als de grote redders. Integendeel soms een beetje. Er wordt vaak met heel veel argwaan gekeken naar de verschillende hulpverleners die uit het buitenland komen, maar die bijvoorbeeld ook uit andere delen van Congo komen, zoals Kinshasa. Wordt er soms met wat wantrouwen naar gekeken. Dat is ook omdat, dat is hier een regio die eigenlijk wat vergeten is en die heel weinig internationale aandacht krijgt, ondanks de conflicten, ondanks de armoede.
0: Ja.
1: En dan plots is er een ebola-epidemie en plots strijkt hier heel dat circus neer. Plots rijden hier heel veel grote landcruisers van verschillende NGO's, internationale organisaties. En vaak ook met dokters die niet van lokaal zijn, die bijvoorbeeld uit Kinshasa of elders komen, die vaak 10 keer meer verdienen dan de lokale collega's. En dus dat maakt dat er soms wel terecht ook met enig wantrouwen wordt gekeken naar de hulpverlening.
0: Ja, en blijkbaar was er ook wantrouwen omdat mensen hun geliefden, als die overleden zijn, zelfs niet meer kunnen zien.
1: Ja, absoluut. En dat is een heel gevoelig punt. Begrafenissen zijn een heel belangrijke setting waarin een verspreiding van dat virus kan plaatsvinden. En dat is omdat hier in de Afrikaanse cultuur, en zeker in Centraal-Afrika en Oost-Congo, is de dode waken heel belangrijk. Dus als iemand komt te overlijden, gaan de familieleden vaak waken gedurende de ganse nacht of soms meerdere dagen.
0: Ja, zoals bij ons vroeger ook, hè? Zoals bij ons vroeger ook, ja.
1: Exact. En dus ze gaan dat ook, dat lichaam ritueel wassen, aankleden, aanraken, bidden, zingen. En dus dat is een heel mooie traditie en heel veel personen zijn daarbij betrokken. Maar jammer genoeg, als iemand komt te sterven van ebola, dat lichaam zit vol virus. Dus zo'n begrafenis en zo'n dodenwaak is eigenlijk een echt superspreading event, een massaverspreidingsevent. En daarmee dat heel belangrijk is om mensen op een veilige, maar toch respectvolle manier te begraven. Maar dat ligt heel gevoelig, dus dat betekent dat die traditionele rituelen niet kunnen gedaan worden. En dat ligt heel gevoelig. En je moet de mensen daar uiteraard heel goed over inlichten en van hen van het nut te overtuigen.
0: Ja.
1: Als je dat gaat opleggen en manu militari doen, uiteraard ga je conflict creëren.
0: Ja. Ja, dus mensen moeten gerustgesteld worden dat daar wel degelijk de persoon in ligt die jullie zeggen die daar ligt. En dat die niet... ik kan me voorstellen dat ze dan denken, er zijn stukken uitgesneden of er is op geëxperimenteerd of zo. Allee, als je inderdaad zo'n totaal vreemde medische macht daar ziet neerstrijken, dan kun je je wel afvragen of dat die geen rare dingen aan het doen zijn. Zo.
1: Dat is een soort samenzweringstheorie die in redelijk wat ebola-uitbraken terugkomt. En dat is namelijk van, ebola bestaat niet. Je wordt pas ziek in het ebola-behandelingscentrum. En daar worden eigenlijk organen uitgehaald om dan te verkopen op de westerse markt. En dus dat is vaak een hardnekkig gerucht. Maar je kan perfect inbeelden van waar dat komt. Hè. Als inderdaad mensen, zeker in het begin van zo'n uitbraak, dan worden er snel isolatiecentra neergezet. Dat bestaat vaak uit tenten waar je niet binnenin kan kijken. Mensen gaan naar binnen doodziek, worden van die behandeld door hulpverleners in van die griezelige pakken. Die dragen dat uiteraard om zichzelf goed te beschermen, maar dat ziet er heel griezelig uit. En vaak komt 1 op 2 van de mensen, of zelfs meer, daar niet levend buiten. Dat zijn alle ingrediënten voor samenzweringstheorie. En als je dat dan nog eens hebt in een regio die geteisterd is door conflict, waar men terecht heel wantrouwig staat ten opzichte van autoriteit, inclusief gezondheidsautoriteiten, dan heb je de perfecte cocktail eigenlijk voor samenzweringstheorie. Eigenlijk is dat perfect begrijpelijk.
0: Mm-hmm. Nu, het is niet de eerste uitbraak, hè? Ook niet de tweede. Er zijn zo om de paar jaar precies komt er zo een uitbraak. De laatste was voor corona, denk ik.
1: Ja, inderdaad wel. Nee, daar zijn er nog een paar kleinere tussen geweest. Dit is al in Congo alleen de 17e uitbraak van ebola-virus. Wereldwijd zijn er denk ik er meer dan 30 ebola-uitbraken geweest. Maar de laatste grote dateert van Bedford voor corona. Dus de laatste, je hebt eigenlijk, dit gaat de derde grote zijn, epidemie vermoedelijk. De allergrootste tot nu toe was degene in een uitbraak in West-Afrika van 2014 tot 2016. En dan de tweede grootste ebola-uitbraak was die van 2018 tot 2020. En dat was hier in exact dezelfde regio. Dat was hier ook in Oost-Congo, in Ituri, Noord, Kivu en Zuid-Kivu.
0: Oh ja, dus eigenlijk helemaal verdwijnen doet dat nooit.
1: Nee. Dus, dat virus, we weten dat circuleert onder vleermuizen. Dat zijn waarschijnlijk van die grote fruitvleermuizen. En dat virus gaat daar blijven circuleren. En met een zekere regelmaat springt het over van dier op mens. En je kan dat wat dat betreft niet uitroeien. Je zou alle vleermuizen hier in Centraal- en West-Afrika kunnen uitroeien, theoretisch gezien. Maar dat is uiteraard geen beginnen aan. En dat is van een ecologisch standpunt ook niet wenselijk.
0: Nee.
1: Eigenlijk in een ideaal scenario zou je heel de bevolking hier preventief vaccineren. Maar jammer genoeg is daar geen geld voor.
0: Ja, en er is ook nog geen vaccin, blijkbaar.
1: Nee, dus... Wat dat heel belangrijk is, dus ebola is een ebola-virus. Je hebt daar verschillende varianten van.
0: De
1: meest courante variant is de...
0: Dus net als bij corona eigenlijk. Ja.
1: Ja, wel... ja, ongeveer. Maar bij corona evolueert dat veel sneller. Hier zijn dat eigenlijk wat vaststaande... Eigenlijk, strikt genomen, virologisch noemen dat geen varianten, maar dat is iets gemakkelijker om te begrijpen. Eigenlijk zijn dat dus aparte virussoorten. Maar dus laten we een varianten noemen. Maar die minder snel evolueren, althans dat lijkt zo, dan coronavirus. Maar eigenlijk worden de meeste uitbraken veroorzaakt door wat we noemen het Ebola-Zaire virus. Dat is eigenlijk de meest courante variant. En dat is het Ebola-Zaire virus, was degene die grote uitbraak in West-Afrika heeft veroorzaakt in 2014. Ook die grote uitbraak hier in het oosten van Congo in 2018. En daar zijn intussen goede geneesmiddelen tegen en twee goed werkende vaccins tegen. Maar het probleem is dat de huidige uitbraak wordt door een veel minder courante variant veroorzaakt, wat we noemen de Bundibugyo variant. En dit is nog maar de derde uitbraak met deze specifieke variant. Er is een kleiner uitbraak geweest in 2008 in Oeganda en in 2012 in Noord-Congo. Maar met al die twee uitbraken samen, dat waren nog geen 160 patiënten die daarmee besmet zijn. Dus we hebben nog niet zoveel ervaring met die variant. En die Bundibugyo-variant, ja, die doet nu de ronde. En omdat die eigenlijk zo weinig voorkomend is, hebben we daar geen vaccin voor klaar liggen en geen therapie voor klaar liggen.
0: En wordt daar dan aan gewerkt?
1: Ja, volop. Dus die vaccins zijn... Daar was al wel... onderzoek naar gebeurt, omdat we wisten natuurlijk dat die variant er was en dat er altijd een kans was dat die een epidemie veroorzaakte. En dus op die vaccins, die bevinden zich in een relatief ver gevorderd stadium en vermoedelijk zijn die binnen een paar maanden klaar om getest te worden. Wat een beetje te laat is.
0: Ja.
1: Later dan wat nodig is. De geneesmiddelen zitten we een stuk verder. En dat is ook heel, heel specifiek waarom ik hier ben. Hè. Omdat we het Instituut voor Tropische Geneeskunde vooral ook onderzoek ondersteunen. En dus mijn taak is hier heel specifiek om meehelpen een klinische studie op te zetten om de werkzaamheid van die geneesmiddelen die al ontwikkeld zijn en die eigenlijk al klaar liggen op de plank om gebruikt te worden, om de werkzaamheid daarvan nu te testen in mensen. En te kijken of we inderdaad door het toedienen van die geneesmiddelen de sterfte van zo'n virusinfectie kunnen verlagen. En eens dat we daar een signaal hebben, kunnen we die medicatie dan wijd beschikbaar maken.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk vrij simpel. Hè? Dat klinkt als iets wat je op een halve dag kunt uitvoeren, maar dat is denk ik niet, hè?
1: Nee. Was het maar zo. Nee, zo'n klinische studie, mensen staan er vaak niet bij stil, maar is een heel, heel rigoureus en heel complex proces, omdat je echt volgens heel grote kwaliteitsnormen dat studie opzet moet doen en heel rigoureus te werk gaan, zodanig dat je zeker geen fouten maakt. Het zijn ook nieuwe geneesmiddelen, dus je moet mensen daar goed over inlichten. Je moet heel goed de veiligheid en de werkzaamheid opvolgen. Je moet dat heel goed documenteren. En normaal voor zo'n klinische studie, dat duurt maanden tot vaak zelfs jaren om op te zetten. Kost ook miljoenen euro's aan geld. En hier proberen we dat proces dat normaal maanden tot jaren doet, proberen we dat eigenlijk in enkele weken in een heel moeilijke context van een acute ebola-epidemie op te zetten. In dan nog eens logistiek moeilijke omstandigheden. Dus dat is een heel grote uitdaging.
0: En lukt het?
1: So far so good. We gaan wat trager dan gewenst. En er zijn heel, heel veel obstakels, maar we maken zeker vooruitgang. Eigenlijk hopen we toch de eerste patiënt te includeren en dus die nieuwe experimentele behandeling aan te bieden binnen dit en twee weken, hopelijk. Wat een recordtempo zou zijn voor zo'n uitbraak.
0: Ja. En hoe staat het ondertussen met de testcapaciteit? Want dat was ook een probleem, hè? Is die al verhoogd? Kan iedereen die getest wil worden nu ondertussen getest worden?
1: Dat is een goede vraag, want dat is inderdaad omdat juist dit die minder courante variant is, zijn eigenlijk de meeste testplatforms die hier wel voorhanden waren. Maar die testplatforms testen eigenlijk alleen die courante Zaire variant. En die konden niet die Bundibugyo variant detecteren. Dus men heeft hier het wiel een beetje moeten heruitvinden qua diagnostische testen. En eigenlijk massaal andere testen opgezet, andere testplatforms moeten gebruiken. En onze Congolese collega's waarmee wij nauw samenwerken, hebben hier in Bunia een groot labo opgezet en werken hier dag en nacht om inderdaad meer te testen. En die testcapaciteit is heel hard uitgebreid van een 20 à 40 testen per dag naar meer dan 500. Desalniettemin blijft dat nog altijd een van de achilleshielen van deze uitbraak en blijft die testcapaciteit zeker niet wat ze zou moeten zijn. En dus daar wordt nu met de man en macht aan gewerkt.
0: Ja, en hoe staat het nu eigenlijk met de hele uitbraak? Is het ergste voorbij of is het nog steeds aan het uitbreiden?
1: Nee. Er is nog geen licht aan het eind van de tunnel, hoor. Dus we zijn zeker niet aan de piek. We merken dat de afgelopen vijftal dagen, zoals we hadden, in een versnellingsfase zijn terechtgekomen. Dus er komen zeer veel gevallen terug bij elke dag. En eigenlijk de behandelingscentra die hier in snel tempo zijn opgezet door verschillende medische organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, de Wereldgezondheidsorganisatie enzovoort. Ja, die behandelingscentra die beginnen eigenlijk al snel vol te lopen. En al snel is er tekort aan capaciteit. Dus hoe dat het er nu uitziet, zitten we zeker nog niet aan de piek. En vermoedelijk zijn we toch hier ook vertrokken voor een uitbraak die vele maanden gaat duren.
0: Ja, dus jij komt voorlopig nog niet naar huis?
1: Ik ga wel af en toe naar huis komen, maar ik blijf vermoedelijk tot eind juni om dan met jullie terug te komen.
0: Ah ja. Oké. Bedankt Laurens Liesenborgs voor de uitgebreide toelichting. En graag tot bij een volgende gelegenheid dan. Hopelijk met beter nieuws.
1: Jazeker, maar met veel plezier, Ies. En altijd beschikbaar.
0: Dank u wel.
1: Dag.

0: Zo, een vrolijk muziekje. Ik heb gebeld naar Denisa Kassa, maar die neemt de telefoon niet op. Dus ik hoop dat dat dan over een half uurtje of zo wel lukt. Maar ik heb natuurlijk ook een opname klaarstaan, net namelijk de bijdrage van Leen voor deze week, onder de titel Slapen geen privilege. Dus die gaan we dan even eerst opzetten en dan probeer ik daarna nog eens naar Denisa Kassa te bellen.
1: Begin april sloot opnieuw de winteropvang in Antwerpen haar deuren. Voor honderden mensen betekende dat het einde van een tijdelijke opvangplaats. Voor mensen zonder wettig verblijf betekent het vaak een terugkeer naar de straat. Naar aanleiding daarvan organiseerde het Antwerpse Straatsyndicaat op 31 maart een solidariteitsactie aan het Astridplein. Niet als symbolisch moment, maar als een duidelijke aanklacht tegen een beleid dat onderdak afhankelijk maakt van seizoenen en statuten. Niek, Anneke, Nordien en Ilse van het Antwerp Straatsyndicaat waren toen al te gast in onze studio, naar aanleiding ook van het pijnlijke overlijden van onder andere Jaro, die niet alleen tot dan ook in de winteropvang verbleef, maar ook op die actie aanwezig was, en wiens stem u nog een laatste maal kan horen in deze opname. Samen met Ilse Cox sprak ik met een anonieme getuige die uit eigen ervaring weet wat het betekent wanneer een plek om te slapen een privilege wordt. Hij leeft zonder papieren, verplaatst zich in een rolstoel en heeft de realiteit van de winteropvang en het leven op straat van dichtbij meegemaakt. Het gesprek ontstond naar aanleiding van de sluiting van de winteropvang, maar legt vooral de kwetsbare positie van mensen zonder wettig verblijf en mensen met een beperking op straat bloot. Het is een gesprek over overleven in een systeem dat weinig ruimte laat, maar ook over hoop, veerkracht en het blijven dromen van een betere toekomst ondanks alle tegenslagen. Op de achtergrond hoort u hoe de slogan Slapen is een basisrecht, geen privilege, tot leven komt. Een oproep die op de actie werd geroepen en die het fundamentele probleem in één zin samenvat. Het gaat over meer dan dakloosheid. Alleen het gaat over uitsluiting, over bureaucratische muren en over dagelijks overleven. Maar ook over waardigheid, ambitie en de vastberadenheid om vooruit te blijven kijken. Want ondanks alle obstakels blijft onze getuige dromen van werk, opleiding en een toekomst. Het toont de menselijke veerkracht die vaak onzichtbaar blijft. Ilse Cox zal van dit gesprek een podcast maken en verzorgde ook de montage van deze radioversie, waarvoor veel dank. Deze getuigenis laat ons de vraag stellen over hoe dat we op

0: Op 31 maart, jongstleden, hield het Antwerp Straatsyndicaat een serene solidariteitsactie aan het Antwerpse Astridplein.
1: Wij willen een warme samenleving waar iedereen het bijhoogt en dat niemand op straat wordt geslapen. Wij staan hier vandaag omdat er heel veel mensen terug de straat op hun komst komen.
0: Met soep en met heel veel flyers werd de sluiting van de winteropvang aangekaart, want mensen zonder wettig verblijf kunnen immers enkel terecht in Victor 5 tussen 31 oktober en 31 maart.
2: Legaal of illegaal? Slapen moeten we allemaal!
0: De rest van het jaar worden de 250 nachtopvangplekken gedecimeerd en teruggeschroefd tot 115 bedden.
2: Slapen is een basisrecht, geen privilege!
0: Aan onze actietent hingen zilveren vlaggenlijnen met handgeschreven boodschappen die we de zaterdag voordien, om 7:30 morgens, gingen verzamelen aan Victor 5. En bezoekers gaven ons boodschappen mee als: waar moeten wij slapen? Moeten wij doodgaan op straat? Als ik niet slaap, kan ik niet werken. En straatsyndicalisten met ervaring vertelden aan passanten hoe belangrijk het is dat een stad opvang voorziet voor wie geen dak of thuis heeft.
3: Housing first.
4: When do we want
5: it? Now. Now.
4: No.
5: When do we want
4: it? Niet houden,
5: hè?
4: Nou, hè?
2: When do we want it?
4: Now.
0: Leen en Ilse gingen ook in gesprek met een anonieme getuige die 2 jaar geleden weliswaar gebruik moest maken van Victor 5 en die aangaf hoe belangrijk dat was.
6: Vandaag misschien zo zeker 3 dingen willen belichten. Hoe dat is om met een beperking op straat te leven.
7: Ja.
6: Een ander aspect is hoe het is om zonder papieren op straat te leven. Of geen perspectief te hebben op die papieren. Mm-hmm. En dan een ander aspect waarom dat we het nu net doen, is de sluiting van de winteropvang. Ja. Allee, of wat dat betekende voor u toen dat je er gebruik van maakte.

0: Wat ik meeneem uit deze getuigenis is dat als je met onrecht of ongelijkheid geconfronteerd wordt, de hoop op een betere toekomst u tot ongelofelijke dingen in staat stelt. Zoals bijvoorbeeld met beperkte mobiliteit vanwege een rolstoel, vertrekken uit Marokko, alles wat je kent achterlaten om opnieuw te proberen te beginnen.
1: Ja, ik ben kom uit België in 10 jaar. Geen familie hier. Ik ben alleen gekomen. Ik ben beperking op mobiliteit.
2: Je kan niet zelfstandig stappen of uit je rolstoel.
1: In Marokko mensen tegen de handicapte mensen.
2: Ja.
1: Altijd agressief kijken.
2: Minderwaardig.
1: Minderwaardig, ja.
2: Je zei, ik heb in Marokko niet leren lezen of schrijven. Heeft dat ook te maken met jouw beperking?
3: Ja.
1: Vroeger,
3: tussen 1980 en 1990 waren er niet echt, voor mensen met beperking, niet echt, er waren veel trappen en zo, er waren niet echt flexibiliteit.
2: Geen voorzieningen. Dus eigenlijk kon je als persoon met een beperking geen menswaardig bestaan hebben in Marokko.
3: Ja, hij heeft geprobeerd een periode, maar daarna hebben ze gezien dat hij naar buiten moest gaan.
1: Gebroken. Maar ik wil terug naar school, maar de directeur van school zegt met mama niet.
3: Niet mogelijk. Je krijgt die kans gewoon daar niet. Hè? Dus heeft echt in Marokko, toen was hij nog jong. Zijn vader was ook direct overleden. En studies was voor hem ook alles. En het deed hem echt wel pijn dat hij niet heeft kunnen studeren. Dus de eerste dag ook dat hij hier is binnengekomen in het land, is hij ook direct beginnen studeren. En dat voor hem alles betekent. Bij hun was ook, het tweede probleem was ook financieel. Ze hadden het ook niet om het ook niet breed om boeken te kunnen kopen en van alles. De mama was ook aan de tweede kant, ook een beetje blij van toen zij hoorde dat hij niet welkom was op school. Van, ah ja, dat is goed, want dan moet ik ook geen boeken meer kopen.
0: Ook hoe vanzelfsprekend wij het vinden eigenlijk dat minder mobiele mensen ergens terecht kunnen, naar school kunnen gaan, van diensten kunnen gebruikmaken die rolstoel toegankelijk zijn. Dat we niet zouden moeten kiezen tussen een opleiding of zorg of de zorg voor een gezin. Anderzijds dat ook bij ons nog veel voorzieningen onvoldoende toegankelijk zijn.
3: Kennis van zijn vader heeft een echte. Door hem eigenlijk is hij naar hier gekomen en die rolstoel, de eerste rolstoel die hij ook heeft gekregen, was ook van de kennis van zijn vader.
1: Niet mijn vader.
3: Nee, van een jaar of zo.
1: Papa van de kerk.
2: Ah ja. De pastoor.
1: Pastoor, ja. Van een kerk in Oujda.

0: En als je naar hier kwam, had je wel de verwachting dat het zou lukken om hier legaal te blijven.
1: Dus geen geluk gehad. Hè. Dus hij heeft wel veel mensen gekend die naar hier zijn gekomen en ook papieren hebben gekregen, maar hij heeft die geluk niet gehad.
0: En dan heb je besloten om toch hier te blijven, ook al was er op dat moment geen uitkomst op een verdere zitting van...
1: 10 jaar, je kunt niet anders. Hè. Dat is 10 jaar.
2: Niet meer terug, hè?
1: Het is 10 jaar. Ja.
0: En in die 10 jaar heb je... Ja, je hebt hier superveel contacten, je bent super actief. Ja,
2: okay. Voel je je thuis in Antwerpen?
1: Het eerste huis, niet het tweede. Het is echt het eerste huis. Hij heeft geprobeerd ook in Parijs te wonen, maar het was onmogelijk. Het was nog moeilijker voor papieren te halen.
0: Ja. En je bent toen naar Frankrijk gegaan omdat je in de winteropvang zat en de winteropvang was gesloten.
3: Een groot probleem. Dan.
2: Ben je soms gaan slapen?
1: Dat is je maar te meuk.
2: Vroeger?
3: 2 jaar geleden.
2: Ja, en hoe was dat?
3: Ja, beter dan op straat.
1: Alles wat jij kunt zeggen, dus alles is beter dan op straat.
2: Omdat je binnen bent?
3: Ja.
1: Beschermd, hè?
2: Ja, dat is veiliger.
1: Hij was dus een periode buiten. Hij zag een gemiste oproep van een vrouw. Heeft hij teruggebeld naar die vrouw. En die vrouw zegt, waar ben je? Dus ik ben hier en hier, ik ben buiten. Hij zegt, oké, dan komen we u zo dadelijk halen. En dan hebben we hem dan ook gehaald met de rolstoel en alles. En dat was de eerste keer dat hij dan Victor heeft leren kennen. Die plaats.
2: Oké.
1: Okay. Die hebben hem echt verwelkomd. Dus het enige wat hij aan dacht was gewoon slaan.
2: En hoe moeilijk is het dan als de winteropvang sluit?
1: Heel moeilijk, zeker voor de mensen die niks hebben. Dus toen dat hij tegen hem hebben aangekondigd van dat hij weg moest gaan, was dat voor hem ook heel zwaar. Maar zij hebben ook hun best gedaan en verschillende dingen ook voorzien voor hem, zodat hij ze naar buiten gaat, dat hij weet.
2: Maar het systeem dat zegt, nu stopt het en nu moeten jullie maar op straat. Dat is toch heel onmenselijk hard.
1: Dat is niet, schrijnend. Ja. Dus wanneer dat hij dan ook, toen dat hij voor hem heeft gezegd van dat hij naar buiten moest gaan, zijn er ook werknemers die daar ook hebben gezegd tegen hem van als er iets is, wij gaan ons best doen om het proberen te helpen. En ja, totdat de verantwoordelijke daar was, stonden ze daar allemaal verzameld en begonnen ze allemaal weer te huilen ook. Hè.
4: Ja, want het is uiteraard niet de werknemers die daar... in de opvang zijn die kiezen wanneer dat die sluit of opent.
3: Ja, maar deze jaar een andere organisatie.
2: Oké, okay, dus er wordt wel een beetje voor jou gezorgd.
3: Nee? Ja, dit is... ik heb een beetje warm...
2: Een beetje warmte toch voor jou nu. Nee?

0: Hoe ziet zo'n dag er eigenlijk uit? Dus 's ochtends moet je bellen om te kijken...
1: Is er plaats
0: voor mij vandaag? En dan als er plaats is, dan ga je daarheen om 8 uur.
2: Daar is hij vast. Dus hij heeft daar, moet hij niet bellen.
0: Nee,
2: dus
0: maar voor andere mensen wel.
3: Andere mensen.
0: Dus die bellen elke dag. Ja. En dan weten ze, oké, ik kan gaan. Okay. En dan, je kan gaan. Ja. Dus je gaat er naartoe om 8 uur. Maar...
3: Probleem? Moet gaan vroeg. Om 7 uur last de deur.
0: Als het aan wachten.
3: Ja, staan wachten. Elke keer.
0: Dat bepaalt eigenlijk ook wel je dag dan.
3: Ja. Of te laat komen.
0: Niet meer binnen. Ja. Dus je gaat er naartoe om 8 uur, maar dan wordt er toch ook nog gekeken of je wel in een toestand bent.
2: Als ze zien dat je wankelen en zo.
0: Ja. Dan mag die niet binnen.
2: Ja.
3: Of problemen of straf.
0: Okay.
3: Twee dagen niet komen. Of 1 week of 2 maanden. Maar voor mij nooit.

0: En dan ben je daar en dan eet je dan samen met de...
1: Het is een klusje.
2: Dat is
1: ja, elke keer is er iets anders.
0: Dus naast de slaapruimtes zijn er gemeenschappelijke ruimtes, een keuken, een plekje om te eten. Douches misschien? Of?
2: Ja, een douche van vrouwen. Mm-hmm. Een kamer douche. Mm-hmm. Mocht van mij. Mm-hmm. Ik ga binnen naar metro's toe.
0: Ja.
2: Ja.
0: En,
2: zo.
0: Ja. En dan 's ochtends om 7 uur moet iedereen opstaan.
2: Om 7 uur, ja.
0: En dan is er nog ontbijt?
1: Eten?
2: Ja.
1: En dan
0: om hoe laat moet je dan door?
2: Normaal maximum 10 uur. 10 uur, alles weg.
0: Ja.
2: Ik profiteer een beetje te laat. Altijd niet te buiten. Tot
1: zo lang mogelijk wachten.
2: Half. Ja. Gesloten. Oké, sorry. Het is normaal koud. Buiten is koud.
0: Ja.
2: Ook echt probleem. Zaterdag en zondag. Mm-hmm. Geen plaats gegaan. Andere dagen.
0: Omdat er geen dagvoorzieningen open zijn.
2: Of, ja. Maar zondag en zaterdag niks.
0: Nee.
2: Alleen in de stad.

0: waar haal jij jouw kracht in? Verder te doen.
1: Ja.
0: Om zo positief te blijven. Waar vind jij die kracht?
1: Van wonen. Problemen.
0: Ja.
1: Maar van mij eten. Ik heb geen problemen. Ik niet praten. Ik wil eten, maar...
0: Je vraagt het niet, maar
1: eten.
0: Mensen...
1: Kom eten.
0: Ja.
1: Het is normaal. Ik ben 10 jaar hier. Het is normaal. Veel mensen weten.
0: Ken je jou ook.
2: De positieve ontmoetingen met mensen geven jou de kracht.
1: Maar het probleem voor mij, ik wil opleiding, want werken. In de toekomst, denk ik, hebben een papier, direct gaan naar werken. Maar zonder papier, niks opleiding.
0: En wat zou jij graag willen als opleiding? Als je nu kon kiezen?
1: Ja, ik wil een beetje werken van designer, Photoshop designer, reclame of visitekaart. Ik heb ervaring, maar ik wil echt leren. Probleem van vroeger, ik wil opleiding, maar ze zegt moet in
0: 1.4.
1: Ja. 1.4. Maar het systeem van Photoshop, Engels.
2: Mm-hmm.
1: Niet Nederlands. Dat is een probleem. Ja. Ik wil ander... Die opleiding.
0: Ja, echt dingen bijleren.
1: Ja, bijvoorbeeld koken of... ik weet niet wat is van handicap.
2: Mm-hmm.
1: In Marokko geen opleiding van handicap. Maar hier veel opleiding.
2: Mm-hmm.
1: Ik wil ook... waarom niet?
0: Jij wil leren.
1: Ja, waarom niet? In toekomst werken of ik wil werken.
2: Mm-hmm.
0: Respect. Echt respect. Echt waar.
2: Okay. Is er nog iets dat je zou willen toevoegen of zeggen?
0: Nou, we gaan stilletjes afronden.
2: Nooit een slechte indruk hebben op iets, want er is, na negatief is er altijd iets positiefs. Okay. We leven in een democratisch land en alles is democratisch rondom ons, maar er is altijd wel een oplossing voor iets. Hij gelooft er ook in democratie. Het is hem voorbestemd, dus hij is heel blij om ook hier te zijn. Ook al kan, heeft het geen oplossing of zo, maar dan hebben we tenminste ons best gedaan.
0: Nog één vraag. Welke muziek vind jij mooi? Viool?
2: Viool, die speelt op viool, hè?
0: Echt?
1: Ja,
0: oké.
1: Ik ben bijna 7 jaar gelezen en nota lezen in Marokko. Ook bijna 3 jaar praktiek van viool.
0: Oké, dan ga ik hele mooie viool.
1: 10 jaar niet spelen. Beetje moeilijk terug.

mooi vind, is de kracht om ondanks zoveel tegenslagen en zicht op echt perspectief te blijven investeren in verbinding met anderen. Tegelijk ook de zwaarte van die dubbele uitzichtloosheid, geen papieren, veel tijdelijke oplossingen voor een dak boven uw kop. Veel goodwill ook van de mensen zelf, maar het systeem en de instellingen die daaraan gekoppeld zijn, die niet inzetten op echte oplossingen en daardoor geen perspectief bieden aan de mensen. En hoe sterk dat het is dan om toch nog hoop te blijven koesteren.

Ja, dit was dus ter vervanging van de jingle van De Kortste Nacht. Ik vind die cd hier nergens en er is mij gezegd om dan zelf maar even iets te doen. Dus ik heb een korte imitatie gegeven. Voilà, maar even toelichten. Dus het is De Kortste Nacht binnenkort en wij vieren dat volgende week de nacht van vrijdag op zaterdag. Dus dat is ruim op tijd. Maar misschien is het astronomisch dan wel De Kortste Nacht, want dat is niet altijd op dezelfde datum. Dus dan moeten we eens nakijken. En dan, dan kunt u naar Stormkop komen en dan kan er heel de nacht een vrolijk ritueel worden gedaan. Zo, ik heb dus ondertussen een wanhoops-e-mail gestuurd naar Albanië. Ik hoop dat ze nu wel opnemen, anders dan heb ik een gat. Maar ik heb nog een alternatief ook. In ieder geval eerst een muziekje. Nee, die madame wil de hele tijd maar terugkomen, maar dat is dus niet de bedoeling.

0: Ja, en heel nipt heb ik iemand kunnen bellen in verband met... Het gaat dan wel niet over het groot vastgoedproject van de Trump-familie in Albanië, maar over een veel belangrijker vastgoedproject, namelijk bij ons in de stad. Saar, jij bent aan de lijn?
1: Ja, hallo.
0: Ongeveer wakker, want ik neem aan dat jullie lekker gefeest hebben gisteravond.
1: Ja, ja. Ik ben wel wakker, een beetje hees wel.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, dus onverwacht snel eigenlijk ook precies. Kwam er goed nieuws gisteren? Kun jij even de zaak situeren?
1: Ja, want we hadden gezegd dat het maximaal een maand zou duren voor antwoord. En ja, het is op een week beslist geweest. Dus
0: Allee. Dus
1: we hebben snelheid gepakt. We waren wel onvoorbereid.
0: Ja. En zo, dat is de stad. En het gaat over Ercola, hè. Het gebouw in de... Ja, ik ga het even breed kaderen. Dus dat is een gebouw in de Wolstraat, waar sinds 1972 een artistieke bevolking huist, zullen we maar zeggen.
1: Inderdaad, ja. Dat pand kwam te koop te staan. En dus, normaal gezien zouden we eraan uit gemoeten hebben. En toen was er het idee ineens om, misschien moeten we het zelf proberen kopen. Beetje een zot plan, maar ja, blijkbaar.
0: Is het gelukt?
1: Ja, het is gelukt. We zijn er zelf nog een beetje... we moeten dat zelf nog wel aan het idee winnen.
0: Aha. Nu, je zegt wij. Jij woont daar ook of jij werkt daar ook dan?
1: Ik heb daar een atelier. Daar woont niemand momenteel. Dus het zijn enkel ateliers. En het gaat over het collectief Ercola in samenwerking met Pijn Kennis en Jan de Noo, die ervaring hebben in het opstarten van coöperatieven. We hebben eigenlijk een coöperatieve opgestart en dan met 2000 entrepreneurs hebben we het gewoon allemaal samengekocht eigenlijk. Dus niet enkel het collectief, maar heel veel andere mensen zijn ook mee eigenaar.
0: Ah ja, dus het is een wooncoöperatie eigenlijk. Of meer dan dat?
1: Burgercoöperatie.
0: Ja, want er gaat niet alleen gewoond worden, neem ik aan.
1: Nee, er gaan enkele appartementen zijn. Dus er zijn een aantal sociale appartementen dat wij willen voorzien. En enkele gewoon coöperatieve appartementen. Maar dat is zeker niet de hoofdfunctie.
0: Nee. En je zegt dat er nu niemand woont, maar er woonden toch mensen?
1: Daar woonden tot vorig jaar nog mensen, ja, inderdaad. Nu, het was een proces met de stad, met Vespa. En dan heeft de rechter beslist van de mensen die daar nog wonen, moeten vertrekken.
0: Ja, en kunnen die dan terugkomen, denk je?
1: Ja, die hebben ondertussen allemaal wel een plek gevonden. Dus dat is een vraag. Ik heb niet gevoeld dat... Ik denk dat die dat hoofdstuk wel hebben afgesloten ondertussen. Die zaten daar ook al 20 jaar in. En zij waren ook vragende partij om de VZW over te laten nemen. Dus zij zijn ook, de meeste zijn al tegen pensioenleeftijd of gepensioneerd. En ja, ik denk dat zij ook zo wel het wat gehad hadden.
0: Ah ja. Lijkt mij anders een idyllische plek om uw laatste jaren door te brengen met die binnentuin en zo.
1: Ja, natuurlijk. Voor hen was dat veel stress, hè, met dat proces. Ik zit daar nu 2,5 jaar en vanaf het begin dat ik er zat, was daar eigenlijk heel veel stress. Omdat de relatie met Vespa heel slecht was. Omdat er een proces was en ja, die waren eigenlijk een beetje uitgeput daardoor. Nu is de kar gekeerd, maar ja, dat was al als zij vertrokken waren. Dus.
0: Mm-hmm. Want ik neem aan, als daar nu terug mensen gaan wonen, dat het eerst wel behoorlijk verbouwd moet worden, want daar was heel lang niks aan gedaan, zeker? Hè?
1: Inderdaad, die appartementen waren onbewoonbaar verklaard. Dus wij kunnen daar nu niet zomaar mensen laten wonen. Hè. Dus,
0: nee.
1: Eerst zal er een renovatie plaatsvinden, dus dat is ook niet voor direct.
0: Nee. Nu, wat mij wel een beetje... Ik ben heel blij dat het gelukt is. Zo af en toe is goed nieuws, dat is ook wel eens prettig. Maar er is één ding wat mij toch wel wat steekt, want eigenlijk is dat gebouw door de laatste eigenaar aan de stad gelaten onder strikte voorwaarden dat het altijd een sociaal-artistieke functie zou krijgen. Dus allee, eigenlijk hebben jullie gewoon het recht om daar te zitten als huurders van de stad. En nu mogen jullie dan dankbaar zijn dat je het mogen kopen. Ik vind dat toch een beetje... Allee, mij steekt dat wel. Maar goed, die fase zijn jullie waarschijnlijk al voorbij.
1: Ja, ik begrijp dat. En natuurlijk, de reden waarom dat de stad het wou verkopen is... omdat het heel veel renovatiekosten heeft.
0: Dus ja, natuurlijk. Maar is dat niet een strategie van de stad om zo'n dingen dan jarenlang te laten verkommeren? Om dan ineens te zeggen van, oh, het is te duur om het te renoveren?
1: Goh, ja, dat denk ik dat je aan de stad al misvraagt of zo.
0: Ik dat zal ik eens vragen.
1: Ik ga mij daar niet over uitspreken.
0: Okay.
1: Hetgeen dat wij wel hebben willen doen met deze campagne is toch aantonen van, zie, er zijn andere manieren om dingen aan te pakken. Het hoeft daarom niet naar een commerciële speler te gaan of zo. En ik hoop eigenlijk dat de stad... daar ook wat ideeën door krijgt. Hè. Ze zou bijvoorbeeld kunnen in de toekomst coöperatieven faciliteren of niet winstgevende projecten faciliteren. En natuurlijk het beste zou zijn dat de stad gewoon zijn patrimonium blijft behouden.
0: Ja, uiteraard. Maar dat zijn politieke keuzes natuurlijk. Hè?
1: Voilà, ja. Ik ben ook geen politieker.
0: Nee.
1: Wij dachten, deze is hetgeen dat wij nu kunnen doen.
0: Ja, voilà.
1: Brengen we mensen op ideeën, dat is hetgeen dat ik dan hoop.
0: Er was...
1: De toekomst daar meer wordt op ingezet.
0: Ja, ik heb toch de indruk dat er veel wordt ingezet op veel prestige en rode lopers en vijf sterren en zo van die dingen. Waar dat dan eigenlijk de mensen die daar wonen heel weinig aan hebben natuurlijk. Maar... Nu wordt het dus iets taf. Allee. En heb jij enig idee op timing zo? Nu moet eerst iedereen bekomen van de schok, neem ik aan. En...
1: Ja, nu, natuurlijk omdat we hebben wel een globaal plan. Maar normaal gezien neem je veel meer voorbereiding in zo'n campagne.
0: Mm-hmm.
1: We hebben daar op een maand en een half of zo, is dat allemaal ineengeboxd geweest. Wat maakt dat... dat wij nu echt even goed moeten gaan nadenken en samenzitten van hoe gaan we de theorie in de praktijk brengen. Dat gaat ook nog een uitdaging worden. Maar ik voel wel ongelooflijk veel goesting. Dus dat is eigenlijk al... ik denk, als er goesting is, kunnen we enorm veel bereiken. Maar, dus ja, de timing van de verbouwingen en... Er zitten allemaal timingen op of zo, maar wij moeten gaan dat deze week allemaal eens goed doorspreken van oké, hoe zie je het er allemaal exact uit? En hoe gaan we dat ook communiceren naar de buitenwereld toe? Maar daar hebben wij een beetje tijd voor nodig, omdat die er eigenlijk niet geweest is tijdens de campagne. Normaal mm-hmm. duurt dat 6 maanden of zo.
0: Ja, ja. We kregen gisteren een e-mail van de persdienst van de stad Antwerpen over het gebouwencomplex in de Wolstraat gaat naar Ercoland. En daar werd het helemaal gemotiveerd. En voor dat feit dat het een mix is... Openstellen van ateliers. Zeg, want die ateliers die zijn dus nog wel in gebruik en die kunnen jullie ook gewoon blijven gebruiken voorlopig?
1: Nu wel, hè. Ja. Die zijn in gebruik. En wij gebruiken nu enkel het pand op nummer 31. Nu komen daar nog 31 en 29. Dus nu komt er nog een pand bij dat wij niet meer gebruikten. Dat vroeger Ercola wel ook gebruikte, maar... dat dus nu leeg stond. En daar komt dan ruimte vrij voor een duurzame stadskeuken. En er zit een brokant, die gaat waarschijnlijk wel blijven zitten. En daar komen ook een aantal sociale woningen. Dat moet ook nog gerenoveerd worden. En dan zijn we nu aan het spreken van, de extra ateliers die er gaan bijkomen. Hoe gaan we dat juist invullen? Worden daar roterende ateliers of... deelateliers, dus we hebben daar een hele hoop ideeën rond, zodat mensen van buitenaf gebruik kunnen maken van ruimtes. Maar ik kan daar nog niet te veel over in detail treden, omdat we daar nog goed moeten doorspreken, hoe mm-hmm. dat we echt praktisch gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dus het idee is wel van dat mensen van buitenaf ook wel natuurlijk gebruik kunnen maken van de ruimtes.
2: Ah ja, want het was een beetje een gesloten gemeenschap, zal ik maar zeggen. Ik neem aan dat jij daar ook een atelier hebt gekregen, omdat je mensen kende die daar ook al een atelier hadden.
1: Ja, inderdaad.
2: Het is niet dat er een advertentie in de koopjeskrant, dat bestaat niet meer.
1: Nee.
2: Werd gezet van wie heeft er zin. Ah ja, en die ruimtes zijn ook heel schaars, dus ik neem aan dat er altijd wel iemand kent die daar dan voor in aanmerking komt.
1: Ja, en ik denk, dat is dus hetgeen dat wij, voordat we wat in snelheid gepakt is, dat is iets waar we deze week dan over wouden gaan samenzitten, van hoe ziet iedereen dat, als er een atelier vrijkomt, hoe gaan we dat aanpakken, hoe gaan we dat wat opentrekken. Nu kan ik daar nog niet te veel over zeggen, omdat natuurlijk
2: nee.
1: Moeten we dat eerst samen eens bekijken, anders ben ik hier gewoon voor mijn eigen hand.
2: Ja.
1: Dat zou ook niet kloppen, want we zijn wel een collectief.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja.
2: En jullie zijn collectief uitgefeest vandaag, dus we zullen het oppervlakkig houden.
1: Maar we gaan er natuurlijk, ik ben er al even over aan het nadenken. Het is wel een uitdaging, hè, van hoe maak je zoiets eerlijk en transparant. En dat is een interessante denkoefening. Dus dat is een oproep als er mensen zijn die werkingen kennen, die op die manier werken. Ik denk dat we eens naar voorbeelden moeten gaan kijken. Inspiratie op doen en dan wel doordachte beslissingen daarover gaan nemen.
2: Ja, want je kunt ook zeggen dat het goed werkt zoals het werkt, hè? Dat er organisch mensen bijkomen via, zo blijft de samenhang natuurlijk ook wel maximaal. Hè?
1: Ja, en dat organische vinden we ook belangrijk. Anderzijds wilden we ook niet dat het een ons kind, ons verhaal wordt.
2: Nee.
1: Idealiter zou het er eens daartussenin zitten, mm-hmm. Dat het ook geen bureaucratische...
2: Nee.
1: Ding wordt dat mensen aanvragen moeten doen en
2: cv's
1: invullen, dat lijkt me ook niet passen.
2: En dan een sollicitatiegesprek zo. Hè?
1: Ja, wel, dat is iets, dat lijkt, ik weet het niet. Ik zelf zou er helemaal geen zin in hebben om bijvoorbeeld sollicitaties te moeten gaan afnemen. Hoort dat nu ook bij appartementen die
2: gestuurd
1: worden, dat mensen zeggen, ja, dat is echt gelijk een sollicitatiegesprek. Wij waren met 50 mensen en dat geeft ook zo'n een onpersoonlijk gevoel waarin dat mensen zich ook klein voelen, denk ik. En dat lijkt me toch iets dat te mijden is.
2: Nee, dat is geen toffe start, hè?
1: Dat moeten we nog eens goed bespreken.
2: Maar goed, er zullen wel... je hebt tegenwoordig toch ook waar dat vroeger de Vrikker zat. Daar zit nu... hoe heet dat? Tegendruk of zoiets? Daar zit ook zo'n... Dat is een soort collectief atelier... Misschien kun je daar eens gaan horen, of bij de blikfabriek.
1: Ja.
2: De blikfabriek heeft toch ook van alles in huis?
1: Ja, die maakateliers, dat is inderdaad zeker... ik heb eigenlijk zelfs nog niet een tijd gehad momenteel voor voor dat soort dingen. Voor na te denken, waar kan ik eens gaan rondhoren of zo.
2: Ja.
1: Dat is dus nu wel de moment. Maar de blikfabriek en de... Hoe heet het bij de Vrikker?
2: Ja, waar dat vroeger de Vrikker zat, daar is nu...
1: Ja,
2: ik weet niet hoe het heet. Ik krijg van Erik, die het opmaak deed bij de Vrikker, dat heet nu Bijdruk. Ik weet niet, dus dat gebouw is nog altijd eigendom. Die hadden zo een aparte vastgoed VZW en een aparte werking van de coöperatie. En die vastgoed, dat is nog altijd hun vastgoed. Voilà. Dus, en zij hebben ook heel lang gedacht van, wat doen we ermee? De boel verkopen. Maar een aantal anderen zeiden, nee, we moeten dat behouden en zorgen dat dat wordt ingevuld op een manier die een maatschappelijke meerwaarde heeft, zullen we dat maar zeggen. En dat is gelukt. Er zit van alles. Dat is dat ik me misschien wel interessant... Ah ja, en de mensen van de Vrikker hebben een halve eeuw coöperatieve ervaring, dus...
1: Dat lijkt me interessant om die mensen eens aan te spreken, inderdaad.
2: Ja.
1: En eens te horen dat zij dat doen. Misschien hebben die bepaalde ervaringen. Ik denk dat interessant kan zijn nu ook van ervaringen uit te wisselen.
2: Ja.
1: Dat is ook iets dat we wel graag willen doen in de toekomst.
2: Ja, en je hebt IFCA ook, hè? Die hebben al meer dan een eeuw hun gebouw. Ik weet niet hoe dat die het regelen om te zien wie daar mag komen, onder welke voorwaarden. Enfin, goed, inspiratie genoeg. Maar daar kunnen we het misschien later nog eens over hebben. Ja, ik heb het met een aantal mensen eens gehad over mogelijk het oprichten van... het oprichten van... Om regelmatig samen te komen met de... niet-commerciële vastgoedbezitters, zoals onder andere Radio Centraal, om ideeën en expertise uit te wisselen. Dus dan kunnen jullie daar ook aan meedoen misschien.
1: Ah, maar dat is zeer interessant. Ja.
2: Ik denk dat ook. Ja. Voilà, maar ik ben nog niet op pensioen, maar ik wil ik vind dat een tof idee. Goed, nu zijn we helemaal aan het afwijken. Nog een paar vragen. Dus er is belachelijk veel geld opgehaald.
1: Ja.
2: 2 miljoen euro?
1: Ja, daar zit ook een deel leningen bij natuurlijk. Hè.
2: Ja.
1: Over de 200.000 euro aan leningen.
2: Ja, maar dan nog?
1: We waren zelf positief gechoqueerd, zal ik maar zeggen.
2: Amai.
1: Maar daarin voelde ook heel hard...
2: draagvlak.
1: In de motivaties van de mensen, die ze konden dan invullen waarom dat ze... Wat dat zeer voelbaar is, de behoefte aan niet-commerciële projecten.
2: Ja.
1: Dus in die zin, je zei dat we waren afgedwaald, maar is dat eigenlijk wel toch ook iets heel... Blijkbaar iets wat heel hard leeft bij mensen, de behoefte om deel te nemen op projecten die, waar dat geen winst...
2: Oogmerk, ja.
1: Nee, of waar dat winst mag gemaakt worden, maar dat dat dan wel terug in het project gaat of zo.
2: Mm-hmm.
1: En dat was heel voelbaar. Ja.
2: Ja, en vooral iets waar dat de mensen die daar effectief wonen ook iets mee te maken hebben. Zo, want je hebt dan vaak een projectontwikkelaar van helemaal buitenaf die daar dan iets neerpoot. In de Koeportstraat zijn ze daar toch zo ook een gigantisch ding aan het bouwen waarvan ik vermoed dat het geen sociale woningen zullen worden.
1: Nee, het gaat een hotel worden.
2: Ja, joh. En hoe meer sterren, hoe liever zeker. Ja.
1: Ja, dan denk ik, god, dat zijn mensen die misschien al zo die Excel invullen en zo. En als je in die straat woont, dan bekijk je dat toch allemaal helemaal anders. Hè?
2: Mm-hmm. Ja. Bon, dus meer dan 2000 burgers, maar 2000 burgers en organisaties en dan toch nog aan 2 miljoen komen. Dan moeten er toch wel een paar mensen bij zijn met een ruimer budget dan ik en die deze echt wel heel belangrijk vonden.
1: Ja, er zijn enkele grotere bedragen ingelegd. Ik moet wel zeggen dat het overgrote deel was eigenlijk kleiner. Allee, klein, dat is niet klein natuurlijk, maar ik bekijk dat nu even op dat bedrag.
2: Ja.
1: Het gigantische bedrag van 1 miljoen dat we moesten ophalen, waren dat kleinere bedragen. Dat wil zeggen een B-aandeel van 1000 euro en daaronder ook heel veel mensen die 50 euro hebben bijgelegd. Allemaal zo naar gelang wat dat ze konden missen. En ik denk dat toch wel het overgrote deel daarvan kwam. En dat maakt ons ook wel heel blij. Dat er heel veel kleine aandeelhouders zijn.
2: Ja.
1: Dat wil zeggen dat je met een grote groep gaat beslissen over iets. Mm-hmm. Dat lijkt me, ik vind dat heel interessant.
2: Ja, het was waarschijnlijk na die jaren frustratie en getouwtrek en juridisch gedoe en onzekerheid, was dat wel een opsteker. Dat er zoveel respons was.
1: Ja, en je ziet dat heel veel mensen sukkelen met het gegeven wonen enerzijds, atelierruimte, allee, gewoon ruimte die betaalbaar is. Natuurlijk, als er altijd winst op moet gemaakt worden, dan wordt dat onbetaalbaar. En als er alternatieven zijn waarin dat het gewoon haalbaar moet zijn en daarom geen winst moet genereren, dat geeft een beetje, dan moet je die prijzen niet. Nee. Torenhoog houden of zo. Hè.
2: Ik zie hier dat er een categorie A en een categorie B is. Het solidaire aandeel, dat was 50 euro. En dan het investeringsaandeel is 1000 euro. Nu, is dat afgesloten of kunnen mensen nog altijd van die aandelen kopen?
1: Mensen kunnen nog altijd aandelen kopen en ook leningen verstrekken. En natuurlijk... Het bedrag dat wij wouden ophalen was om mogelijk te maken dat we een lening konden aangaan om de renovatie te betalen. Nu, hoe minder groot dat die lening is, hoe minder dat wij aan interest moeten afbetalen.
2: Mm-hmm.
1: Wat maakt dat we iets meer marge hebben. Dus aandelen kopen kan nog altijd.
2: Dat is goed, dat is goed nieuws. Dat zullen we dan meteen eens allemaal doen. Maar mensen moeten wel eerst dan steunend lid worden van Radio Centraal natuurlijk.
1: Ja,
2: en, voilà. En als ze dan toch bij de bank bezig zijn, dan kunnen ze een aandeel van jullie kopen. Oké, voilà. Dat vond ik toch zeker. Dat is iets wat ik zeker graag wilde. Ik wou sowieso even melden op de radio dat het gelukt was. En ik wou ook dan melden of er al dan niet nog aandelen gekocht konden worden. En ik heb daar een mail over gestuurd gisteren, maar ja, ik denk, ja, die zal in het feestgedruis wel verloren gaan. Ik ben al blij dat jij al wakker bent.
1: Ja. En dat ik u... Inderdaad, de mailbox is even gecheckt geweest.
2: Ja, die zal wel ontploft zijn ook. Ja.
1: Geen idee, ik denk dat dat wel zal meevallen, maar we hebben Holder de Bolder nog wel een nieuwsbrief uitgestuurd. En daar waren we al zo wat achter de feiten aan het aanhalen. Oh. Ondertussen stond het al in de Gazette van Antwerpen.
2: Ai.
1: Ja, het ging ineens heel snel. Maar zeg, nee, dat is goed nieuws. Hè.
2: Wilde jij dan, want ik denk dat wij niet op jullie perslijst staan, wilde jij daar redactie@radiocentraal.be eens bij zetten?
1: Ja, we hebben zelfs nog, we hadden nog geen persbericht.
2: Dus
1: er is eigenlijk gewoon zelfs nog geen persbericht uitgestuurd, maar de stad had al wel een persbericht gemaakt.
2: Ja.
1: En dat is dan denk ik uitgestuurd.
2: Inderdaad, over Koen Kennis, die heel blij is. Ja.
1: Ja. Maar nu had ik zoiets van, ja, is dat nu niet vijgen na Pasen? Ik weet het niet.
2: Nee, zeg maar. Ik bedoel, dat zijn dan jullie vijgen, hè? We horen ook graag wat dat jullie daarover te zeggen hebben, hè?
1: Ja, nee, dat is waar. Nee, maar het persbericht van de stad was wel oké. Okay.
2: Enfin, ja.
1: Maar jullie staan wel op de... jullie hebben denk ik toch onze vorige mails gekregen.
2: Nee.
1: Van Radio Centraal, normaal.
2: Ja, maar er zijn 150 programmamakers hier, dus misschien is het dan niemand anders. Maar in ieder geval, ik heb nu vanuit de redactie Ad de vraag gestuurd van, kunnen er nog aandelen gekocht worden? Ondertussen weet ik dat natuurlijk, maar dus dat adres zit in ieder geval ergens in jullie inbox. Kom, ik zal nog eens expliciet de vraag sturen.
1: Ik u in de perslijst zetten, hè, dat er zal nieuws komen, hè. Het is veel matig, zullen wij het sturen. En dan sta ik er vanaf nu bij. Ja.
2: Dat is goed. Oké, zeg, Saar, bedankt voor uw impromptu beschikbaarheid op deze zaterdag. En nog een rustige zaterdag dan gewenst verder.
1: Heel erg bedankt. Merci voor het bellen.
2: Jo, salut.
1: Jo, ciao.
2: Zo, het was echt op het nippertje. Ja. Ik ga nog een muziekje opzetten en dan ga ik... ik moet trouwens nog iets aankondigen. Ik ging dat doen bij het begin van het programma en ik heb dat niet gedaan. Maar Dennis heeft een speciale gast vandaag in de studio. Of hij heeft er wel vaker speciale. In die mate speciaal dat hem het uur Babylonië overneemt. Dus hij gaat 2 uur programma maken. En het is een Evan Parker, een free jazz pionier uit het Verenigd Koninkrijk, die hier over zo'n klein half uur de trap komt opstijgen om onze studio met zijn aanwezigheid te vereren. Ik ga nog een muziekje opzetten en dan bel ik naar onze volgende, ons volgende onderwerp. Maar dan in de persoon van Pascal de Bruyne, onderzoeker en docent asiel en migratie aan de Odyssee Hogeschool. Ik probeer het te vermijden. Ja, ik heb zo een beetje een hekel aan altijd overal dat irritante Engels. Dus ik probeer zo wat te vermijden om altijd maar muziek in het Engels te draaien. Maar dan deze hoorde ik gisteren op restaurant en die vond ik wel zo lekker smeuig dat ik hem toch nog eens aan jullie wil presenteren.

Goed, ik heb nog eventjes gewacht met bellen naar Pascal, omdat het werd te vroeg. Hij had gezegd vanaf 13:30 kan het. Dus ik ga nog iets opzetten dat dan misschien beter bij het thema past. Want we gaan het niet alleen over die Europese act hebben, maar ook over de toenemende, hoe moeten we dat zeggen, weerstand in onze maatschappij tegen nieuw ingevloeide elementen.

0: Voilà. Iets uit mijn vroege puberjaren waar ik wild op gedanst heb. Pascal De Bruyne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is op een dag na, een jaar geleden, dat ik u gebeld heb. Enfin, dan was het de 14e juni, vandaag is het de 13e juni, bemerkte ik bij het voorbereiden van dit interview. Voilà, en dat was eigenlijk over hetzelfde onderwerp, maar toen naar aanleiding van een avond in de Peperfabriek over dat onderwerp, namelijk het Europese migratiepact. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Kunt u zichzelf nog even voorstellen? Want dat zijn de mensen waarschijnlijk vergeten, dat is een jaar geleden.
1: Ik ben Pascal De Bruyne, ik ben onderzoeker en docent aan Odyssee Hogeschool. Ik geef opleiding aan sociale professionals, zoals gezinswetenschappers, sociaal werkers. Dat is eigenlijk wat ik beroepsmatig doe.
0: Ja,
1: en mijn focus is echt migratie.
0: Ja, dus de juiste persoon om hierover te bellen. Nu, vorig jaar waren er plannen die dan ondertussen zijn goedgekeurd. Maar we gaan eens eerst even kijken, wat was de bedoeling van die act? Hoe zat het met het legale kader daarvoor? Voldeed dat niet meer dan of zo?
1: Ja, er is eigenlijk gewoon voordat de asielcrisis, zo werd het gepercipieerd, hè, maar het woord crisis roept op zich al veel vragen op. In elk geval de aankomst van heel veel mensen uit Syrië in die tijd, vooral 2015, 2016, heeft eigenlijk het proces over de nood aan een eengemaakt Europese migratiebeleid, asiel- en migratiebeleid terug op de agenda gezet. Dat was eigenlijk een stukje stilgevallen. Ervoor kun je zeggen, of in de jaren ervoor kun je zeggen, dat er eigenlijk al wel aan gewerkt was aan het zogenaamde CEAS, het gezamenlijk asiel- en migratiebeleid. Maar dat was een stuk stilgevallen. En naar aanleiding van aankomst van heel wat mensen die asiel zoeken, internationale bescherming vragen, is dat eigenlijk terug met een soort hoogdringendheid terug op de agenda gekomen. Natuurlijk met een veel strengere focus op het beperken van de instroom dan voorheen.
0: Mm-hmm. Nu even nog verder terug naar 51, er is toch zoiets als een conventie van Genève.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Waarom voldeed die niet meer?
1: De conventie van Genève is natuurlijk een internationaal rechtskader dat in de oorlogsperiode tot stand is gekomen. Dat eigenlijk mensen die vervolgd worden voor raadsgeloof, politieke ideologie, behoren tot een sociale groep enzovoort, religieuze overtuiging, die mensen een stuk beschermt. Als je niet een bescherming kunt vinden in de staat waar je bevindt en dus de grens oversteekt, dan word je aanzien als een asielzoeker die op basis van dat rechtskader en je beroepend op die individuele vervolging beroep kan doen of een aanvraag kan doen voor internationale bescherming. Natuurlijk is dat...
0: Ja, wacht een momentje. Dus dat is eigenlijk, je zegt in de naoorlogse periode, dat is juist omdat er in Nazi-Duitsland mensen werden vervolgd omdat ze zigeuner waren of homoseksueel waren of jood waren of zo.
1: Ja, eigenlijk wou men een regeling in de naoorlogse periode voor in de eerste plaats de mensen die eigenlijk displaced waren, verplaatst waren.
0: Ontheemd, ja.
1: Ook trouwens de Duitse krijgsgevangenen. En men wou eigenlijk een stuk daar een oplossing voor. Die conventie van Genève is natuurlijk ook doorheen de tijd, in volgende stappen in de tijd, is die een stuk veranderd. Niet alleen voor die mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verplaatst zijn, maar ook voor andere mensen die in de periodes na de Tweede Wereldoorlog zich gedwongen zien om op de vlucht te slaan, omdat ze vervolgd worden. En zo is die conventie eigenlijk een stukje verbreed naar nieuwe groepen.

0: maar zijn daar ook andere kenmerken bijgekomen. Bijvoorbeeld het behoren tot een sociale groep. En dan gaat het bijvoorbeeld over mensen die op de vlucht slaan omdat ze vervolgd worden voor hun seksuele identiteit. LGBTQI+ groepen. Dus natuurlijk is dat een juridisch kader die bescherming geeft, maar natuurlijk geeft dat niet echt uitvoering of een soort beleidsmodaliteiten om antwoord te geven op hoe moet je de mensen dan opvangen, hoe moet je mensen dan beschermen, hoe moeten procedures eruit zien enzovoort. Die omzetting als antwoord op die conventie van Genève, daarvoor heb je beleid nodig, hier op Europees niveau. En dat beleid dat al voor 2015 er was, is dan in verstelling gekomen en vandaag is het, of toch gisteren, is het Europees Migratiepact in die zin goedgekeurd.
1: Ja, er is al wel in Dublin ooit een aantal afspraken gemaakt, hè?
0: Ja, de Dublin-verordening is eigenlijk ontstaan een hele tijd terug, zelfs toen voor 2000, zelfs toen er nog geen regeling was over hoe mensen zich eigenlijk gingen verplaatsen tijdens de vlucht. Vroeger kon je eigenlijk merken dat er was al een Dublin-afspraak. Dublin is eigenlijk een soort regulerend kader voor wie er verantwoordelijk is voor de opvang van mensen op de vlucht. En dat werkte Dublin in het begin omdat mensen zich ook anders verplaatsten. Bijvoorbeeld, mensen vlogen letterlijk in, kwamen toe in Zaventem en vroegen daar asiel aan. Dat gebeurt nu nog altijd, maar dat is eigenlijk een heel kleine minderheid geworden, omdat vliegtuigmaatschappijen eigenlijk veel strenger worden behandeld als mensen zonder papieren of mensen met valse identiteitsdocumenten laten meevliegen.
1: Ah ja, dus vroeger kon je veel makkelijker het vliegtuig pakken dan dat je de bus pakte, zal ik maar zeggen.
0: Ja, precies. En sinds die regeling er is, dat vliegtuigmaatschappijen heel streng boetes krijgen, echt gepenaliseerd worden daarvoor, is het invliegen, wat een veilige route is, zou je kunnen zeggen, veel moeilijker geworden. En steken mensen dus onder andere de Middellandse Zee over. En dan krijg je natuurlijk het effect dat bepaalde landen aan de Middellandse Zee alle verantwoordelijkheid dragen omdat mensen daar aankomen. Want de bedoeling was dat het land van aankomst, dat is altijd al een criterium geweest, maar als mensen zich letterlijk over zee verplaatsen, dan komen ze natuurlijk allemaal in diezelfde landen aan. Dus er waren inderdaad al pogingen van dat CEAS, ingemaakt beleid, en pogingen om de verantwoordelijkheid, van wie draagt de verantwoordelijkheid voor mensen op de vlucht, om daar een soort regulerend kader rond te maken. Nu, dat Dublin heeft altijd, er was Dublin op papier en Dublin in de praktijk. En Dublin in de praktijk heeft eigenlijk nooit echt volledig goed gewerkt. Omdat die procedures waren heel complex. De overname van landen gebeurde niet of mensen melden zich niet aan het land dat ze toegewezen krijgen. De landen die verantwoordelijkheid zouden moeten nemen, nemen bijvoorbeeld Griekenland. Die erkennen dan wel bijvoorbeeld mensen op de vlucht als erkend vluchteling, bijvoorbeeld. Maar de volgende stap is, men gooit ze gewoon op straat. Dus wat krijg je dan? Mensen die het hebben, van ik ben nu in mijn status en mijn verblijfstatus ben ik nu veilig. Ik ben erkend vluchteling met mijn gezin.
1: Ja.
0: Maar ik heb hier geen enkele...
1: Nee, ik wil hier wel even een kanttekening bij plaatsen, want ik geef les aan volwassenen en daar zijn ook mensen bij die route hebben afgelegd. En ik heb een Syrische man in de klas gehad die jaren geleden in Griekenland is geweest. En toen werd die opvang wel goed geregeld, maar dan is er... Die toevloed bleef maar duren en dan is dat systeem gewoon ingezakt.
0: Ja. Er zijn verschillende periodes geweest. Rond 2015, 16, 17, tot rond 18 ging het heel slecht in Griekenland. Men moest jaren wachten in opvangkampen, zoals bijvoorbeeld Moria. Een kamp dat later door de bewoners zelf in brand is gestoken. men zat daar vast, letterlijk. Hè. En dan is die situatie een stukje verbeterd doordat het Europees Asielagentschap daar letterlijk personele middelen in geïnvesteerd heeft, zodat die procedures vlugger gingen. Maar dan zag je nog altijd dat, zelfs al word je dan erkend in Griekenland, men liet eigenlijk gewoon mensen, men gooide hen letterlijk de straat op, waardoor dat mensen niet hadden van, maar nu ga ik doorreizen.
1: Wat ja, en nog een kleine noot, want hij is dan in een later stadium terug in Griekenland geweest. Hij zei van, ik kreeg geen opvang of zo, dus geen eten, geen plaats om te slapen, maar hij mocht ook niet werken. Dus dat is iets wat dan veel mensen over het hoofd zien. Als je dan zegt van oké, ik kan ergens een jobje krijgen, dan hij wou niet liever dan in zijn eigen onderhoud voorzien. Maar als dat wettelijk onmogelijk wordt gemaakt, dan is het einde verhaal natuurlijk. Hè?
0: Door. En het beleid heeft daar dan een term op geplakt. Hè. Dat is eigenlijk secundaire migratiebewegingen, wordt dat dan genoemd. Maar eigenlijk duidt het alsof dat mensen eigenlijk... bijna vrijwillig gaan shoppen van welke voordelen ze in welke landen krijgen. Maar dat is eigenlijk heel erg het frame van de mensen. Het is natuurlijk normaal dat als je op de straat belandt, of je krijgt geen toegang tot werk, dat je natuurlijk recht hebt, want het Europees Hof heeft zich daar ook over uitgesproken. Dat is een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Omdat je natuurlijk niet alleen de rechten hebt in de toegang tot die asielprocedure, maar ook rechten hebt om gelijk behandeld te worden als ingezetene, als de burgers van dat land. En mensen die dan hier komen, die al erkend zijn bijvoorbeeld in Griekenland, dat zijn dan mensen met een instatus, heet dat in het beleid of in het juridische discours. Dan worden dat voorgesteld als asielshoppers. Maar eigenlijk zijn dat geen asielshoppers, dat zijn mensen die eigenlijk gewoon hun rechten worden afgenomen om een toekomst te bouwen. En de rechtbank geeft hen daar ook gelijk in. Het Grondwettelijk Hof in België heeft een vraag gesteld aan het Europees Hof om eigenlijk na te gaan van, hebben mensen eigenlijk wel die instatus hebben... Hebben die nu recht of geen recht om hier een asielprocedure aan te vragen? Dus dat is nog hangende. Hè. De minister beweert, ik heb gelijk, hè. Die mensen hebben geen recht. Het Grondwettelijk Hof trekt dat eigenlijk, stelt daar heel serieuze en kritische vragen bij. En in deze denk ik dat het Grondwettelijk Hof in expertise meer te vertrouwen is dan de minister die een... Maar toch een rechtsideologische agenda heeft.
1: Ja, en de politieke ideologische agenda is de laatste decennia zo in een bepaalde richting toch wel opgeschoven. Hè?
0: Ja, helemaal. En eigenlijk moet je die context nemen als het uitgangspunt of de achtergrond tegen de welke dat Europees migratiepact zich eigenlijk voltrekt of ontvouwt. Het wordt eigenlijk gestuurd door uiterst recht. Niet alleen in de desbetreffende landen, die echt een zweepfunctie uitoefent, maar ook gewoon op dat Europese niveau. Niet alleen hebben ze een ideologische impact op dat Europees Migratiepact en die verschillende onderdelen daarvan, maar er is ook een rechtstreekse stemming geweest om het laatste puzzelstukje van dat Europees Migratiepact. Het hoort erbij, maar het hoort er ook niet helemaal bij. Maar eigenlijk in de praktijk is het er deel van, namelijk de terugkeerrichtlijn, waar je ziet dat een groot deel van centrumrecht samen met uiterst rechts voor een stemming, voor een meerderheid van de stemmen gezorgd heeft, die eigenlijk gewoon ervoor zorgt dat mensen gedeporteerd worden naar derde landen, waar ze geen enkele band mee hebben. En de zogenaamde terugkeerhubs noemen die. Dus het is niet alleen ideologische impact, het is ook echt wel het meestemmen van centrumrechts samen met uiterst rechts om die terugkeerrichtlijn door te drukken. Dus je kunt uiterst rechts helemaal niet wegtoveren uit de context waarin dat Europees Migratiepact zich ontvouwt. Onmogelijk.
1: Mm-hmm. Ja, dus in het Europees Migratiepact, we hebben het er vorig jaar ook al over gehad, maar dus nu is het dan van kracht, neem ik aan?
0: Ja, absoluut, sinds 12 juli.
1: En wat heeft dat nu voor concrete gevolgen? Worden er nu extra centra gebouwd? Want een deel daarvan was toch ook dat er bij de grenzen, bij de buitengrenzen, al detentiecentra zouden komen waar mensen binnen de 12 weken te horen zouden krijgen van ja of nee, zoiets. Hè?
0: Helemaal, ja. Eigenlijk, ik weet nog dat toen staatssecretaris Nicole de Moor aan de macht was op asiel en migratie, noemden ze het een muur met een deur in, alsof dat iets positiefs is. Maar eigenlijk is het een muur met enkele deuren in per land dat in Zuid-Europa aanwezig is. En dat zijn de landen die mensen zeg maar ontvangen. Spanje, Italië, Griekenland, Cyprus.
1: Ja, en in het noorden ook zeker, hè?
0: Ja, nee, niet in het noorden. Eigenlijk komen het grootste deel van de mensen aan in het zuiden. Mm-hmm. En daar wordt er eigenlijk een soort van grens getrokken. En die tegelijkertijd een grens is, maar ook een niet-grens. Wat bedoel ik daarmee? Dat je komt daartoe en dan moet je door de grensprocedure gaan. En dan hangt het af van hoeveel kans je hebt op erkenning. Zin van, je komt daartoe bijvoorbeeld, om het concreet te maken, je komt toe in Griekenland op het Griekse territorium, je vraagt daar asiel aan, maar het Europees Migratiepact gaat uit van het principe van non-entry fiction. Dat is eigenlijk een heel moeilijk woord om juridisch te zeggen, je bent op het grondgebied, maar je bent er ook niet op. Wij erkennen niet dat je al Europa bent.
1: Ah ja, omdat dat rechten zou geven. Dus ze zitten een beetje in transit eigenlijk.
0: Ja, je bent in een transitzone, zoals we op de luchthaven bijvoorbeeld van Zaventem kennen. Je hebt een soort tussengebied die legaal niemandsland is. Hè? En dat is het basisprincipe. Dus je bent in het niemandsland en op basis van je erkenningspercentage, hè, bijvoorbeeld je vlucht uit Afghanistan, of je vlucht uit Syrië en dan maak je meer kans dan bijvoorbeeld mensen die zeggen ik ben gevlucht uit Tunesië. Tunesië heeft een erkenningspercentage van beneden de 20%. En eens je beneden die 20% grens valt, dan moet je eigenlijk door een zogenaamde fast track procedure, een procedure die vlugger gaat, om eigenlijk na te gaan van heb je eigenlijk wel legitiem toegang tot de asielprocedure? En die procedure gaat eigenlijk heel vlug. Hè? Je hebt een 5 dagen screeningsprocedure en dan ga je eigenlijk binnen de 12 weken moet je weten van kan ik binnen? En moet je eigenlijk al tegelijkertijd vastgehouden worden om teruggestuurd te worden.
1: Ah ja, ja, ja. Ze willen voorkomen dat die mensen ergens verdwijnen. Zo.
0: Precies. Omdat ze ergens zouden verdwijnen. Dus dat is het tweede principe van dat Europees Migratiepact, naast non-entry fiction, is het gebaseerd op een detentiemodel. Hè? Dus je zoekt bescherming en het eerste antwoord is, je wordt gevangen gezet.
1: Mm-hmm.
0: En de screening van 5 dagen is heel kort. Hè? De procedure is dan 12 weken. En dat is eigenlijk de derde zorg. Namelijk dat in die 12 weken, dat dan een extreem korte periode. 12 weken is 3 maanden. Je moet weten, in België slaagt het CGVS, het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, die bevoegd is om de status van mensen die internationale bescherming zoeken na te gaan, dat slaagt er gewoon vandaag nooit in om binnen de 6 maanden een antwoord te geven. Dat is al het dubbel. In de praktijk zien we dat een jaar beslissingstijd, dat dat eigenlijk gewoon het nieuwe normaal is geworden. Dus waar het nu een jaar duurt, zou dat eigenlijk nu moeten lukken in 3 maanden.
1: Ja, dat is gewoon niet realistisch dus.
0: Nee, dat is niet realistisch. Dat is gewoon volstrekt ongeloofwaardig. En dan moet je erbij rekenen, dat is het vierde punt, dat je hebt recht op juridisch consult op jouw eigen vraag. Een juridisch consult, 1, op jouw eigen vraag, dan moet je al de vraag stellen. En 2, juridisch consult is niet hetzelfde als toegang tot een advocaat.
1: En wat is dat dan? Je mag de website raadplegen of zoiets?
0: Of je mag een persoon bellen die waarvan je juridisch consult kan krijgen. Dus mensen zijn eigenlijk, ja, moeten heel vlug door die procedure. Dat is ongeloofwaardig dat je dat kwalitatief kan doen, maar ook de juridische bescherming in de praktijk door bijvoorbeeld een advocaat is ook heel onzeker. Want natuurlijk, je kunt natuurlijk nooit duizenden advocaten letterlijk aan die buitengrens gaan parkeren om dat te organiseren. Dat is volstrekt praktisch onhaalbaar en ook ongeloofwaardig dat dat zal gebeuren. Dus in de praktijk zie je al die principes op elkaar inwerken. En, feite, en dat is gewoon aanvullend, die mensen die in die versnelde grensprocedure moeten, zijn niet alleen de mensen die minder dan 20% kans hebben op erkenning. En dat zijn ook de mensen waarvan dat het wordt betwijfeld of dat die identiteitspapieren echt zijn, of dat ze geen valse papieren hebben, maar ook die mensen zonder papieren zelf, die moeten daar ook door. Nu, wat dan natuurlijk heel erg eigen is aan groepen op de vlucht, is dat ze waarschijnlijk vaak vluchten zonder papieren. Dus iedereen moet ook bijna door die grens, versnelde grensprocedure. Mm-hmm. Wat natuurlijk heel veel bezorgdheid oproept van, je hebt al weinig tijd en dan gaan we nog eens zoveel mensen, niet alleen degene met minder dan 20% kans, maar ook degene met onduidelijke of afwezigheid van wettige identiteitsdocumenten daar ook doorsturen. En dat zal de praktijk zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus de beschermingskader is gewoon, dat is gewoon heel laag. Mm-hmm.
1: Ja, en even voor alle duidelijkheid, dat gaat dan ook over kinderen?
0: Dat gaat ook over kinderen kinderen binnen gezinnen. En het gaat ook over kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Die wel degelijk in uitzonderlijke situaties tussen 12 en 18 jaar aan die procedure kunnen onderworpen worden. Men zegt van, het gaat niet over kinderen. Dat is een klein beetje waar, maar wat dat niet waar is, is er zijn wel degelijk kinderen bij betrokken die binnen gezinnen zitten en het gaat wel degelijk uitzonderlijk over kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Wat ook zo is, is dat er is een zogenaamde, dat is één puzzelstukje, een screeningverordening. En dat wil zeggen dat ook kinderen tussen de 6 en 18 jaar vingerafdrukken en biometrische gegevens moeten registreren. Dat is nog een ander punt natuurlijk, maar natuurlijk wordt daar wel ook die kinderen worden onderworpen aan een procedure die wel degelijk hun privacy schendt.
1: Ja.
0: Dus in verschillende delen van dat migratiepact worden kinderen wel degelijk in het vizier genomen. Er is maar één uitzondering, dat is als er een leeftijdstest wordt gedaan, is het niet alleen een medische test zoals we kennen in België, maar is er een soort multidisciplinaire screening. En dat is ook het enige lichtpuntje van dat hele migratiepact, volgens mij.
1: Ja, ik had graag nog even verder met u ingegaan op de nieuwe regelgeving in België, want de gezinshereniging is moeilijker gemaakt en dergelijke. Maar onze tijd is gewoon op. Dus ik vrees dat we het hier gaan bij moeten houden. En ik had het ook nog graag met u gehad over die vreemde Safe Europe Act. Ja. Hè, maar dat is dan allemaal voor een volgende keer.
0: Dat is prima. Dat spreken we een volgende keer.
1: Dat gaan we zeker doen. Oké, in ieder geval alvast bedankt, Pascal De Bruyne, voor uw tijd op deze zaterdag.
0: Dankjewel en een fijne middag.
1: Zo, dat is even snel gegaan. Goed, voor volgende week. Ik hoop dan dat ik volgende week naar Albanië kan bellen. En ik heb nog wel een paar ideeën, maar dat is dan effectief voor volgende week. Nog een muziekje en dan gaan we over naar Dennis.

Een fragment uit de eerste Company LP. Hier op Radio Centraal met vandaag Free Jazz Monument, Evan Parker.

hebt geluisterd naar een bijna 2 uur durend gesprek met Evan Parker. Een van de pioniers Das Free Jazz. We gaan er zodra uit met de muziek die je op de achtergrond hoort. Evan Parker, John Edwards en Chris Corsano tezamen op de LP The Hara. Rest ons enkel nog het aankondigen van een black metal festival vanavond in de Nor. En volgende zaterdag zijn wij niet op uw radio te horen, omdat we ons dan ook weer in die Dekselse Nor bevinden. Namelijk op het jaarlijkse Bruismelkfestival. En dat festival gaat dus door in de Nor. Volgende zaterdag begint reeds om 3 uur 's middags. Met allerlei geweldige muzikanten, zoals daar zijn Limpefux, die het festival zal openen, Victoria Keddy, MV Carbon, DJ Grasshopper en DJ Mix Monster Menno als duo en nog heel wat anders. Check het uit op denor.be. Tot volgende week.

a movement of pain. It should be.

Welkom in het voorprogramma van Chicken Take Today Away. We nemen u vandaag mee naar de meeslepende, bijna mystieke wereld van de Estse componist Arvo Pärt. Pärt is momenteel een van de meest uitgevoerde levende componisten ter wereld. Maar dat is zeker niet altijd zo geweest. In de jaren 60 schreef hij behoorlijk complexe en moderne muziek, tot hij artistiek volkomen vastliep. Hij stopte jarenlang met componeren. Hij trok zich terug in een zogenaamde compositorische stilte om eeuwenoude middeleeuwse koormuziek te bestuderen. Toen hij uiteindelijk terugkeerde, had hij een compleet nieuwe eigen stijl uitgevonden die hij tintinnaboli noemde. Dit is Latijn voor belletjes of kleine klokken. Het is een stijl van uiterste eenvoud, waarbij de muziek wordt gestript tot haar puurste, meest kwetsbare essentie. Het stuk dat u zo dadelijk gaat horen is Lodus. Het is Latijn voor spel. Het is het eerste deel van zijn beroemde werk, Tabula Rasa, uit 1977. Het stuk waarmee hij zijn grote internationale doorbraak beleefde. Lodus is precies wat de titel belooft. Een ingenieus muzikaal spel. Het is gebouwd op strenge, wiskundige regels en begint heel subtiel, maar zwelt uiteindelijk aan tot een enorme, wervelende climax. Bij de allereerste repetitie in 1977 vonden de muzikanten de partituur zo simpel en ongebruikelijk dat ze dachten dat de première een complete ramp zou worden. Ze begrepen de functie van de lege ruimtes niet, maar toen het concert eenmaal begon en de magische stiltes tussen de noten hun werk deden, was het publiek tot tranen toe geroerd. Na dit werk horen we de 19e aflevering van Chicken Take Today Away voor u gebracht door Ingrid, Randa en Corinne. Maar nu eerst nodig ik u uit om Lodus te ervaren. Ga rustig voorzitten, sluit eventueel uw ogen en laat u meenemen in het fascinerende muzikale spel van Arvo Pärt.

0: Een heel fijne avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Ik ben Randa Stoemelings.
2: En ik ben Corinne van Eyre. U luistert naar Chicken Take Today Away op Radio Centraal.
0: Het zal wel zijn. Hartelijk welkom. Fijn dat de vriendinnen terug hier zijn.
1: We zijn weer samen.
2: Ja, hey.
0: Hi, hi. Gedag.
1: Welkom, welkom.
0: Ja,
2: dank
0: je. Wat gaan we vandaag allemaal doen?
2: Van alles. We gaan eindelijk de sportieve tour op.
0: Ja. We gaan verschillende gedaanteverwisselingen aan bod laten komen.
1: We gaan weer al hebben over seks en weer al hebben over pijn doen. Misschien in combinatie met elkaar.
2: En enkele streepjes muziek.
0: Ja.
1: Woehoe.
0: Perfect. Maar we beginnen bij het stukje waar we altijd mee beginnen. En dat is ons begeleidend drankje.
1: Klopt, lieve Ingrid. Ja. We hebben vandaag weer al iets meer meegebracht. We hebben het vorige keer aangekondigd. Het wordt mimosa vandaag.
2: Ja, mimosa.
0: Het is wat uw keuze geweest, Corinne.
2: Ja, vandaag heb ik een beetje een zondagochtendgevoel. En mijn zondagochtendgevoel hoort mimosa.
1: Oké. We gaan channelen onze brunch-vibes.
0: Ja. Dat gaat niet
1: op een zaterdagavond.
0: Niet moeilijk zijn voor mij. Ik zal misschien de mimosa's maken. Is dat goed?
1: Ja, voilà. Dat is goed. Dat is wel gemakkelijk, Ingrid, gezien ik reeds alle appelsine geperst heb en klaargezet heb.
0: Sorry. Wilde jij
1: Nee, geen probleem. Geen probleem. Geen probleem. Dus mimosa bestaat uit fruitsap, idealiter, vers geperst. En dat is cava. De eerlijkheid gebiedt ons te vertellen dat de cava reeds geopend is. Dus jullie horen hier voor één keer niet de mooie kenmerkende pop.
2: Het is voorgeproefd.
1: Het is voorgeproefd. Er is geen volgorde, kap het samen. Het maakt niet zoveel uit. Positief is met ons zondagochtendgevoel dat we toch wat vitamintjes binnenkrijgen, dat we de vitamine C goed aanscherpen van alle luisteraars thuis, lekker te samen.
2: Ingrid, en de spijsvertering.
1: De spijsvertering, klopt, is dat zo? Ja?
2: Vezels, ja.
1: Ah, kijk, omdat het vers is en omdat er pulp in zit.
2: Ik denk dat.
1: Oké, prima. Ik kan wel wat vezels gebruiken. Dus ik ben hier heel blij mee. Ingrid legt de laatste hand. Ze kapt de cava. Moet het cava zijn? Ik denk het wel, hè. Cava, prosecco, iets bubbelig.
2: Sommigen zeggen dat er dan een toefje Cointreau over moet.
1: Ja.
2: Van mij hoeft dat natuurlijk niet. Wat is jullie mening daarover?
1: Ik heb me de vraag gisteren ook gesteld. En we zijn tot de consensus gekomen dat het mag, maar niet hoeft. Maar gezien de beperkte logistieke mogelijkheden hier in deze studio, die op dit moment geen Cointreau bevat, zullen we denk ik gewoon gaan met de gesimplificeerde versie.
2: De simpele versie.
1: Van mimosa.
2: Ja. Ik denk dat dat voor het leven van toepassing is. Cointreau, het mag, maar het moet niet.
1: Het mag, maar het moet niet. Is het een meerwaarde? We weten het niet.
2: En we zullen het niet weten vanavond.
1: Kijk, intussen kunnen we klinken. Ik ga even tot bij jou komen, lieve Corinne.
0: Voilà. Ik sta wat ver van jullie, maar ik zal mijn glas heffen.
1: In de lucht, allemaal samen.
2: En dan zeggen we ching.
0: En gaan we alcohol drinken op deze zaterdagavond.
1: Santé iedereen en ook aan de luisteraars thuis.
0: Oh god. Oké, we gaan dat doen, 2 uur lang.
1: Vezels en vitamine.
0: Ja,
2: en zuur.
0: En tegen de scheurbuik. Ik heb een hele berg renies bij ook. Ça va.
1: Aldoende leert men.
0: Goed. Corinne, wat is het laatste optreden, muziekachtig ding dat jij gehoord of geluisterd hebt? Het festivalseizoen begint natuurlijk maar, dus het kan zijn dat het even geleden is.
2: Ik ben naar een optreden geweest, relatief klein optreden van Young Yellow.
0: Ah ja.
2: Kennen jullie die naam?
0: Ja, ze noemen.
1: Ja.
2: Toch wel.
0: Ja.
2: Van zijn tweede plaat. Ik was grote fan van de eerste. En de tweede is een mooi vervolg daarop. Ja, het was zeker de moeite. De Vlaamse muziek is zwaar onderschat.
0: Ja, voilà.
1: Een tip van Corinneke. Ik denk dat we dat emmertje hier toch gaan moeten zetten. Ja,
0: goed, ça va. Laat ons beginnen met het eerste liedje misschien. Dan kunnen we op ons gemak de mimosa absorberen en helemaal in de mood komen. Het is een beetje een dansliedje. Het is ook een vrolijk zondagochtendliedje, vind ik. Het is van Dunkelbund. Samen met Amsterdam Klezmer Band, denk ik. Het heeft iets klezmerig en er komt een paard voorbij.
1: Oh.
0: Goed, hè? Hier is La Revedere. Revedere.
1: Revedere.
0: Revedere.

0: En zo huppelen de paardjes weg.
1: Ik was wel heel blij toen het voor het eerst kwam.
0: Goed, hè?
1: Het paard. Ik ben blij als de paarden komen. Dank je wel, Ingrid.
0: Heel graag.
1: Dit mooie intermezzo.
0: Voilà. Op naar onze eerste echte rubriek.
1: We gaan verder. Lieve Corinne, waar beginnen we altijd mee in ons radioprogramma dat jij zoveel beluistert?
2: Zeg het nog eens.
1: Met het portret.
2: Het portret,
1: de vrienden van Chicken. Elke keer neemt een van ons, meestal Ingrid, vandaag ben ik het, iemand mee die we op een of andere manier bewonderen of interessant vinden of goed vinden of daar iets mee voelen.
2: En wie bewonder jij?
1: Het is geen bewondering vandaag. Het is wel een gevoel.
2: Je kijkt heel bedenkelijk. Alsof dat je de juiste woorden moet zeggen.
1: Nee, ik ga... Bewondering zit erin. Bewondering zit erin. Maar het is niet enkel dat.
2: Ergens, oké.
1: Ergens. Ik wil het vandaag met jullie hebben over Genesis P. Orridge. Ooit van gehoord.
0: Ik ken niet. Het is voor mij volledig onbekend.
2: Genesis ken ik alleen maar van toen ik een keer eens iets voor had en naar de dokter ging en ik zei zeg, Genesis.
1: Ik was echt 2 seconden bang dat je over de Bijbel ging beginnen. Ik was wel heel serieus. Met deze kunnen we afscheid nemen van onze lieve vriendin Corinne. Het was de laatste keer dat ze erbij was. Nu moet ik verder gaan. Hè. Ik zal jullie iets vertellen over Genesis.
0: We zijn niet meer aan het luisteren.
1: Genesis is iemand die als man geboren is. Maar het is wel interessant wat je zegt, want de dokter komt aan bod.
2: Je ziet, ja.
1: En gaat komen. Het is iemand zoals die geboren was. Ja, zoals wie?
2: Zoals de paarden die komen.
1: De paarden komen en gaan. Ze kwamen en gingen. Hij is geboren als man in 1950 in het Verenigd Koninkrijk. En het is een man die een kunstenaarscollectief opgericht heeft, die allerlei performances deden die de grenzen opzochten en de grenzen overschreden en die daar dan een kunst van maakten. En als het over grenzen gaat, dan bedoel ik dat het gaat over bloed en bloed, over seriemoordenaars, over nazi-iconografie gebruiken. Alles wat de toeschouwer ongemakkelijk deed voelen en ambetant en lastig en deed nadenken over wat de fuck is dat hier allemaal. Mm-hmm. In 1976 heeft hij een tentoonstelling in Londen gedaan, die heette Prostitution. En daar, die bestond uit allerlei pornografische foto's van zijn toenmalige vriendin, maar ook het gebruikte tampons en maandverband die dan mooi in een kotteke tentoongesteld werden.
0: In een kotteke?
1: Hoe zit dat dan?
0: Is dat onder een stolp of is dat...
1: Of open, dat weet ik niet. Of misschien ingekaderd.
0: Dat gaat heel vies zijn.
1: Dat heb ik nu niet opgezocht, hoe dat de tampons en de maandverbanden
0: zijn. Ik
1: vraag
0: me vooral af wat de geurtoestand in de kamer is op die moment.
1: Mogelijk zat het dan toch onder een stolp. Alhoewel, nee, als het gaat over
2: grenzen overschrijden, dat is dan niet wel... Ja.
0: Los in de neus.
1: Los, ja, misschien wel. Misschien tampon gewoon
2: in de neus.
0: Neustampon.
1: Een slinger meegemaakt, zo. Met allemaal... Velkens. Ja, oké. In elk geval, het was een fantastische tentoonstelling. Het parlement op dat moment zegt, dit is de vernieler van de beschaving, dit is de mens die alles kapot gaat maken, en dit is ook het ergste in de wereld waar dat wij, want het was een tentoonstelling die met overheidsgeld in voege gebracht is, of werd. Dit is het ergste dat wij als overheid ooit gedaan hebben. Wat dat die man dus natuurlijk heel blij heeft gemaakt, want dat fantastisch dat er zoveel tegenkanting op kwam. En naast zijn performance art heeft hem ook een band opgericht, Throbbing Gristle. Ooit daarvan gehoord?
0: Nee.
1: Is eigenlijk de eerste die industriële muziek heeft gemaakt. Industrieel-achtige dingen, ook heel wat andere dingen. Maar hele interessante muziek.
0: En wat jaar?
1: Is 70. Eind 70, denk ik, dat we zitten.
0: Ja.
1: Ja. Dingen, bands zoals Nine Inch Nails zeggen ook van, zij hebben die invloed op ons gehad. Wij zijn geworden wie dat we zijn door onder andere die band. Dus hij maakt muziek, hij doet rare tentoonstellingen. En op dat moment in de UK is er een soort van rare golf van satanische rituelen en mensen die daar bezorgd over zijn. Daar is van alles gebeurd. In dat kader wordt hij door Channel 4 ook beschuldigd van kindermisbruik binnen de context van rituelen, satanische rituelen. De politie valt binnen, pakt al zijn kunstwerken mee. Hij was op dat moment in het buitenland. Alles wordt meegenomen. En er wordt niks gevonden. Channel 4 zegt, sorry, we hadden dat niet moeten doen. We dachten dat dat wel echt was, maar dat bleek toch niet echt. Maar intussen was zijn imago kapot, zoals dat gaat. Hij is niet meer teruggekeerd naar de UK, maar hij is naar Amerika gegaan. En daar komt hij terecht in een of andere SM-kelder in New York, waar hij zich amuseert. En daar ontmoet hij een vrouw.
0: Okay.
1: Een vrouw, Lady J. En zij is overdag verpleegster van terminale kinderen.
0: Okay.
1: En 's nachts is ze dominatrix in die NSM-kelder. Ze ontmoeten elkaar en ze worden verliefd. Hoe mooi is dat?
2: Romantisch.
1: Goed, hè?
0: Ja.
2: Wow.
1: Ja. En ze worden niet zomaar verliefd, ze worden geobsedeerd door elkaar. Ze zijn zo zot van elkaar dat ze één willen zijn, één willen worden. En ze waren allebei fan van William Burroughs, die schrijver die zo cut-up technieken gebruikt, knippen en plakken in teksten om dan nieuwe dingen te maken. En ze zeiden, wat als wij dat nu doen met onszelf? Wat als wij alle grenzen die DNA en biologie gesteld hebben voor ons, dat we die kapot maken?
2: Dus opnieuw, grensoverschrijdend.
1: Opnieuw, ja. Ja, ja.
2: Wow.
1: Zeker. En ze wouden elkaar worden, ze wouden samen één worden, ze wouden elkaar worden. En zo is er een project ontstaan, Pandrogyny, dat ze dan uitgewerkt hebben. En dat is eigenlijk dat zij twee samen één pandrogien wezen worden. Dus zij worden samen één.
2: Okay. Was het voor de kunst of was het echt voor de liefde?
1: Beide. Beide.
2: Het was eerder voor de dokter, denk ik.
1: De dokter is moeten komen. De dokter is moeten komen.
2: De dokter ging onderweg.
1: Ja. Ja,
0: stel mij absoluut zoiets Akira-achtig, ene grote blob vlees die
1: daar... Nee. Het is helemaal anders.
0: Ah, ja.
1: Dus het is ook niet dat zij een vrouw, zij een man wou worden en hij een vrouw. Ze wou gewoon allebei elkaar worden. En ze zijn begonnen met zich als elkaar te kleden. Dus altijd exact dezelfde outfit. Zoals je soms ziet bij tweelingsjes op straat. Ze deden dezelfde kleren aan. Dan zijn ze ook mekaars manierjes gaan kopiëren. Ze zijn beginnen praten zoals mekaar. Ze zijn beginnen lichaamstaal van mekaar overnemen. En dan is de dokter gekomen. Ze zijn plastische chirurgie beginnen doen samen. Ze hebben alle twee dezelfde borstimplantaten genomen, zodat ze dezelfde
2: kuip
1: hadden.
0: Ja.
1: Ja. Ze hebben meer dan $200,000 aan operaties uitgegeven. Gezichtscorrecties.
2: Was dat ook overheidsgeld van Engeland?
1: Nee, dat is ook een raar verhaal. Dat is ergens in een brand geweest, waar dat ze dan met de verzekeringen van alles hebben kunnen regelen. Ja,
2: fraude.
1: Dat is een verhaal apart.
0: Okay.
1: Nee, ze hebben dat wel te goed gekregen, dat geld. Ze lijken helemaal op elkaar. Ze hebben hetzelfde gezicht, dezelfde borsten, dezelfde fysiek, dezelfde kleren. Ze leefden hun leven op die manier. Twee identieke figuren die samen eigenlijk één waren. Ze maakten kunst, ze deden samen psychedelica, ze amuseerden zich. Hun performance liep door in hun privé eigenlijk. Dus heel hun leven was hun kunst eigenlijk. In 2007 sterft zij in zijn armen.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je heel lang als één geleefd hebt, is dat heel erg.
0: Traumatisch.
1: Traumatisch.
0: Ja.
1: En hij blijft doorgaan. En hij zegt, kijk, één van ik ben de helft in de fysieke wereld en zij is de helft in de immateriële wereld. En vanaf op dat moment wordt hij wij. En dan is hij in wij beginnen spreken en zij was er altijd bij, onzichtbaar dan. En hij is blijven voortdoen. De meeste, dat je daarnet zei van bewondering, de meeste mensen van Chicken nemen we omdat we iemand bewonderen, maar ik weet niet of het bewondering is. Ik vind het heel interessant. Ik ben heel benieuwd naar wat drijft iemand om dat te doen. Maar ik weet niet of ik het een toffe mens vind of dat ik erbij zou... Allee,
0: ja.
2: Ik begrijp wel dat er misvattingen zijn geweest over zijn satanische trekken.
1: Heeft zijn imago niet mee, hè?
2: Nee, het helpt niet.
0: Nee.
1: Ah, ik denk trouwens ook niet dat we hij mogen zeggen, maar daar heb ik een fout in gemaakt.
0: Zunder.
1: Zunder. zunder. En ik ben ook zo aan het denken, want er zijn mensen uit de omgeving die zeggen van ja, in hoeverre kunnen daar toestemming in geven? Wat als een van de twee wel meer macht heeft en die sleurt die mee in heel zijn. Overal stond ook zijn naam op, in haar naam. Dus daar zijn ook wat vraagtekens bij te plaatsen. Maar binnen de context van, ik ga mijn leven helemaal als één soort act doen en ik wil alles in mijn leven opgeven om dat doel wat niemand anders heeft te bekomen, dat vind ik wel bijzonder. Dus daarmee wou ik die vandaag bij jullie brengen. Het is ook zeker de moeite om eens te gaan kijken naar foto's. Er zijn ook documentaires over gemaakt, heel interessant, waarin ze het beter gaan uitleggen dan dat ik het gedaan heb.
0: En de persoon in kwestie, leeft die nog?
1: Nee, ik denk dat die een paar jaar geleden gestorven is. Ja. Dus voilà, bij deze.
0: Boeiend.
1: Het verhaal.
0: Ja.
2: Boeiend, dat was vooral in die SM-kelder.
1: Zet jij vader geworden, Corineke?
2: Ik denk dat het begint te komen. Ik weet niet van waar dat komt.
1: We gaan luisteren naar een muziek van Throbbing Gristle. Zo kunnen jullie luisteren wat ze gemaakt hebben.
0: En welk liedje gaan we horen?
1: Hamburger Lady, denk ik.
0: Ja. Staat hier klaar.
1: Hier gaan we.

0: bijzonder.
1: Het is muziek.
0: Ja. Ja, absoluut. Ik vond het wel fijn. Wat vond jij, Corine?
2: Ik vroeg mij af of het muziek was.
1: Dat mag.
2: Blijkbaar wel.
1: Dat is oké.
2: Ik had een beetje de vibe van zo documentaires over de Tweede of de Eerste Wereldoorlog, waar ze dan zo geluid plakken over stille beelden van vliegtuigen. Die bommen droppen dan.
0: Ah, ja, ja. Ja.
2: Daar ja. Moest ik de hele tijd aan denken.
0: Dan heb je exact begrepen waar het over ging.
2: Ja. Oké. Okay. Blijkbaar.
0: Well, op naar onze volgende rubriek. En onze volgende rubriek is iets lichtvoetiger. En het is een rubriek die probeert om een aantal dingen te combineren. Dus, beste Corinne, ik heb in AI ingegeven, we krijgen een gast, ze heet Corinne. En dit en dit en dit zijn allemaal kenmerken van Corinne. Wat is nu een weetje waar Corinne dat zij heel boeiend zou vinden? En ik ben uitgekomen bij curlingouders.
2: Curlingouders?
0: Curlingouders, ja. Weten jullie wat curlingouders zijn?
1: Ja.
0: Jij weet dat?
1: Ja.
0: Jij weet het niet.
2: Ik vraag me af hoe je daaraan gekomen bent.
0: AI kent u?
1: Kent alles.
2: Wauw, ja.
0: Dat is gelijk de tovenaar van Os.
2: Waaranda, jij kan het uitleggen.
1: Curling, mag ik?
0: Ah, maar als je moet raden,
2: als je het weet, Corinne. Als je raden. Curling is toch zoiets met... Met stijltangen, zo tegenovergestelde van stijltangen. Als het dan niet stijl is.
1: Klopt.
0: Met van die dingen in uw haar. Zo.
2: Ja, zoals oude mensen bij de kapper.
1: Dat is permanent, dat is geen curling.
2: Nee.
0: Curling is met stenen petanken op het ijs en dan zo borstelen om de steen verder te krijgen.
1: Vegen.
2: Klinkt als iets dat ik leuk zou vinden.
0: We weten absoluut. Allemaal dat jij dat heel leuk zou vinden. En dan bestaat er dus het woord curlingouders. Wat is het, Randa?
1: Curlingouders zijn ouders die voor hun kinderen, zoals in de curling, om de steen vooruit te doen, gaan veegtje dat de steen verder vooruit kan gaan. Dat zijn ouders die alle obstakels voor hun kinderen proberen weg te nemen, zodat die zo gemakkelijk mogelijk door het leven glijden en geen wrijving tegenkomen, maar dat die verder geraken.
2: Vegen dus.
1: Vegen.
2: Vooruit geveegd worden.
1: We weten
2: door
1: allemaal
2: ouders.
1: Dat als je te hard veegt op een steen, dat die erdoor kan vliegen en dat de mensen van de baan dan niet blij zijn.

0: Dus ik heb daar allemaal vragen bij de keuring ouders. Ja. En de impact van de opvoedingsstijl, maar het bestaat.
1: Ja, absoluut.
2: En door mijn woordmopjes denk je dan... De vaderrol bij Corinne is groot. We moeten over curlingouders spreken.
1: Voilà, nee. Maar ik weet dat je enigszins bekend bent in het curlen.
2: Ja, toch wel. Toch wel.
1: En we kennen uw vader ook, die absoluut geen curling... Die aan de ene kant wel een curlingouder is, maar absoluut geen curlingouder op de dubbele betekenis, denk ik.
2: Klopt. Die ook niet bezig is met het tegenovergestelde van haar te stijlen.
1: Hij heeft wel een snor, hè. Dat, ja.
2: Ik kan misschien wel suggereren om die eens te curlen, maar dat is dan weer een heel andere kwestie.
0: Ja. Oh. Voilà.
2: Op zijn Frans.
1: Nee. Zo gelijk hier cul. Waarom ja.
0: Zo? Ja. Die ben ik helemaal...
1: Voilà. Dus curlingouders, een sportanalogie. En dan dacht ik, misschien zijn er nog wel van die sportanalogieën. En die heb ik dan gevonden. Zoals een golfweduwe. Weten jullie wat een golfweduwe is?
2: Ik moet aan O.J. Simpson denken. Ja. Het is geen golfer, zeker?
0: Ik kan huishoudelijk
1: geweld. Nee, dat was een baseballer, denk ik.
2: Dat is ook wel zwaaien met een stok, hè.
1: Ja, zwaar. Wat is het verschil, hè? Dat, ja.
0: Zo sportief zijt je toch niet blij.
1: Een golfweduwe.
0: Eén die haar vent uitklopt met een golf.
1: Nee. Een vrouw die structureel alleen thuis zit omdat de man altijd maar gaan golfen is.
0: Oh. Dus ze is geen echte weduwe, maar een figuurlijke weduwe.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wordt er nog gegolfd? Ja, zeker.
1: Ik denk dat wel.
2: Het wordt nog gedaan, ja.
0: Okay.
1: En ik heb hier ook een paardenmeisje. Wat is een paardenmeisje?
2: Ja, als in zo een de welke dat dan haar paard alleen maar voorop schuift.
1: Exact, ja.
2: Ja, zo ken ik er. Zo ken ik er.
1: Echt?
2: In een ver verleden heb ik nog mijn eerste studentenjob. Was effectief stallen uitkuisen.
0: Je bent staljongen.
2: Ja.
0: Oh,
2: Corinne, de stallenjongen, inderdaad.
0: Hier kunnen menig stationsromans over u geschreven worden, hè?
2: Zeker, maar... Ook drama's over paardenmeisjes, dat is eindeloos.
1: Ja, absoluut.
0: Volgens mij is een paardenmeisje ook het rechtstreekse gevolg van curlingouders. Ik denk dat daar een correlatie
2: is. Daar is een verband. Ja.
1: Kan zeker, ja. Het omschrijft een vrouw die obsessief is, heel dominante regels heeft en berucht staat om haar ongeremde, lichtelijk waanzinnige intensiteit in bed of in een relatie.
0: Kijk.
2: Daar zijn kenmerken waar ik niet aan gedacht heb, maar... Voilà.
0: Die in de stal niet tegengekomen zijn.
2: Nee, toch niet bij mij.
1: Nog eentje is neuskieën. De neuskier. Neusskier. Ik zie jullie heel bedenkelijk kijken.
2: Ja, ik probeer er iets bij te verzinnen, maar...
0: Van die mensen die met hun gezicht omhoog skiën. Omdat ze beter zijn dan de rest.
1: Een blik in uw ogen. Nee.
0: Cocaïne horen.
1: Ja, absoluut. Ja, het gaat over
0: ineens
1: cocaïne.
0: Kwam het.
2: Uiteraard. Zo naïef.
1: De wieltjeszuiger. De wieltjeszuiger.
2: Ik denk dat je dit verzonnen hebt.
1: Nee.
2: Het bestaat niet.
0: Ik denk dat AI dit verzonnen heeft.
2: Het is een illusion van AI.
1: Komt uit het wielrennen. Iemand die vlak achter zijn voorganger fietst om uit de wind te blijven.
0: Oh.
2: Dat is de plakker.
1: Ja. Ja. Iemand die op het werk of in een groepsproject meelift op het succes en het harde werk van de anderen.
2: Ah ja, wij noemen dat een wielplakker.
1: Ah ja. Ja, dat is fout.
0: Gelukkig kan door deze psycho-educatie je leven terug beter hervatten.
2: Ah, ik ga hier als een beter persoon uitkomen.
0: Ik voel het wel.
1: Absoluut, dat is de bedoeling. Ja. U wordt geëduceerd.
0: We zijn aan het groeien, Corinne.
1: De thuisfluiter.
0: Excuseer.
2: Ik heb het gevoel dat ik het weet.
1: Ik kan moeten zeggen.
2: Ik denk dat ik geen zin heb om het te zeggen.
0: Allee, kom.
2: Nee,
1: dan moet het zeggen.
2: Het komt niet.
0: Masturberen.
2: Ik denk dat het komt, maar... Nee, ik denk dat het er zit, maar het komt er niet uit.
0: Het is niet zoals de paarden, die kwamen wel.
1: We hebben trouwens een bezoeker die met een raket in zijn broek kwam dansen.
0: Dat heb ik niet gezien.
1: Ja, ik wel.
2: Het gewist was achter mijn rug.
1: De thuisfluiter is iemand die in een conflict of discussie uit principe altijd
2: een
1: partij
2: kiest. Ik wist het wel.
1: Altijd de partij kiest voor haar eigen partner, familie of vrienden, ongeacht of ze gelijk hebben of niet. Dus iemand, een scheidsrechter die altijd in het voordeel van de thuisvloeg
0: pleit. Mijn kind, schoolkind.
1: Ja.
0: Dat zijn ook keuringhouders, hè? Dat komt
1: exact.
0: Samen.
1: Ja. Ja. Ja. We hebben ook nog een parachutemanager. Ik ben ervan overtuigd dat we die allemaal al ontmoet hebben.
2: Parachutemanager.
0: Naam en toenaam.
1: De parachutemanager.
2: In die zin dat hij alles probeert te controleren en ergens boven houdt.
1: Nee, het is nog erger.
0: De paraplu open doen en het...
2: Boven zichzelf. De enige parachute voor zich neemt en de rest laat crashen. Is het zoiets?
1: Het is een leidinggevende die van de ene dag op de andere vanuit de lucht op een toppositie wordt gedropt. Deze persoon heeft de interne rangen of standen volledig overgeslagen, kent de werkvloer niet en landt pardoes op de stoel van de baas waar hij eigenlijk incompetent is.
0: Dat is herkenbaar.
1: Kennen
2: dat
1: we?
2: Is potentieel toekomstig herkenbaar. Er kan veel gebeuren. Ik denk dat we allemaal zo iemand kennen.
1: Ja, absoluut.
0: Spijtig.
1: Ja.
0: Stop daarmee. Stop daar gewoon mee.
1: Ja.
0: Lieve mensen, alsjeblieft.
1: Ga broodjes bakken of maak potjes uit klei.
2: En beloon de hardwerkende mens die er al is.
1: Maar laat ons doen, alsjeblieft. Goed, we gaan op naar het volgende liedje. En het volgende liedje is een liedje van Corinne. Je hebt een aantal liedjes bij vandaag. Dit is het eerste. Ik zie hier Kampvuur staan.
2: Ja, opnieuw. Ik verwees daar net al naar Vlaamse muzikanten. Ja? Opnieuw Vlaamse hip-hop. Maar niet de bling-bling-boom-boom hip-hop. Maar de...
0: Is er Vlaamse bling-bling-boom-boom hip-hop?
2: Helaas.
0: Ja, okay.
2: Ja, dat is nog misschien voor een andere aflevering. Graag. Maar echt wel de moeite om niet de moeite te vinden. Dit is echt authentiek, puur. Maar ik laat het voor zich spreken.
1: Het heet Kampvuur en het is van...
2: Droge Piet en Mon. Droge P.
3: Ik wil meer

0: Ey, ik mag dat ook eens. Mister van Bam, hang met bokkels nog haar raam. Brokkel toppen op de dam, tap moppen op de tram. Mijn stad weet de mottig, not the money Rotterdam. Droge beat encore omdat het kan. Yep, bedankt.
1: Ik zet mijn zinnen nog een laatste keer op een huis aan de oevers van een opgedroogd zoetwatermeer. Zonder vogelkooi, wel een kattenluik langs opzij. Haankip van kuikens erbij en een opgeblazen hangbuik. Zwijn rollend in de modder onder een wolk blauwe vlinders. Ten twijfel houdt me binnen, kwestie van zelfvertrouwen vinden in mijn houten vingers. Aan een touwtje slingeren dromenvangers boven mijn bed en elke nacht vlinders.

0: Mooie keuze, Corina.
1: Dank je, dank je.
0: Ja, het is iets, denk ik, wat we anders niet snel zouden spelen hier.
2: Klopt, klopt.
0: Dus u helpt aan de diversificatie van onze playlist.
1: Hoe diverser, hoe beter.
0: Absoluut, ja, ja, zeker wel. Oké, brengt ons bij de volgende rubriek. En de volgende rubriek is een eerste spelelement in onze aflevering.
1: Zijn er spelletjes van?
0: Er zijn spelletjes, ja. Het spelelement is als volgt. Het zijn de 100 seconden. Dus het is kort en krachtig. Mm-hmm. Ik heb een soort raadsel meegebracht, bestaande uit een zin of twee, drie. En dat is de informatie die jullie krijgen. En dan met ja-nee vragen moeten jullie erachter komen wat is er daar nu net gebeurd en naar waar refereert het. Jullie spelen samen, jullie spelen niet tegen elkaar, maar moeten er samen proberen achter te komen. Jullie hebben 100 seconden de tijd.
1: Kan ik wel meer winnen?
2: Ja. Aranda? Ja, ja, ja, er is altijd een prijs voorzien. Deze maand heeft Ingrid die voorzien.
0: Ja.
2: En die komt... Nee, het is niet waar. Ik heb die voorzien en die komt straks.
0: Ah ja, waarom?
2: Die wordt straks uitgereikt tijdens de rest van het programma.
1: We gaan het samen doen.
2: Gezien het... Ja, als we winnen, hè. Ja,
1: ja, kom het aan. Is ook samen winnen.
2: Ja, het ja. is samen winnen. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is een prijs voor ons alle drie, eigenlijk.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Daar mooi.
0: Kunnen we naar uitkijken.
2: Samenwerking is belangrijk.
0: Ik ga het raadsel voorlezen en als het voorgelezen is, dan starten de 100 seconden. Goed?
2: Lees maar voor.
0: Ze wilden allemaal een echte jongen zijn. Dat was niet gelogen, maar ze veranderden in varkens. Ik ga nog eens. Ze wilden allemaal een echte jongen zijn. Dat was niet gelogen, maar ze veranderden in varkens. We zijn bezig.
1: Waren er dingen wel gelogen?
0: Nee. Nee.
2: Is het een sprookje?
0: Ja.
2: De Pinocchio.
0: Ja.
1: Maar weten we het al.
2: Voilà, we zijn gewonnen.
0: Nee. Wat is er met Pinocchio?
2: Pinocchio wou ook een echte jongen zijn.
0: Ja, klopt. Ja.
2: Maar
0: ze veranderden in varkens.
1: Ze veranderden in varkens. Daar zit ik nog even vast.
0: Je mocht vragen stellen.
2: Ja.
0: Hè?
1: Leven, als in... Ze bleven varkens voor altijd?
0: Nee. Het werden niet echt varkens, maar...
2: Varkens in stoute jongens.
1: In gedrag.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Vatsige, vieze zwijnen. Bepaalde milities van kanten die... Ik ga zwijgen.
0: Je mocht vragen stellen, hè.
2: Ah ja, juist.
1: Vragen.
0: Ja.
2: Schweinerei.
1: Ze werden lang jongens. Varkens. Ze deden dat lang.
0: Gewoon, ja, even, ja.
1: Even.
2: Dus ze hebben het uitgangen.
0: Ze hebben het uitgangen.
2: Ze hebben het
0: wie heeft het uitgangen? Dat is misschien wel zinvol. Om...
2: Zit u nog altijd in het sprookje?
0: Nee, we zitten niet. We zitten in de periferie van het sprookje.
2: De periferie. Iemand heeft het uitgangen.
0: Een aantal mensen hebben het
2: een
0: uitgangen.
2: Een aantal mensen. Ja, politiek?
0: Nee.
1: Niet politiek, op vriendenniveau.
0: Wat gebeurt er als er zo'n film uitkomt?
2: De première.
0: Ja.
2: En ze...
1: Acteurs.
0: Ja. Niet de acteurs van de film, maar...
2: De regisseur, de omringende...
0: Ze willen daar ruchtbaarheid aan geven, dus...
2: Oh, hebben ze zelf... They started a riot.
0: Maar wie? Wat hebben ze gedaan om ruchtbaarheid te geven aan de film?
1: Ruchtbaarheid? Wat is ruchtbaarheid?
2: Oh! Iemand anders zijn vrouw beledigd op de Oscars.
0: We zijn erdoor. Nee, ja... We zijn in 1940. En Pinocchio, de film waar dat je heel snel op uit wordt, Pinocchio, de film van Disney, komt uit in de cinema. En de mensen van Disney, de PR-mensen van Disney, denken we gaan ruchtbaarheid geven, we gaan een promo-actie doen.
1: Op die manier ruchtbaarheid.
0: Ja, ja.
1: Als je zo moeilijke woorden gebruikt, is het extra lastig voor ons. Hè?
0: Het zal mijn schuld zijn.
2: Terug kleine potten maken.
0: En de ruchtbaarheid ging als volgt, dat ze mensen met dwerggroei hebben ingehuurd om bovenop het theater, ik ga je ondertussen een foto tonen, om bovenop het theater dus, heb je een afdak waar dat je binnen kunt. In de cinema heb je zo een standaard afdak. Daarbovenop hadden ze mensen met dwerggroei in Pinocchio-kostuums gezet. Voor de première. Om dus te wuiven naar de mensen die binnenkomen en die hartelijk welkom te heten, alle kinderen. Nu, ze hebben die heel vroeg, die mensen daar heel vroeg opgezet. En ze hebben die dan ook wat eten gegeven, maar vooral ook drank. En de kleine mensen in kwestie zijn behoorlijk beginnen drinken, zijn heel dronken geraakt, vonden die kostuums te warm, dus hebben die helemaal uitgedaan en zijn daar half naakt of naakt dronken daar van boven. Zijn vieze dingen beginnen roepen naar de kinderen die daar binnenkwamen. De verhalen liggen wat uiteen, maar de meest sappige verhalen vertellen ook nog eens dat de politie is moeten komen en hen in kussens lopen heeft.
2: Gevangen.
0: Moeten omhullen, als ze anders naakt naar beneden moesten komen. De kleine mensen die de Pinocchio-kostuums hebben uitgedaan.
1: Geen reclame voor. Nee. Voor mensen met werkgroei.
0: En voor Disney en voor Pinocchio.
1: Ja, ook. Ja.
2: Prachtig.
1: Maar die hebben meer geld om dat te compenseren, natuurlijk. Of toen nog waar. Niet. In 1940 toen, misschien nog niet. Nee.
0: Maar toen was er ook nog niet zoveel sociale media, dus ik denk dat dat ook wel voorbij ging. Of zo, dat, ja.
1: En ze toch dachten, komt het tot hier.
2: Ja. Wij, zoveel jaren later.
0: De blik van Chicken Take Today Away ziet alles. Jullie zijn allebei verloren, ja, heel duidelijk. Ja. Geen prijs hiervoor. Maar subiet komt er nog een spelelement. Misschien kun je daar een prijs voor winnen.
1: Had je dan minder moeilijke woorden gebruiken?
2: Dat kunnen we niet garanderen.
0: Ten boom in allemaal. Ruchtbaarheid.
1: Thuisfluiter.
0: Het volgende liedje is er een van Randa. En dat is...
2: Ik heb Viagra Boys meegenomen met Research Chemicals.

0: Gordijn.
1: Even dansen.
0: Ja.
1: Fijn.
2: Ik blijf met die laatste klanken achter. De weergalmen.
3: Saxofoon.
2: Ja, ja, denk ik.
1: Graag gedaan.
2: Is het een saxofoon?
3: Klonk toch ja, zo, denk ik. Ja. Ja, of klarinet of zo.
1: Die met dat klein broekje.
3: Wat?
2: Saxofoon met een klein broekje.
1: We zijn ooit eens gaan kijken en een saxofoon is dat een heel klein broekje.
3: Ja, ja, dat is juist, dat is juist, ja.
1: Was tof. Goed, we gaan verder.
3: Ja.
1: De volgende rubriek. Geen spelelement, wel een cadeautje.
2: Wel cadeaus.
1: Ja. Ah. Ja, ja, het is tijd. Lieve Corinne en lieve Ingrid, ja, is er iets waarvan jullie heel veel houden qua eten of ja, iets om te smullen? Iets ja, wat je zegt dat zwaar ondergewaardeerd.
2: De hoeveelheid van
1: eten. Los van de hoeveelheid. Dimensie,
3: ja. Voor mij is het rode kool met worst. Ik,
1: oh, oké.
3: Okay. Dat had ik niet zien aankomen.
1: Nee, dat had ik niet zien aankomen.
3: Ja, nee, ik verjaar in de zomer en mijn moeder vroeg dan altijd wat eten graag en ik zat altijd rode kool met worst. Dus die moest in de winter een portie invriezen om mij in de zomer op mijn verjaardag een portie rode kool met worst te kunnen geven.
2: Wauw.
1: Lief.
2: Dat is een cadeau op zich. Lief. Ja. Okay. Voor mij is het ossetong.
3: In Madeira-saus.
2: In Madeira-saus. Ja. Zwaar onderschat. En zeker tegenwoordig zeggen mensen eikens wanneer dat je tong uitspreekt.
1: Vroeger ook, denk ik.
2: Nee. Dat is een romantisch beeld dat ik daaraan heb en ik blijf dat vasthouden.
1: Ja, nee, ça va, ça va.
2: Maar zwaar onderschat.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
3: Ja, ça va.
1: Ossetong en rode kool. Okay. Stel je voor, je trekt een fluwelen cape aan en je zet een grote hoed op met een ossetong. En je bent omringd door allemaal heel serieuze mensen en je zweert trouw aan de ossetong. En je belooft plechtig dat je met heel je hart de ossetong gaat verdedigen. En dat gebeurt op dit moment op verschillende plekken in Europa. Mm. Niet met ossetong, maar met andere dingen.
3: Okay.
1: Ik wil het graag met jullie hebben over de confrères.
3: De confrères.
1: De gastronomische broederschappen.
3: Okay.
1: Die bestaan. Ooit van gehoord?
3: Nee.
2: Nee, en het klinkt alsof het de bedoeling is dat we daar nog nooit van gehoord hebben.
1: Op zich is het iets wat redelijk onbekend is, maar af en toe komt er wel iets van in de media. Je gaat het zometeen horen. Maar het idee van een broederschap komt voort uit de middeleeuwen, dus dat is er al heel lang. En dat was toen in de vorm van de gilde van ambachtslui, alle ambachten dat er waren, de bakkers, de apothekers, de leerlooiers, smits en whatever, verenigden zich samen om ervoor te zorgen dat hun ambacht goed kon blijven gaan. Mm-hmm. En mensen waren toen bang van dat hun lokale gebruiken en wat dat ze goed konden, dat dat anders verloren ging gaan als ze niet samen daar een effort voor zouden doen. En de broederschappen hebben in de jaren 60 een comeback gemaakt, omdat toen de voedselindustrie opkwam en mensen zeiden, ja, maar ja, al die massaproductie van ons eten, we moeten de fierheid voor onze producten, ossetong in Madeira-saus, rode kool met worst, moeten we actief gaan vasthouden.
3: Okay.
1: Dus er werden confréries opgericht. En in Frankrijk zijn er op dit moment 1500. En het gaat er heel serieus aan toe. Dat is met een hele hiërarchie. Er worden ridders uitgeroepen van de confrérie. Er moet een eed worden afgelegd. En elk jaar...
2: Een eed.
1: Absoluut. En er is elk jaar een chapitre, dat is een groot feest, met een banket waar dat dan de hernieuwing van de gelofte aan het product gedaan worden. En ook in België zijn er broederschappen of confréries. Een van diegenen waar dat je misschien al wel eens van gehoord hebt, is elk 15 augustus komen de ridders van de confrérie mondiale de l'omelette géante in Malmedy samen.
3: Omelette géante.
1: Om een omelet te bakken in een pan van 4 meter.
3: Okay.
1: Op de straat. Nog nooit iets van zien passeren, zo af en toe.
2: Terwijl ik nogthans wel naar Malmedy ga.
1: Maar niet
2: soms.
1: Op 15 augustus.
2: Blijkbaar.
3: Okay.
1: Ik zou het onthouden. Ja. Dat is de confrérie van de omelette géante. Zij staan voor de omelet en hoe dat die omelet gemaakt wordt. Ze hebben een pan van 4 meter. Ze bakken daar een omelet in. En dan doen ze een processie door Malmedy, helemaal verkleed met lepels van 2 meter. En dan delen ze die omelet uit aan de mensen. En dan wordt er samen gegeten. Het is 15, prachtig.
2: 15 augustus is een feestdag, hè? Dus we hebben geen reden om daar niet naartoe te gaan.
1: We kunnen er zijn. Ja. Het is een tip dat ik geef. Er zijn ook broederschappen van de omelet in andere landen. In Frankrijk, Canada, Argentinië. Maar het moet niet over de omelet gaan. Het kan over alles gaan wat mensen belangrijk genoeg vinden. Er is een confrérie de Brie. Die hebben grote kaashoeden in de vorm van een brie.
3: Oh, echt?
1: Die ze opzetten, ja.
3: Van kaas of in de vorm van kaas?
1: Nee, in plastic gemaakt, nagemaakte kaas.
3: Op warme dagen kan dat pas wel smelten over.
1: Dali-gewijs. Er is ook de Tast Suisse de Grenouille. Zij organiseren de proeverijen van de kikkerbillen.
3: Okay.
1: Ze staan voor de kikkerbillen. Er zijn er over spruitjes in Brussel, over Luikse balletjes. En ik vond dat zo'n mooi idee dat ik ben gaan opzoeken op hoe moet je dat oprichten, zo'n confrérie.
3: Oh.
1: Ja. Gaat dat? Is dat makkelijk? Kost dat veel geld? En ik heb goed nieuws voor jullie.
3: Oké.
1: Okay. Je moet minstens met drie zijn om een confrérie te kunnen oprichten.
3: 1, 2, 3, ça va?
1: Een voorzitter, een penningmeester en een lid.
3: Ja.
1: Je moet statuten opstellen.
3: Oké,
1: en die statuten moeten bij de Kamer van Koophandel neerleggen.
3: Ja.
1: En ik heb de statuten bij.
3: Och, toe.
1: Ik heb ze opgesteld. Hier staat alles in. Dus het enige...
2: En wie is het lid van deze groep?
1: Ik heb u op lid gezet.
2: Ja, ik voel me wel een lid.
3: Okay. Ja.
1: Maar wat we ook nog moeten doen, dus dat is allemaal in orde en klaar. We moeten een kostuum kiezen.
3: Mm-hmm.
1: We moeten een hiërarchie uitwerken, titels uitwerken, nadenken over hoe we de eet gaan doen. En we moeten minstens één keer per jaar een chapitre organiseren.
3: Ja.
1: En we moeten kiezen waar dat alles om draait.
3: Ja.
1: Ik vind tong heel vies en rode kool ook. Dus we gaan ergens tot een consensus moeten komen.
3: Maar ik wil wel volgen in de ossetong of zo, niet?
1: Ik had ook nog een voorstel.
3: Ah ja.
1: Het gaat over de daad van zakenbakken in Ossewit.
3: Ossewit.
1: Reuzel.
3: Reuzel.
1: Dierlijk vet gebruiken om uw frieten in te bakken.
3: Oké.
1: Okay. Daar zou ik me voor willen. Maar ik zie, Corineke, dat je het daar moeilijk mee hebt.
2: Is dat een gerecht op zich?
1: Nee. Dat is het gebruik van het Ossewit ter ondersteuning van andere gerechten.
2: Zich zijn wij dan overlappend en we zijn...
1: De os zit erin, hè.
2: Ja,
1: de tong en het wiet worden.
2: Het is alsof andere gildes van voedsel afhankelijk zijn of ondergeschikt aan ons.
1: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk positioneren we ons daarmee direct wel.
2: Ja, ik vind dat wel een heel stellig statement.
3: Worden wij het broederschap van de reuzel?
1: Dat zou kunnen, ja. Ja. Dat is, allee, als Gelle daar oké mee waart.
2: Zolang dat we ons niet de reuzelgommers noemen.
1: Dat gaan we niet doen, nooit. Ik dacht anders ook nog aan Amerika. Dat is ook een ding.
2: Zou daar nog geen voor bestaan?
1: Dat heb ik niet teruggevonden.
3: Dat maakt niet uit, hè. Of mag er maar één zijn?
1: Nee, er mogen er meerdere zijn.
2: Ah, ja.
1: Dus voilà, ik heb de statuten gemaakt. Als jullie akkoord zijn met de keuze van het onderwerp, dan kunnen wij die straks invullen, ondertekenen. En het goede nieuws is dat de luisteraars ook lid kunnen worden voor... €10 per jaar, want dat was de minimum dat je moest vragen aan een lid. Dus wat mij betreft krijg je dat dan terug nadat je dat betaald hebt. Maar je kunt dan lid worden van onze confrérie, van zodra dat die opgericht is. We zullen jullie alle gegevens bezorgen.
3: Ja,
1: vanaf nu hebben wij een broederschap.
3: Een broederschap.
1: Mijn cadeau.
2: Wow.
1: Alsjeblieft.
2: Het mooiste cadeau dat ik vandaag al gekregen heb.
1: Graag gedaan.
3: Brengt ons bij de volgende muziek-aangelegenheid om dit feestelijk in te zetten. En het heet Insect. Dus misschien is dat...
1: van de krekel of zo.
3: Ja,
1: de frituurde krekel.
3: Kan ik goed nadenken. Het heet Insect en het is van Suzanne Sundfer.

0: Fijn insect. Dank u, Suzanne.
1: Sundfer.
0: Sundfer.
1: Beetje gedanst.
0: Goed.
1: Tijd voor het volgende spelelement.
0: Ja, de cadeaus zijn uitgereikt, maar nu kan je ze pas verdienen eigenlijk.
1: Voilà, ik doe ons quizmuziek.
0: Graag. Roulé, dames en heren. Daar zijn we weer met onze maandelijkse quiz. Vandaag gaan wij op zoek naar... Is iets een fitnessapparaat of fitnessoefening? Of is het een foltertuig? Moeilijk.
2: Moeilijk, inderdaad.
0: Voor u, lieve Corinne, liggen een aantal papiertjes. De bedoeling is dat we allemaal om de beurt de voorkant lezen. Dat we raden, is het fitness of folter? En op de achterkant staat dan het verlossende antwoord. En we gaan dat om de beurt doen.
2: En als ik voorlees, antwoorden jullie. En...
0: Je mocht zelf antwoorden.
1: Allemaal tezamen ook, ja.
2: Het is weer mooi. Ja. Samen. Ik begin?
0: Ja.
2: Het eerste is de Bulgarian split. Goh, ik vind dat moeilijk. Hè. En niks tegen Bulgaren, maar het is dat woord dat het moeilijk maakt voor mij.
0: Ah, anders niet de split.
2: Anders zou ik denken aan een fitnessoefening.
0: Bij split? Ik zou denken aan benen openrekken. En, maar als foltering?
1: Ah, ja.
2: Ja, voor mij is het beter een foltering, maar ik denk dat sommige mensen dat fitness zouden noemen.
1: Ik denk zoiets Pilates, zeg. Okay. Ja. Fitness.
0: Sportievelingen.
1: Ik heb hier de hollow hold. Hollow hold, de holle vasthouden dingen.
2: Ja, klinkt wel echt als een foltertuig.
1: Ja, ik zeg terug fitness. Fitness.
0: Maar Ingrid, ik heb de rack. Het rekske.
1: Ja.
2: Het rek. Dat kan heel veel zijn, hè.
0: Ik zeg terug folter.
2: Ja.
0: Niet om mensen aan op te hangen.
1: Ja.
0: Het is folter, inderdaad.
2: Ik heb de dead hang.
1: Dead als in dood of dead als in vader?
2: Dood, ja.
1: Oké.
0: Dood hangen.
2: Ja. Maar ergens vermoed ik een fitnessoefening waar dat je dan gewichten aan je benen hangt, terwijl dat je, maar dat kan evengoed weer foltering zijn.
0: Dat is voor mij hetzelfde.
2: Wat gaan we voor?
1: Jij ging voor fitness, hè?
2: Fitness.
0: Ja, ik zal ook.
2: Fitness, het klopt.
0: Goed.
1: Iron Maiden. De Iron Maiden. Dat weet ik, denk ik.
2: Ja, ik denk dat ik dat... Ook, je weet dat foltering is.
0: Ja, ijzeren macht. Ik heb de cable crossover.
1: Crisscross applesauce fitness oefening.
0: Oké, fitness.
2: Ik volg.
0: Ja.
2: Ik weet het
0: juist. Wow. Ingrid is on
1: We
0: fire.
1: Doen het heel goed.
2: Ja, deze spreekt voor zich, denk ik. De skull crusher. Als dit fitness oefening is, dan wil ik niet naar die fitness gaan.
0: Ik volg.
1: Wat is er?
2: Folter? Het is fitness.
0: Oh. Oké. Okay. Dat is een fitness met een lid minder.
2: Ja. Dag, daar zien ze mij niet.
1: Ik heb de breast ripper. De borstscheurder. De breast ripper.
2: Oh. Ja.
0: Ik vind het moeilijk.
1: Ik heb een Pilates lief, hè, en ik kan me voorstellen dat die...
0: Zijn borsten...
1: Dat die breast ripper doet.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik zeg fitness.
2: Ja, het voelt voor mij, Pilates voelt voor mij altijd breast rippen. Dus laten we proberen, maar ik weet het niet zeker.
1: We gaan voor fitness. Het is folter.
0: Ik heb hier de Judas Cradle.
2: Judas Cradle.
1: Dat gaat...
0: Een cradle. Wie?
2: Ah, wie? Dat is een foltertuig.
0: Folter, ja.
2: Ik heb al genoeg foltermusea gezien om te weten dat dat niet leuk is. Ik heb de Pier of Anguism. Denk ik, spreek ik het juist uit?
1: Met moeilijke woorden altijd.
0: Pair of anguish. Onze redacteur schrijft als een verstandelijk beperkte persoon.
2: Ja, en ik lees op die manier. Dus. Ja, jij weet hoe dat je het uitspreekt.
0: Pair
2: dus.
0: Of anguish. De pair van... Wat is anguish? Klinkt tragisch.
1: Iets pijnlijk.
0: Tragisch, erg.
2: Ja, laten we gewoon foldering
0: zeggen. Ja, een pair, dat is... Geen fitness.
1: Een poeppeer of zo.
0: Ah, dat kan, ja.
1: De poeppeer.
2: Het is folter.
0: Kijk.
2: Het is een foltertuig.
1: Ik heb de kniesplitter. De kniesplitter. De kniesplitter.
0: Toch folter.
1: Ik ook fitness. Het is folter.
0: Ik heb hier nog de Romanian deadlift.
2: Dat is fitness.
0: Deadlift is fitness, denk ik, ja.
1: Prima, fitness.
0: Yes, fitness.
2: De rack pull.
0: Rack pull.
2: Ja.
1: Dus hadden we er juist al niet rack?
0: De rack was
1: folter toen, dus ik denk folter, nu ook folter.
0: Fitness nu.
2: Nu fitness?
0: Ja, omdat er pool, dat is zo...
2: Ik denk ook fitness, eigenlijk.
0: Poelen?
2: Het is fitness.
0: Trekken?
1: De Russian Twist. De Russian Twist.
2: Als het Russisch is, denk ik dat het foltering is.
1: Ah ja, ik ga voor fitness. Het is fitness.
0: Maar kijk, ik heb hier nog in thema geheel de Nordic Curl.
2: Ha. Die Noren zijn wel goed in curlen, hè.
1: Dat zo klinkt blijft. Mij heel gefitnessd.
0: Ja.
2: Ja, denk ik ook.
0: Fitness. Ja, goed zo.
2: Ik heb de Devil's Press.
1: Folter.
0: Fitness.
2: Ik ook folter. Fitness. Het is fitness.
1: Ik heb de Reverse Hyperextension.
0: Folter.
2: Dat klinkt mij als folter, ja.
1: Het is fitness.
0: Maar jongens,
2: wat voor fitness oefening?
0: Ik heb hier een hele mooie, de Strapado.
1: Dat hebben we vorige keer ook gezien. Nou, dat is BDSM.
0: Ah.
2: Ja, is dat dan fitness? Of?
0: Beide. Het is folter, ja.
1: Voilà. Oké, wie heeft er gewonnen?
0: Wij.
2: Ingrid, jij.
1: Ik?
0: Ja, ik vond dat je veel fitness wist.
2: Je figuur verraadt niet dat je zoveel van fitness
0: weet. Ik wou exact hetzelfde zeggen.
1: Maar wel van folter. brengt ons naar het volgende liedje. En het volgende liedje is er opnieuw een van jou, Corinne. Corinne.
2: Klopt, ik was nog even de andere kaartjes aan het lezen. Een klassieker. We blijven terug in ons Vlaanderen. Ja, Hugo Rasput met Helena. Prachtig nummer. Veel te weinig gedraaid.
0: Bij deze een goedmaking?
2: Ja, ik weet. Geniet ervan, zou ik zeggen.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

Lena, ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

bijna. Comedie spelen heeft geen zin, we wisten het van in het begin. En het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Jawel, de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven, al kun je het niet geloven.

Helena. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena, was goed, Helena.

0: alweer een mooie keuze van Corina.
1: Voor Mark.
2: Een nummer voor Mark. Ja. Dankzij wie ik nu telkens ik een Helena ontdek. Of ontmoet, ontdek.
1: Stel, jongen, komt weer boven.
2: Ja, ja. Oh. Zeg, er ligt geen paardenmeisjes meer, maar wanneer ik een Helena ontmoet, hoor ik steeds Helena in mijn hoofd, wanneer die zichzelf voorstelt.
1: Dat is een mooie lifehack.
0: Ja, voilà. Voor mij is dat zo onderweg naar Frankrijk en een cassetje in de auto. Is dat daar in die categorie? Ja, nostalgie.
1: Ik kan niet zeggen wat er bij mij op stond op weg naar Frankrijk op het cassetje.
2: Ja, nu willen we het wel.
0: Ja, ja. Oei. Dat is de eerste keer dat je iets nieuws wilt zeggen hier.
1: La parada de tetas.
0: La parada de tetas. Ja. En hoe gaat dat? Heel de tijd naar Frankrijk, ja. La parada de tetas.
1: De cd van de Venga Boys, waar dan twee liedjes van de radio op stonden en de rest was van die slechte bonkmuziek.
0: Want de Venga Boys is...
1: Oké, okay. Ja, kijk. Ja.
0: La parada de tetas.
1: Toch ben ik goed terechtgekomen als...
2: En was dat uw keuze?
1: Ja, dat was een van de eerste aangekochte muziekjes.
2: Ik heb vooral,
1: als kind.
2: Ik denk dan... Wat voor curlingouders had jij dat mocht?
0: Ja.
1: Duidelijk geen.
0: Curlingouders, ja. Okido. Op naar onze volgende rubriek. En onze volgende rubriek is... ik heb het alles of niets dieren genoemd.
1: Oké. Okay.
0: Het is een rubriek over dieren, maar vooral dieren waar het alles of niks is. Ofwel leven de dieren vredig, ofwel willen ze de parada des tetas doen, maar dan gaan ze er ook echt aan dood. Dan,
1: Ja.
0: Dus ofwel wordt er gepoept, ofwel niet.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik kende zo dieren, dieren die zichzelf moeten opofferen voor hun, hun seksualiteit.
2: Bijen. Dat is het eerste waar ik aan denk.
1: Bijen. Want,
0: ja, doen, absoluut.
2: Mannen offeren zich op voor het nageslacht.
0: Ja.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Bijen zijn heel ingenieus, genetisch zitten die ingenieus ineen, omdat alle bevruchte eitjes die geboren worden, dat zijn allemaal vrouwtjes. En de vrouwtjes werken in de bijenkorf, is het woord. Ja, we.
1: Allee, en de mannetjes offeren zich op.
0: En de mannetjes, vanaf dat er geen bevruchte eitjes niet meer zijn, dan worden dat mannetjes. En als er genoeg mannetjes zijn, dan komt er de koninginnenvlucht. Waar de alle mannetjes tegelijk opstijgen, de koningin ook. En degene die het hoogste kan vliegen, mag de koningin bevruchten. Zijn er nieuwe bevruchte eitjes en komen er nieuwe vrouwtjes. Er is iets heel karakteristiek aan die bijtjes die zich opofferen. Of dat één bijtje dat mag poepen. Weet je wat?
2: Karakteristiek in de zin van die ene, want je weet op voorhand niet welke specifieke bijt wordt.
0: Nee, de winnaarbij. De bij die mag paren met de koningin.
1: Het is een lul.
2: Ja, het ontploft echt zo. Ja. Bij de penetratie... ontplofte de genitaliën, veronderstel ik.
0: Maar piemel.
2: Ja, ik weet niet welk stuk dat er ontploft.
0: Ja, de piemel.
2: Dus de piemel zelf, die wordt als een katapult afgeschoten en de bij zelf valt dan naar de andere kant, namelijk naar beneden.
0: Ja.
1: Dus dat kan zijn dat ik tijdens een boswandeling ineens bijenpenissen tegen mij al heb gekregen zonder dat ik dat weet.
2: Als jij een bijenkoningin bent, dan kan dat gebeuren, ja.
1: Ik heb me zo zelf nog nooit willen identificeren, maar... Het is voor alles een eerste keer.
0: Ja, voilà. Prachtig voorbeeld, zeker wel. Bijen die ene keer kunnen poepen en dan hun piemel nog eens voelen ontploffen ook en dan doodgaan. Heb jij een voorbeeld, weet jij?
1: Is de bietspringkaan niet bijten die de kop niet af of zoiets?
0: Ja.
1: Zoiets.
2: Bitsige springkaan.
1: Achtig, bitsig springkaantje.
0: Ja, absoluut. Dus als die poepen, de vrouw, eet het manneke, tijdens het poepen zelfs.
1: Tijdens.
0: Die is wat te knabbelen van het hoofdje. Ja, tijdens. En het punt is dat door het verlies van zijn hoofd, het lijf reageert daarop door nog harder te gaan
2: trillen
0: doen
2: en
0: zo op en neer te gaan.
2: Krijgen eigenlijk.
0: Ja, te stoten is het woord, denk ik. Ik weet het niet.
2: Je hebt dat eerder effect zal zijn dan... Oké.
0: En dus de vrouw kan daarmee betere eitjes maken. Dus dat heeft echt wel een functie. Dat,
2: alles voor het nageslacht?
0: Ja, dat is heel het punt. Hè. Evolutionair gezien, alles voor het nageslacht. Eigenlijk is het heel logisch dat, dat de vrouw die eitjes moet maken, dat die ofwel het manneken opeet of daar zelf aan doodgaat, of er zijn er heel veel varianten op, omdat het nageslacht vooral belangrijk is. Ken er nog?
2: De zwarte weduwe? De spinachtige wordt toch van gezegd dat hij de mannetjes opeet. Maar of dat nu in functie van het nageslacht is of gewoon omdat dat een bitch is, dat weet ik eigenlijk.
0: Je hebt inderdaad een aantal spinnen, die dat gelijk de donkere oeverspin en andere.
1: Dat is een hele slechte porno.
0: De donkere oeverspin.
1: Toch?
0: Nee, het mooie daar is dat bij de donkere oeverspin het mannetje zijn bloeddruk zo acuut stijgt dat hij gewoon direct doodgaat, natuurlijk. En dan pas wordt hij opgegeten.
1: Ah, maar dat is...
2: Hij is toch al dood.
1: Sympathiek.
0: Ja, als je dan dood bent, kunnen maar beter opgegeten worden, denk ik. Nog een is de zalm, de Pacifische zalm.
2: Ah?
0: Ja.
2: Vertel.
0: Ja, het verhaal van de zalm is dat die gaan de wereld in als die kinderen zijn. Dus die gaan helemaal 3-4 naar beneden, zo, zwem, zwem, zwem. En dan komen die in de Pacifische Oceaan en daar doen die hun ding. En dan denken die, het wordt tijd om te poepen. Gelijk dat we allemaal al wel eens denken, de moment is gekomen. En dan draaien die zich om en dan gaan die terug dezelfde rivier, zwem, zwem, zwem, tegen de stroom op, helemaal naar boven, naar de plek waar dat ze van komen. Zodra ze het zoete water bereiken, stoppen ze met eten. Ze verbruiken al hun vetreserves en spieren om stroomopwaarts te zwemmen. Uh-huh. En vlak nadat de vrouwtjes dan hun eieren leggen en de mannetjes deze bevruchten, beginnen hun lijven, hun vissenlijven, letterlijk weg te rotten terwijl ze nog leven.
2: Van zowel mannen als vrouwen.
0: Ja absoluut.
1: En
0: ja.
1: Wegrotten omdat ze geen voedstoffen meer binnenkrijgen.
0: Ja absoluut.
1: Gewoon aftakeling.
0: En ze sterven vanuit uitputting niet veel nadat ze de eieren bevrucht hebben.
1: Dus wij eten uitgeputte zalmen?
0: Nee, wij eten gevangen zalm die nooit gepoept heeft.
1: Ah ja, dat is
2: beter. Die kan zich niet voorplanten dan.
0: Nee, dus maar die wordt gekweekt, denk ik. Of zo. Ik vermoed dat je die nu gewoon in een bak zet, dat die dat vroeg of laat wel...
1: Is er geen wilde
0: zalm? Zo in vitro...
2: Ja, goede vraag. Want anders, als we te veel zalm verbruiken...
1: Is er iemand die kennis heeft van vissen die ons kan verder helpen?
0: En de voedselpyramide.
1: Neem contact, alsjeblieft.
0: Nog eentje op mijn lijstje zijn de buidelmuizen. Hoe is het met de buidelmuis?
2: Hoe ziet dat eruit?
0: Ik heb geen foto bij, dat had ik kunnen doen.
1: Ja.
0: Het is een klein Australisch buideldier.
1: Ik hoop dat het manneken is dat sterft en niet het vrouwken en dat muisje uit een dode buidel moet kruipen.
0: Nee. Het punt is dat tijdens het paarseizoen die mannetjes 2 tot 3 weken lang echt obsessief alleen maar met seks bezig zijn. Die komen in hun seksperiode en dan doen die alleen maar dat. 14 uur per dag rampetampen. Ik denk dat dat het juiste woord is.
1: Beetje zoals de zomer.
0: Dat zegt veel over uw zomervakantie.
2: Is dat Frankrijk dan?
1: De parade.
0: De parada des tetas. Ze eten niet meer, ze slapen niet meer, ze drinken nauwelijks nog iets. En door de gigantische piek in stresshormonen en testosteron stort hun immuunsysteem volledig in elkaar.
1: Dus ze leven één seizoen, één jaar, absoluut. Max.
0: Nee, het duurt een tijd tegen dat ze daarin komen, maar eens dat ze in hun
1: poepseizoen
0: komen, die 2-3 weken duurt, dan komen ze daarin terecht en ze offeren heel hun lijf daaraan op. Alle mannetjes sterven aan interne bloedingen, infecties en totale uitputting na een aantal weken, 2-3 weken.
2: Een heel groot contrast met andere dieren die dan gewoon hun eitjes droppen en zeggen ciao, bye, trek jullie plan.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Een shout-out aan de baarmoeders.
2: Shout-out.
0: De diepzee hengelvis hebben we al eens gedaan. De mannetjes zijn heel kleine visjes. Zo de hengelvis is met die een teut, de hengel van voor op het hoofd, met een lichtje.
2: Ja.
0: En de mannetjes die bijten zich vast in het vrouwtje. En hun hoofdje verdwijnt helemaal. En die blijven gewoon hangen aan dat vrouwtje. En die leveren sperma aan het vrouwtje.
2: Amai.
0: Ja.
2: Ingenieus.
0: Jammer ook, denk ik. Er zijn chameleons, de chameleon uit Madagaskar. Hele korte levensduur.
1: Waar de vanille vandaan komt.
0: Ja, tenzij dat het
1: bevergeil
0: Castoreum
1: is.
0: En dan is het bevergeil. Ja. Deze chameleon hebben de kortste levensduur.

0: die gewoon geen mond hebben. Gelijk de atlasvlinder, grootste vlinder, wordt geboren zonder mond. Jij moet niet eten, jij moet gewoon zien dat je voortplant en dan gaat het maar dood. Dus die moeten het doen met de energie die ze hebben.
1: Meegekregen van bij de geboorte.
0: Ja, van bij
1: de ontpopping.
0: De ontpopping is het juiste woord. Okay. Ja.
1: Oké, bijzonder.
0: Voilà.
2: Zeer educatief.
0: We moeten er maar iets voor over hebben, denk ik. Hè?
2: Ja, vooral die vis. Als je zo geil bent dat je je kop wilt afbijten om maar sperma aan te leveren.
0: Ja.
2: Goh.
0: Dat is, ja. Ja.
2: Straf.
0: Onfortuinlijk. Het volgende liedje is ook een liedje van jou.
2: Ja, het is een liedje over het leven zoals het is. Van Jonathan, Gentse kunstenaar.
0: Ja, ja.
2: Ik zeg nu kunstenaar, die maakt muziek. Voor de rest weet ik niks van die mensen.
0: We zullen er gewoon naar luisteren. Dan mogen de mensen zelf kiezen.
2: Voilà, laat ze maar zelf het verhaal maken.
3: Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. Maar toen Lotje niet wou lopen, liet Liesje

eine langsame.

Riesje leerde Lotje lopen langs de lange lindelijn. Lotje was haar kleine zus, hun mama die was dood gegaan. Riesje leerde Lotje lopen langs de lange lindelijn. Lotje kon al lang lopen, maar ze moest op uitkijk staan. Riesje

0: blauwe lichten, daarom liet ze Lotje staan.
1: Ja, hallo. Het is hier Marjolein uit Lier. Ik ben een jonge, dynamische moeder en ik heb 2 kids. Eentje van 4 en eentje van 6. Ik laat hier een berichtje achter omdat ik mij mateloos erger aan die klassieke voorleesboeken voor kinderen. Ik ben die hier allemaal aan het buiten gooien. Maar als je daar heel even logisch over nadenkt, is dat eigenlijk een en al ranzige onzin. Neem nu Sneeuwwitje. Een wildvreemde prins wandelt daar door het bos, ziet daar een lijk in een glazen kist liggen en ding. Maar wel, weet je wat? Ik ga die eens ongevraagd los beginnen malen. Ja, dat is geen romantiek, hè? Dat is gewoon necrofilie. Of daarbij bellen en het beest, al dat meubilair in dat kasteel, dat was vroeger personeel. Dus betekent dat ook dat er gewoon een arme lakij daar 10 jaar lang heeft moeten dienen als koninklijke wc-bril. Ja, daar hoorde dat theekoepje niet over zingen, hè? En dan die kleine zeemermin. Ariel is vanaf haar navel is aan een vis. Vissen hebben geen zoogdieranatomie, hè? Die hebben een cloaca. Dus voordat die benen kreeg, bestond haar idee van intimiteit dus uit eitjes kruid uitschieten op een koraalrif in de hoop dat prins Erik daar even later vakkundig zijn home over wilde sproeien. Maar dan een druppel was gisteren Tarzan. Ik ben er aan het voorlezen die een Tarzan die is opgegroeid in de jungle bij de apen lang voordat hij Jane ontmoet heeft. Die had nog nooit een mens gezien voordat hij in zijn puberteit kwam. Dus als die gast zijn eerste natte droom krijgt. Ja, sorry, dat ging dus niet over een mens, hè. Die werd gewoon zwetend wakker.

0: na een hitsige fantasie over een breed geschouderde zilverrug. Ik weiger die toxische, onhygiënische rommel nog voor te lezen aan mijn kinderen. Ik wil u niet aanleren dat ze nu moeten sleuren met elk lijk dat ze tegenkomen of gaan masturberen op koraalriffen. Dus ik heb zelf een boek geschreven. Een verhalenbundel. 100% realistisch en een correcte voorbereiding op de maatschappij. Het heet We gaan allemaal dood, maar eerst moeten we genoeg betalen. Het is een bundel met een aantal korte verhalen om voor te lezen. Zoals bijvoorbeeld Technieker Tommy komt toch niet meer vandaag. Of Firmawagen Freddy wordt geflitst in de fietsstraat. Of ook Navelpiercing Cindy geeft gangreen cadeau. En bij elk verhaaltje houdt mijn dochter en mijn zoontje zich zachtjes in slaap. En ze zijn ook meteen weer een beetje beter voorbereid op de grote teleurstelling die het leven is. Wat een goede moeder ben ik eigenlijk toch, hè?
1: Baby, will you eat that there snack cracker in your special outfit for me? Baby.

0: Zo zijn we al aan onze laatste rubriek gekomen van deze aflevering. Vinden we het nog plezant, Corinne? Vinden we het nog plezant, Corinne?
1: Moest even denken.
2: Duidelijk niet. Okay,
1: jawel, jawel, jawel.
2: Fijn dat je erbij bent.
0: Oké.
2: Okay. Ik vind het wel nog plezant.
0: Ach, gelukkig.
2: Deze avond.
0: We hebben, het drankje heeft niet zoveel succes gehad deze keer. Omdat het misschien een brunchdrankje is dat we hier op een zaterdagavond...
2: Ik denk dat we goed moeten nadenken over het drankje van de volgende keer.
0: Ah ja, dat is juist. Ja.
1: Minder vezels.
2: Minder vezels, minder zuren. Ja. Iets hoger alcoholpercentage
3: misschien,
2: zou ik...
3: Misschien toch Cointreau proberen.
2: Ja, het had misschien... Maar ja, het is een ander drankje. Hè.
1: Ja, dan nog.
2: Goed, we leren lessen uit het leven, zoals steeds.
0: Voordat we naar de volgende rubriek gaan, en het is ongeveer in thema, maar heb je een weetje waar dat je al... Je bent ermee naar hier gekomen, je wou het erin werken.
1: We zijn echt op aan het... Ja, zeg het. Dit is iets dat iedereen moet weten. Dus bij deze gooi ik het de wereld in. De beste manier tegen beren... gevaarlijke beesten, we willen die, niet te dichtbij hebben, is jodelen. Jodelen jaagt beren weg.
0: Veel vragen, hè. Hoe weet een beer het verschil tussen jodelen en roepen?
1: Ja, ik denk dat dat met toonaarde te maken heeft. Ja.
2: Beren hebben oren, hè?
1: Ja. Dus misschien even context plaatsen. Ik ben aan het voorbereiden om naar de Caucasus te gaan. Mm-hmm. De bergketen die Azië van Europa scheidt. En daar wonen dus beren. Die heel anders zijn dan de beren in Amerika. De beren in Amerika zijn agressief. Ik snap dat wel, als je buren Amerikanen zijn, dan zou ik daar ook iets minder geduldig mee zijn. Degenen die Georgiërs als buren hebben, die laten die mensen meer rust. Die lopen daar rapper van weg. Maar als je dan toch in de buurt komt, is het dus blijkbaar een heel goede tip om geluid te maken, lawaai te maken, dat ze weten dat je er bent. Hè? Want als je ze laat verschieten, dan gaan ze misschien verschieten en een klap geven. Ik doe dat ook als iemand ineens achter de deur staat van... Oei, en dan per ongeluk een kluts geven. Als een beer dat doet dat wat meer pijn. Maar ze moeten dus weten dat je afkomt. En soms is klappen of zo niet luid genoeg. En jodelen zou effectiever zijn.
0: Oké.
2: Zijt jij dan ook aan het oefenen?
0: Ja.
2: Want als je gaat, moet je voorbereid gaan.
1: Ik ga teren op mijn jodeltalent dat ik al heb.
0: Oké.
2: Breng het alstublieft even ten berde.
0: Ja.
1: Ja, nee.
0: Ik zal de beer zijn en dan kunt jij mij wegjodelen.
1: Ja. Ik ga ervan uit dat ik kan jodelen. Ik besef plots dat ik misschien toch moet oefenen.
2: Kom aan. Nee, je hebt talent.
0: Dan is het nu de moment om te oefenen.
2: Je hebt talent. Ga ervoor.
1: Hoe doet je dat eigenlijk, jodelen?
2: Is er iemand in de studio die iets van jodelen weet? Het is de afwisseling tussen kopstem en die andere stem, whatever. Tussen dat hoog en dat laag ding.
1: Ik besef plots dat ik helemaal geen controle heb over mijn stem.
2: Ja, maar dat is echt... Ik heb YouTube-filmpjes gekeken over leren jodelen, omdat ik dat wou leren. Dat is niet gelukt. Dat is niet zo makkelijk.
0: Nee, ik denk het ook niet.
2: Ja, dat is echt niet zo makkelijk.
1: Ik denk dat ik een sample op mijn gsm ga zetten. En een box meenemen of zo.
2: Ik heb wel een filmpje dat u kan helpen oefenen. Dat gaat over een jodelfamilie.
1: Dat is een filmpje die ongeveer 1:40 duurt.
2: Zoiets.
1: En zich afspeelt in Oostenrijk.
2: Ik bezorg het u later.
1: Ik vraag me af waarover het gaat. Maar de enige training die ik momenteel aan het doen ben, is lopen. Omdat ik weet dat ik niet kan jodelen. Moet ik maar gewoon zien dat ik sneller ben dan de mensen waarmee ik weg ben.
0: Dat is waar, ja.
1: Als ik gewoon niet de traagste ben, zal ik niet als eerste worden opgegeten.
0: Tegelijk kan het een en-en verhaal zijn. Je kunt tegelijkertijd hardlopen en jodelen.
2: Dat denk ik niet.
1: Dat is een extra uitdaging.
0: Dat is een beeld dat nu in mijn hoofd zit, waar dat ik nog een tijdje op ga teren.
1: Waar ik een voorbeeld van wil zien. Dus ik zal de beer zijn. Ik heb inderdaad de neiging om naar huis te gaan.
0: Ja, zie wel. Ik zag u direct aversief reageren. Dat is, als gedragstherapeut is dat mijn ding. Ja.
2: Maar oefenen en dat we volgende keer misschien... hierop terugkomen als er wat kansen genomen zijn.
1: Ik beloof dat ik zal oefenen.
2: En dat je tijdens de volgende aflevering gaat jodelen?
1: De volgende aflevering zal ik jodelen. Okay. Corinne zal volgende keer jodelen. Ik beloof het bij deze plicht.
2: Prachtig. Nee, prima, is goed. We komen erop terug.
0: Het sluit wel aan bij de rubriek die we gingen doen, omdat het ook ging over dieren of gedaanteveranderingen. In die zin dat er in heel wat mythen en legenden in Griekenland en Egypte en Romeinen en dat er daar heel veel verhalen zijn van goden of mensen die zichzelf of anderen in een dier veranderen en dan poepen.
1: Ja, de Grieken konden daar wel van. Hè?
0: Ja. Kende zo'n verhalen of heb je ooit van iets gehoord? Is dat...
2: Ik wil eerst even vragen voor de duidelijkheid. Hè? Dus ze veranderden zichzelf in een dier om dan te gaan poepen met een ander dier van hetzelfde ras of met mensen?
0: Kan
2: of...
0: ook met mensen.
2: Ah, ja. Ja. Okay.
0: Een voorbeeld is
1: paardenmeisjes.
0: Ja. Paardenmeisjes, ja. Een heel nieuwe dimensie aan paardenmeisjes is dat het effectief gewoon paarden kunnen zijn.
2: Nu komt de aap uit de maat.
0: De aap bijvoorbeeld, oh. Ja. De eerste die ik hier heb is Zeus die zichzelf in een zwaan veranderde. En daarmee de Spartaanse koningin Leda heeft binnengedaan. De vogel besprong haar en paarden met haar. Nu, om het nog erger te maken, Leda sliep diezelfde avond ook nog met haar mannelijke, menselijke man. Ja, met haar man. Ja. En het resultaat van deze dubbele bevruchting is dus dat zij niet beviel van een kind, maar twee gigantische eieren gelegd heeft.
2: Maar hoe gemakkelijk is dat?
0: Een ei leggen.
2: Sorry, als grote, je moet kiezen tussen een ei leggen en dan het voor de rest uitbroeien of 9 maanden zwanger zijn.
0: Grote eieren zijn, het zijn geen kippen-eieren.
1: Zou ze 9 maanden die eieren gedragen hebben om dan te leggen? Of is dat
2: ja,
1: uitgekomen?
2: Ik hoop voor haar van niet. Ja. Als je een ei legt, is het om het daarna pas te laten groeien. Hè?
0: Twee gigantische eieren.
1: Gigantisch, ja. Ik denk toch niet dat dat evident is.
0: En uit een van die twee eieren kwam Helena van Troje.
1: Helena.
2: Ja. Helena.
1: Mijn zus kon er wat van. Hè. Ik ken een ander verhaal van hem. En dan denk ik dat ik liever een zwaan zou willen dat mij verkracht dan Europa voorgehaald heeft. Hè.
0: Wat heeft zij voorgehad?
1: Daar heeft hij zich veranderd in een stier.
0: Ah.
2: Dat is een tristige bedoeling.
1: Ja, en dat is wel wat anders dan een zwaan, denk ik. Ik weet ook niet of een zwaan, hoe dat er daar beneden uitziet. Maar bij een stier dat is wat impressionanter, denk ik, ja.
2: Het sluit wat meer aan bij de mens, denk ik, dan bij de zwaan.
1: Aansluitend zou ik het niet noemen.
0: Hij heeft zich ook eens in een koekoek veranderd om bij de borsten van Hera te raken.
1: Koekoek.
2: Hij zegt, oh.
0: Voilà.
2: Als ik bloot in het bos aan het baden ben, dan laat ik ook altijd alle vogeltjes dichtbij komen.
0: Ja, ik besef dat Zeus zich in heel veel dingen heeft veranderd. Hij heeft zich ook veranderd in een bui. Een bui van vloeibaar magisch goud.
2: Want daarmee kan je penetraties uitvoeren.
0: Hij sijpelde door een kier in het plafond rechtstreeks de schoot van Danae in.
1: Amai.
0: En Danae is zwanger geraakt van een golden shower.
2: De eerste in de geschiedenis. Ja.
0: Goed, hè?
2: Oké. Okay. Proficiat Zeus.
0: Zeus heeft, ja. Het is echt, ik dacht dat ik een breed aanbod had of zo, maar het is echt vooral Zeus die zich in dingen verandert.
1: Ja, die kon zich wel moeilijk inhouden.
0: Ja. Nog iets in die naart is Osiris in Egypte. Het is niet dat hij zich veranderd heeft, maar Osiris werd vermoord en zijn lijk werd in 14 stukken gehakt over heel Egypte verspreid. En zijn vrouw Isis zocht dan wanhopig om al die lichaamsdelen terug bij elkaar te rapen en daar terug een mens van te maken. Maar ze vond er maar 13 terug. Er is één dat niet gevonden werd.
2: Oh.
1: Welk stuk was het?
0: Zeg het maar.
2: Zijn hoofd.
0: Nee.
1: Zijn piemel.
0: Ja. De piemel van Osiris was in de Nijl gevallen en direct opgegeten door een olifantsvis. Die notwaar zijn om het eten van
2: piemeltjes.
1: Olifantvissen.
0: En dus de oplossing van Isis was dat ze een perfecte magische replica van puur goud heeft gemaakt.
2: Dat klinkt commercieel interessant.
1: Ik had wel een veel creatievere oplossing verwacht.
0: Zoals?
1: Die Egyptenaren, ik dacht dat het over dieren ging en dat ze daar ergens anders inspiratie gingen halen. Ah. In plaats van een perfecte replica.
2: Een olifantvis.
1: Ze kon het misschien optimaliseren of zo.
0: Kan, hè, ja.
2: Hij was al perfect, dat is haar boodschap.
1: Ja, dat kan. Mooi.
0: Ik ga er nog eentje meegeven. En dat is Pasiphae, de koningin van Kreta. Zij werd vervloekt door Poseidon en ze werd hopeloos dierlijk geil op een gigantische witte stier. Maar de stier had geen interesse, omdat ze een mens was. De stier was wel bij zinnen. En daarom riep ze de hulp in van Daedalus, de briljante uitvinder van die tijd. En hij heeft een holle houten koe op wieltjes overtrokken met de huid van een echte pasgeslachte koe gemaakt. En zij kroop daar dan in, nam plaats in de grote houten koe, positioneerde zich strategisch en liet de houten constructie de wei inrollen. En de stier trapte erin.
1: Op basis van dat verhaal hebben ze Troje veroverd.
0: De Minotaurus is daar doorgeboren.
1: Maar ik kan me wel inbeelden dat het inspiratie is geweest om die grote veldslag te winnen.
0: Kan, ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dat gezegd zijnde brengt ons naar het laatste nummer. En dat is eentje van jou.
2: Ja, we gaan luisteren naar The Dead Brothers, I Am All I Got.

0: brengt ons bij het einde van onze aflevering. Heel kort, Corinne, wat vond je het fijnste van de aflevering?
1: Oei, maar dat was zoveel leuk. Ah, de fitness... folter, kennis. Ja, het ligt toch dichter bij elkaar dan dat we denken.
0: Brengt ons bij de outro.

0: We hopen dat jullie er evenveel plezier aan gehad hebben als wij. Volgend drankje van de keer. Volgende keer drankje van de begeleiding.
1: Wijn, wit. Sauvignon blanc.
0: Uit Marlboro.
1: Of wit.
0: Of wit.
1: Welkom, de Vlaamse feestdag die wij niet gaan vieren.
0: Salut.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo, centraal op DAB+. En streaming op www.radiocentraal.be. Rechtstreeks uitzending van de NOR. Het was de bedoeling vandaag van op twee locaties uit te zenden vanaf 2:00 vanmiddag met een fietstocht tussen beide locaties. Maar door terugproblemen is dat in het water gevallen. Dus vandaag pas om 8:00 rechtstreeks uitzending vanuit de NOR. Straks rechte interviews en optredens.

Ja, dat is eigenlijk. Ja, dat is.

Ik heb mijn laatste zwijgen.

0: gotta admit that we're high and that was real good wine and more instant and interesting. And always happening and everything always all right. We sauntered thus. Come in the green clunker for some reason.
1: Were our skinnande gröt motel.
0: Put real bums to shame.
1: Shiny mush motel.
0: Oh, rep man and the rest
2: of it.
0: Stooges.
1: Radio Central 106,7 avec Snurf et Tom Anthony.
0: Sumas Rush Dorsal.
1: With Snurf and Tom Anthony.
0: Russian spies.
1: Shiny Mush Motel. Shiny Mush Motel. Shiny
0: there.
1: Mush Motel.
0: Stuff
1: alle zwei Wochen. Shiny.
3: U voelt zich goed in uw vel met de Shiny Mush Motel.
4: Yay!
3: 106.7 Radio Centraal, zaterdag, 23 uur. Tijd voor de Shiny Mush Motel.
4: Dit is enthousiast, ja.
3: Met Tom Anthony.
4: En Snoffie.
3: Snoffie, Snoffie, Tom Anthony.
4: Ja.
3: Ja, tot half één op zijn minst. En misschien daarna een tweede natuur, maar dat is niet beloofd.
4: Hoogst van zeker.
0: Bareheaded hopeless. Nothing but whiteness and everything busy. Official to say California, no spitting.
1: 每两个星期.
0: You know, you're at the carbon arches of a great white temple. Commercial travel to America. Light your cigar, do it on the sly.
1: Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen.

0: U was getuige van een shiny mesh motel.
1: Oh, we zijn over tijd, hè?
0: Oei, we zijn over tijd. Al 4 minuten en seconden.
1: Wij bedanken de Luther.
0: Voor een...
1: De Luther.
0: Liberty City. Volgende week is er een... Chasbot.
1: Ah, nee.
0: Ik weet niet of dat er al een Epstein bar gaat zijn. Daar ben ik niet goed van op de hoogte. Ja.
1: Hij is zo goed met taal. En it met de knoppen inschaven.
0: Ja, het zou kunnen dat Chasbot 2 uur duurt.
1: En daarna is het weer aan ons, de week daarna.
0: Ja.
1: Voilà.
0: En maandag ben ik hier ook in de namiddag. Klankenbergen.
1: Allem daarheen. Tot binnen 2 weken. Hè?
0: Binnen 2 weken zijn we er helemaal terug.
2: It's consciousness. Nee. Tonight's talk is consciousness.
0: Consciousness. Rastaman is a conscious man.

0: communie.
1: Goedemorgen weer, liefste luisteraars, parochianen, gevolgen, devoten, ja, en nog te overtuigen, verloren zielen. Welkom hier op de communie, live en op Radio Centraal, voor weer 2 uur zielsverheffende muziek. Het is meer dan ooit nodig. Het WK komt eraan. Geen idee waarom ik dat hier aanhaal, maar van gemeenschapsgevoel dat daar aan gelinkt is, zal niet veel overschieten. Het zal het hier moeten gebeuren dus, bij de communie. Weer veel mooie aankondigingen. We gaan beginnen waar we vorige week ook mee begonnen zijn, met die ene zeer veel krakende plaat van Arturo Staltieri, From Agenda to Laza, de B-zijde. Goedemorgen, Antwerpen.

Wat een reis naar India van 2 maanden kan doen met de mens. Arturo Stalteri hier, from Ajanta to Lhasa. Een pionierswerk in zaken wereldmuziek, zeg maar, om een goedkoop woord te gebruiken. De incorporatie van exotische elementen in westerse muziek of andersom. Het zou ook altijd andersom kunnen aanschouwd worden. Arturo Stalteri, dus een van de stichtende leden van het iconische Italiaanse groep Piero Lunaire. Hier dus volledig solo uitgebracht op Leo Suave, enige tijd terug. Maar genoeg gekrakeleer, over naar iets lokaals. In Sequences, Woven Empty. Geen idee wat de bandnaam is, welke de titel van de plaat. Even opzoeken, als het hier mee wilt. Sequences, jawel, dat is wel degelijk de artiestennaam. Dat is een lokale Antwerpse ambient artiest genaamd, even piepen, Niels Gijbels, jawel. Heeft ook zijn eigen label, heeft ook deze plaat op zijn eigen label uitgebracht uiteraard. Audio Visuals Atmosphere. Brengt om de haverklap wel mooi werkjes uit van collega's uit het veld, maar hier hoort u hem zelf aan het werk. Sequences met Woven Empty. Een trip naar de duisternis.

Sommige wezens drijven u of inspireren u tot introspectie. Excuseer. En Zeynep Toraman. Toraman is er zo eentje. Een Turkse, Canadees of Amerikaans, ik weet het al niet meer. Maar in ieder geval een oorsprong Turkse muzikanten. Denk je, settelt er in Berlijn, oftewel in Zwitserland. Ja, die muzikanten die reizen toch ook altijd overal naartoe. Hè. Maar Zeynep Toraman heeft hier een heel mooi gecommissioneerd stukje muziek uitgebracht. Castle Terraces in Barry Lyndon, 2023. Gecommissioneerd door Contrechamp, een instituut in Zwitserland dus. En Another Sky Festival in London. Met een stukje gesproken tekst uit een ongetitelde film van de Turkse directeur Burak Cevik. Zeynep Toraman dus speelde onlangs nog in Grambacht Mechelen, kon er helaas niet bij zijn. Maar dus bij deze een herkensing op vinyl. Nog een beetje meer introspectie en dan denk ik dat ik andere contrasten zal opzoeken om mee wekker te worden. Want zo blijven we altijd wel in een lichthypnagogische staat. Emmanuel Parrenet staat ons op te wachten. Heb ik vorige week ook op jullie losgelaten. De A-kant, nu een streepje of een stuk segment uit de B-kant. Emmanuel Parrenet samen met Yves Keys en Etienne Jomet.

Als een phoenix die uit haar assen reist, rees ook Emmanuel Perrenet, enkele jaren geleden terug uit de vergetelheid. Kon ook lange tijd niet degelijk spelen vanwege een ongeluk, een zaak brand, een woningbrand, waardoor dat ze deel of groot deel van haar gehoor was verloren. Maar heeft toch opnieuw een weg gevonden om muziek te spelen, te delen. Ze komt uit de avant folk of weird folk scene uit de jaren 70, dus weer terug. En ja, dat leidt toch tot vlot samenwerkingen met alle muzikale misfits die dit muzieklandschap zo rijk maken. Collaboraties te over dus. Emmanuel Perrenet hier samen met Yves Keys en Etienne Jomet. Dat brengt ons naadloos over naar een ander lang geweven stuk van over de 20 minuten. Van ene Gwen Saint-Roos. En ja, wacht hè. Ah, hier is het. Gwen Saint-Roos, een celliste. Die enkele, ja, niet zo heel lang geleden een heel mooi cd'tje heeft uitgebracht op het Brussels label By the Bluest of Seas, getiteld Colline Racine, dus over heuvels, landschappen en wortels. Heel mooi, meeslepend cello-stuk. Ik heb het hier, denk ik, een goed jaar geleden al wel eens op jullie losgelaten, maar het werd tijd om het terug van onder het stof te halen, omdat zij of hen deze zondag live een concert zal spelen in Droppenhaus in Deurne vanaf 3:00. En dat zal in het kader zijn van de label Matinee. Geen label Night, maar label Matinee van datzelfde label dus. By the Bluest of Seas in Droppenhaus Deurne. Dat is ook ineens de viering van het eenjarig bestaan van die prachtige locatie waar menig muzikanten hun toevlucht vinden, maar waar ook heel mooie concertjes worden gespeeld. Naast Gwen Saint-Roos zal ook collega-labelartiest Ignatz, weet wel van Ignatz in de Stervenhonden, daar een soloconcert spelen. De laatste plaat die heeft uitgebracht, ook op hetzelfde label uiteraard, op piano, niet op gitaar, in zijn kenmerkende, rauwe, DIY, non-academische blues-stijl. Dat zijn veel woorden, zwet op zijn outsider-stijl, om het kort te houden. Dus die twee staan op het programma aanstaande zondag. En er zal muziek zijn. En lekker eten en hopelijk ook een streepje zon. Maar hier is alvast een grote streep. Gwen Saint-Roos. MUZIEK

De balsemende klanken, jawel, van de Gwyn St. Rose op Cello Loop Station. En heel veel inspiratie van het zeer exotische Brusselse, even kijken, Forêt de Soigne, het Zoniewoud dus, ergens in het zuidoosten van Brussel. Dus ver moet je het niet zoeken, maar dat hoeft ook niet. Hè. En staren naar een boom hier uit het raam, onder een zonovergoten dag, is meer dan voldoende om tot zulke mooie muziek te komen. Voilà, ik kon het niet beter omschrijven. Aanstaande zondag staat ze dus live op het podium of in de studio van Drop-A House in Deurne. Samen met ook Dave, de volgende artiest die ik zo meteen op jullie ga loslaten. Ignatz natuurlijk. Een matinee in het teken van By the Bluest of Seas. Een heel leuk label, die had wel heel veel moeite doen in hun behuizing. Zo is dit CD